0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Wuppertal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van ongeveer 30 actievoerders werd door de mobiele eenheid ingesloten en met een stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat zij daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen en pamfletten uitdeelden. Bij een synagoge in het Duitse Wuppertal is een poging tot brandstichting verijdeld. Een man met een Afghaanse achtergrond goot brandbare vloeistof bij een zijingang van het gebouw en stak dit aan. Omstanders en medewerkers wisten het vuur snel te doven, waardoor er nauwelijks schade ontstond. Omdat de synagoge vanwege de veiligheid vrijwel continu onder politietoezicht staat, kon de verdachte direct in de kraag worden gegrepen. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwssite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is er geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per station of project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. Het weer nog, vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land, maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files in Nederland, 25 kilometer file bij elkaar. Op de A15 Rotterdam richting Europoort ondervindt het verkeer last van de afsluiting van de Zuurhofbrug. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar houdt rekening met 30 minuten op onthoud. En we zien daar ook omrijdend verkeer op de N218 bijvoorbeeld, Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen de aansluiting met de N496 en de N15, 3 kilometer met 5 minuten op onthoud. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daar beland je in de file tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel. Je treft 4 kilometer aan langzaamrijdend verkeer met 10 minuten vertraging. Op de A73 richting Maasbracht is dat tussen Nijmegen, Dukenburg en Molde. Dat komt door wegwerkzaamheden. Je bent 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Begin je morgen goed met vallen en opstaan.

0: Good morning, goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert, ik heb zin om een polygoonstem op te zetten. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik neem jullie vandaag mee naar 3 uur terug in de tijd. Naar de jaren 80. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met de allerleukste collega's. Roby.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en natuurlijk de al heel lang aanwezige in de jaren 80.
1: Hallo.
0: Doels. Ja, ik ben nog even op zoek naar het passende bedje. Want kijk, normaal gesproken hebben wij natuurlijk een muziekje eronder. Maar er moet wel eentje uit de ethisch komen, vind je niet?
1: Ja, dit past goed. Dit past goed. Een hele andere vibe meteen.
0: Nou, snap je. Ja, we beginnen de dag toch wel met ons afvragen wat voor datum het is vandaag. En dan hebben we het over vandaag, als in vandaag in 2026. Want het is wel een bijzondere datum, maar we gaan ons ook even afvragen hoe bijzonder deze datum was in de jaren 80. Maar we beginnen met vandaag. Het is 18 september 2026, hoewel je dat niet zou denken als je ons ziet. En het is de dag van de gelijke beloning. Ja, een officiële dag van de Verenigde Naties met een boodschap die eigenlijk pijnlijk simpel is. Gelijk werk verdient gelijk loon. Klinkt allemaal heel logisch, hè?
1: Ja.
0: Is het blijkbaar?
1: Vind ik van wel.
0: Toch nog niet. Ja, wereldwijd verdienen vrouwen gemiddeld nog altijd minder dan mannen. En dat verschil ontstaat niet door één ding. Het gaat onder meer over toegang tot kansen, onbetaald zorgwerk, onderwaardering van beroepen waar veel vrouwen werken en simpelweg oude systemen die hardnekkig blijven hangen. Dus nee, vandaag vragen we niet om een roze rekenmachine of een compliment bij het koffieapparaat. Wij vragen om dezelfde waardering, dezelfde kansen en hetzelfde bedrag op de loonstrook voor werk van gelijke waarde.
1: Heer, heer.
0: Heer, heer.
1: Zeker.
0: Ja, zeker weten. Maar we gaan ook meteen eventjes terug in de tijd. Want wat gebeurde er op deze dag in 19... Ja, ik vind het fantastisch. Ik ben naar 1988 gesprongen.
1: 1988, oké, okay, ja.
0: Ja, en ik ga je vertellen. We hebben die dag... Het was een, trouwens een zondag, 18 september 1988. Het was ongeveer 14,5 graden buiten.
1: Oh.
0: Er viel 0,1 millimeter neerslag en de zon scheen 0,3 uur.
1: Jeetje. 0,3 uur, nou
0: ja.
1: Ja,
0: het was echt best wel...
1: Prachtige dag.
0: Een prachtige dag, inderdaad. Ja. De populairste voornamen in 1988 om aan een dochter te geven waren Maria, Anne, Kim en Sanne.
1: Ja.
0: Ja. En voor jongens Jeroen, Kevin, Mark en Jan.
1: Ah.
0: Nou, hartstikke leuk. Ja, en ik dacht, ik kan natuurlijk een heel leuk liedje gaan draaien over hoe het nu allemaal moet zijn. En ja, ik denk, we moeten terug in de tijd. En dat gaat over gelijke kansen en over hoe vrouwen behandeld werden in die tijd. Ja, dan kan je eigenlijk met goed fatsoen maar één nummer draaien.
1: En dat is?
0: Ja, hou je vast, fijne mensen. Dat is Dun Deze. Gaan we deze even lekker stoppen. Hou je mond, lieve schat. Even kijken. Zo. Ja. En dan gaan we naar deze.
1: Ah.
0: Logisch, toch?

0: Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Keihard in de ethische sfeer.
1: Yes.
0: En dat betekent dat we zelfs al onze items, je hou je vast lieve mensen, helemaal terug hebben gehaald naar de ethisch. Vandaag zouden wij het gaan hebben over, ja wacht, ik ga even, ik vind die stem van Alice, die past er wel bij, toch? Bij de ethisch. Ik denk dat zij het toen ook prima had gedaan, want het is namelijk tijd
1: ook, toch?
0: Voor, ja, voor...
2: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Ja, dit
1: precies,
0: geloof je wel.
1: Ja.
0: Nou, Roby, wat is het opmerkelijke nieuws en op welke datum?
1: Nou, op deze datum in 1981 stemde Franse Assemblée Nationale voor afschaffing van de doodstraf.
3: De doodstraf?
1: Zo. De doodstraf, ja, Ines.
0: Are we late to the party, Frankrijk?
1: Frankrijk was echt late to the party, want in Nederland was dit al in 1870. Dus 1981.
3: Dat zou je niet verwachten, dat de doodstraf
1: dan...
0: Toen pas.
1: Ja. Wat was het? Egalité, liberté,
0: En onthoofd die thee.
1: Ja.
0: Onthoofd die thee of zo.
1: Ja.
0: Ik weet het ook allemaal niet.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Dus dat was wel heel erg opmerkelijk nieuws, denk ik zomaar.
0: Dat was zeker opmerkelijk nieuws.
1: Ja.
0: Ja, en lieve Doels, jij had ook opmerkelijk nieuws. Of hebt opmerkelijk nieuws.
3: Ja, ik heb ook opmerkelijk nieuws. Op deze datum, toevallig ook, 18 september 1980... ging Amaldo Tamayo Méndez de lucht in. Met de Soyuz 38 gingen zij de ruimte in. En hij was daarmee dus de eerste Latijns-Amerikaan, de eerste Cubaan en de eerste persoon van Afrikaanse afkomst die de ruimte inging.
1: Wat?
0: Wauw, ze hebben gewoon een package deal met hem gehad.
3: Package, ja. Diversité.
0: Ja, diversité, Beyoncé.
3: Ja, dus hij ging samen met een Sovjet-cosmonaut gingen zij de lucht in voor 8 dagen. En hij werd daarna dus ook ontvangen met titels als Held van de Republiek Cuba en Held van de Sovjet-Unie.
1: Ik wilde dus inderdaad vragen, is die heel teruggekomen? Want dat
3: maar hij,
1: is,
3: ja
1: oké.
3: Okay, als held teruggekomen.
1: Dat is dan wel heel fijn.
0: Wat goed. Ja, en in het kader van het communistisch Cuba en het Rusland. Ik snap nu ineens de link. Ik denk, waarom gingen ze met... Ja, oké.
3: Okay. Waarom die combi? Maar
0: ja,
3: waarom
0: die combi? Er is een combi. Ja, ik heb tragisch nieuws. Ach ja,
1: nee.
0: Want ik ben natuurlijk altijd toch wel een beetje de dooddoener en de domper van het feestje. Ook in de jaren 80 was ik dat al. Ik herinner mij dit namelijk nog, sprak oma. Want 18 september 1982 was een in de media grootse dag. Omdat het namelijk de dag was van de uitvaart van prins Grace van Monaco, oftewel Grace Kelly.
1: Nee. Oh.
0: Voormalig actrice, getrouwd met de prins van een obscuur klein frummellandje. Het was eigenlijk een droomverhaal. Hè? De roddelbladen stonden altijd vol van haar avonturen. Want ze heeft haar filmcarrière opgezegd om prinses te worden. Wat er was gebeurd, 5 dagen voor deze uitvaart, zat zij in de auto met haar dochtertje, prinses Stefanie, die overigens nog steeds bestaat. En het bleek achteraf dat zij een kleine Tia kreeg. En daardoor controle over het stuur kwijtraakte. Nou, weet ik niet of je een beeld hebt bij Monaco, maar dat is een rotsachtig, bergachtig. Alles moet zo om de berg.
1: En nu hebben we er wel beeld bij.
0: Ja, daar zat zij bovenop. En toen ging ze... Ja, ze verloor de controle over het stuur. Haar dochter probeerde die nog terug te pakken. Maar ze stortte met z'n tweeën 30,5 meter naar beneden. Ja. En wonderlijk genoeg overleefde prinses Stefanie het. Maar hoe erg is het om met je moeder... Nou ja, je kunt je voorstellen dat die vrouw...
1: Oh, getekend daarna, voor het leven.
0: Ja, hele heftige periode daarna. Maar ja, vandaag in 1982 was dus de grootste uitvaart. En die werd op tv verslagen. En dat was wel een dingetje. Hè? Want we hadden nog niet zo verschrikkelijk veel tv-kanalen als nu.
1: Nee.
0: Dus dit was een dingetje.
1: Oké. Okay.
0: Supergezellig. Nou ja. Ja, wat er wel heel gezellig was, gelukkig in de jaren 80, was de muziek. En er was één band ongelooflijk groot. En die, ik had eigenlijk gedacht dat ze nooit, nooit, nooit meer zouden stoppen. Maar dat was niet waar. Dat is Duran Duran.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment krijgt het verkeer op enkele wegen te maken met file. Op de A15 bijvoorbeeld Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Verderop op de A15 richting de Maasvlakte sta je in de file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Dat heeft alles te maken met de gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A73 tot slot, daar sta je in de file richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde, dat komt door wegwerkzaamheden. 4 kilometer, 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welkom terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Nee. Ja, ik word heel... Zojuist hoorde je het filenieuws en dat was wel het filenieuws van 18 september 2026. Maar ik neem je ook even mee naar een bijzonder verkeersnieuwtje uit 1984. En dan ook op deze datum. Dat was dus 18 september 1984. En ik neem je mee naar Dordrecht. Want daar was het gepeupelte boos over.
1: Boos. Wij zijn boos.
0: We zijn boos. Het parkeerbeleid was niet goed. Nou, daar is niet heel veel veranderd in de tussenliggende...
1: Ik denk dat ze nog steeds boos zijn. Ja, precies.
0: En als ludieke actie tegen het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente... heeft een aantal mensen bedacht om op de Stationsstraat... en die dus voor het station langsloopt, de grote brede laan is dat... 3 auto's op elkaar te parkeren.
2: Parkeren
1: noem je dat?
0: Ja, ik moet zeggen, er is een foto van... en ik ga even kijken of ik die eruit kan frummelen... en online kan gooien, zodat iedereen hem kan zien. Daar hebben ze een prachtig bordje aangeplakt. Goedkoop parkeren, want 3 op 1 plek. Ja, dan deel
2: stapelkorting.
0: Je... Okay. Stapelkorting, ja precies dit. Ja, dus het was de kiloknaller was toen ook volgens mij net uitgevonden. Dus wat dat betreft... Helemaal goed.
2: Er is ook echt niks veranderd.
0: Nee, er is. Nou, dat wou ik net zeggen. Wij denken altijd dat we vreselijk veel leren van de geschiedenis. Maar het valt weer bizar tegen. En met dit leuke, triviale niemendalletje zijn we aangekomen bij het moment van de waarheid. Het is namelijk tijd voor... De quiz. Ja, normaal gesproken interview ik mijn co-hosts op vrijdag... om te kijken of ze wel hebben opgelet de afgelopen week. Wat waren de highlights van het nieuws van de afgelopen week? En dan kunnen we jullie, de luisteraars, daar natuurlijk ook nog even in meenemen. Van, dat is wel belangrijk. Dat doen we vandaag lekker niet.
2: Oh no. Daar gaan we.
0: Ik heb 5 vragen uit het prachtige decennium, de 80's. Met belangrijke, nieuwswaardige feiten. Multiple choice, want zo lief ben ik dan weer wel. Het zijn 5 vragen. En we gaan even kijken wie van jullie 2 frisse jonkies er het meest in tune is met de 80's.
2: Ik dacht dat we het samen weer mochten doen.
0: Jawel hoor.
2: Ja, ik wilde net zeggen.
0: Vooruit.
2: Team.
0: Eén
2: team, één taak.
0: Ik had jullie graag tegen elkaar uitgespeeld. Maar het lukt natuurlijk helemaal niet. Zijn jullie klaar voor vraag 1?
2: Kom maar door.
0: Goed, vraag 1 gaat over een bijzonder historisch moment. De vraag is, in welk jaar viel de Berlijnse muur? Wat het historisch begin van het einde van de Koude Oorlog markeerde. Was dat A, 1987? Was dat B, 1989? Of was dat C, 1981 of D, 1985?
2: Ja, ik was vroeger dus wel goed in geschiedenis, maar ik weet niet of dat allemaal is blijven hangen.
0: Heeft het je nog wat opgeleverd?
2: Maar mijn gevoel zegt eigenlijk 87.
1: Ja, ik ga met je mee.
2: Ja, toch?
1: Ja. En als het fout is, dan ja, we waren er niet bij.
2: Ik was er niet bij. En dan pak ik binnenkort mijn geschiedenisboek er maar weer bij. Want...
0: Jullie gaan voor 1987. Ja. Dat is niet correct.
2: Damn it.
0: In 87 hield het Amerikaanse president Ronald Reagan wel zijn beroemde speech... Tear down this wall. Maar de daadwerkelijke val vond pas 2 jaar later in 1989 plaats.
2: Oh jeetje. Ja.
0: Ja, na maanden van toenemende politieke spanningen en vreedzame protesten viel op 9 november 1989 de Berlijnse muur.
2: Oké. Nou ja, geschiedenisboeken er weer bij pakken. Dus.
0: Ja, dat is,
2: Oh well.
0: Kan gebeuren. Lekker. Naar vraag 2. En die gaat over muziek.
2: Oké.
0: Ja. Welke legendarische rockband stal in 1985 de show tijdens het grootschalige benefietconcert Live Aid, in het Wembley Stadium? Was dat A, U2? Was dat B, Dire Straits? Was dat C, The Police? Of D, Queen?
2: Fuck.
0: Pot voor snokjes.
2: Pot voor drie.
1: Pot voor dikkie. Ja.
2: Pot vol koffie.
0: Ja, precies. Rhododendron.
2: Ik denk dus... Mijn gevoel zegt Queen. Dat was voordat de antwoorden kwamen, dacht ik Queen. Maar ik kan er ook heel goed naast zitten.
1: Ik weet alleen, ik denk ergens de Police, maar ik weet niet of dat toen was. Ik heb geen idee. Zal ik gezellig met jou meedoen?
2: Ga je weer, maar als we het dan weer fout hebben, dan is het al twee keer mijn schuld.
1: Nee hoor, helemaal niet. Dan had ik het zelf moeten weten. Vol overtuiging.
2: Ja, mijn gevoel zegt dus Queen.
0: We gaan voor Queen. Correct.
1: Yes!
0: Frontman Freddie Mercury blies het publiek omver met een adembenemend optreden van 20 minuten. Dat nu te boek staat als het beste live optreden aller tijden. Daar zie je vaak ook stukjes van. Hè, dat hij op de rug gefilmd is en even met zijn stemopwarmingsoefeningen. Want ja. Dat was gewoon zijn stemopwarmingsoefening. Doet hij met het publiek daar.
2: Ja, ik wilde net zeggen, want volgens mij heb ik dit dus al wel wat vaker op YouTube gekeken. Daarom...
1: Check.
2: Dus ik meteen, ik was er niet bij, maar ik heb het wel gezien.
0: We gaan terug naar de koude winters die er toen nog wel waren.
1: Oh nee.
0: Ja, wie schreef de historische en felbevochten Elfstedentocht van 1985 op zijn naam? Dat was de eerste editie in maar liefst 22 jaar van slappe winters. Was dat A, Evert van Bentham? Was dat B, Rijn Jonker? Was dat C, Piet Kleine? Of was dat D, Henk Angenent? Wie kent ze niet?
2: Ben jij sportfan?
1: Nee, ik heb geen idee. Ik zou voor C gaan, maar ik heb ook geen idee waarom. Ik
2: gevoelsdingetje.
1: Ik heb, weet het echt
2: geen
1: niet.
2: Tactiek,
0: geen tactiek. Het was Piet Kleine. Dat denk jij?
1: C?
0: Nee, ja, C. Ja. En wat denk Doels?
2: Ik zou dit eigenlijk zeggen Evert.
0: Jij zegt Evert.
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we ze allebei aanklikken. Brrr. C. Piet Kleine is incorrect.
1: Oh,
0: hij was wel een succesvolle schaatser, maar in de jaren 70.
1: Oh, ja.
0: En won de Elfstedentocht niet.
1: Hm.
0: A. Evert van Bentham is correct.
2: Yay!
0: Evert van Bentham won de legendarische Tocht der Tochten in 1985. En won hem een jaar later in 86 nog een keer.
1: Staat erbij hoe lang ze er toen over deden?
0: Nee, maar dat kan ik uiteraard later voor je opzoeken.
1: Nee, maar ik dacht misschien het verschil met toen en nu. Ja, nu wordt hij niet meer gereden. Maar dat
2: ook
1: zo,
2: niet meer gereden.
1: Zo groot waarschijnlijk is.
0: Ja, dat klopt.
1: Ze gaan nu stukken harder.
0: Zeker weten. We gaan naar vraag 4. Welk iconisch apparaat van Sony, geïntroduceerd aan het begin van de jaren 80?
1: Walkman? Nee.
0: Zo.
2: Hoppa.
0: Ik heb de vraag nog niet eens afgemaakt.
1: Sorry.
0: Veranderde compleet de manier hoe mensen eigenlijk zich buiten gingen voort. Er werd ook meteen in de chat heel hard Walkman geroepen. Nou, ik ga jullie meteen die geven. Want de antwoorden waren of de Discman, de Game Boy, de Walkman of de Boombox. De Boombox was in de jaren 70. Maar inderdaad, de Sony Walkman met cassettebandjes. Kan je er even eentje laten zien, cassettebandje, voor de kijkers?
1: Natuurlijk. Ik heb een cassettebandje uit de jaren 80 mee.
0: De Best of Kinderen voor Kinderen.
1: The best I could do.
2: Ook wel een parel.
1: Het is voor iedereen maar beter dat we dit niet kunnen draaien. Maar hij zat in mijn fanny pack. Dus
0: ja, precies.
1: Daar is hij.
0: Nou ja, de wereld veranderde. Want ineens had iedereen een koptelefoon op zijn hoofd. Ja, we vinden dat nu heel normaal. Maar dat was toen dat was een ding.
1: Maar dat waren nog van die hele snoezige zachte kussentjes, toch?
0: Ja,
1: dat
0: zo'n
1: was
0: heel
1: nog
0: klein
1: niet zo'n
0: lullig
1: noise
0: draadje.
1: Cancelling.
0: Nee, een lullig draadje met snoezige kussentjes.
1: Ja.
0: Dat was het zeker. We zijn bij de laatste vraag. En die is wel pittig, vind ik.
1: Oh nee, dat vonden wij van de andere vragen ook, hoor.
2: Ja. Wordt het nu pas pittig?
0: Het wordt nu pas pittig, ja.
1: Mijn oma ligt nog in bed.
0: Ja, nee, sorry. In welk jaar vond de ingrijpende nucleaire ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl plaats?
2: Oh my god.
0: Die zorgde voor een radioactieve wolk boven Europa. En ik weet nog dat iedereen bang was om spinazie te eten. Want blijkbaar ging het daar... Ja, lach maar. Maar men had gezegd dat het daarin ging zitten. Dus wij aten, denk ik, anderhalf jaar niets meer van spinazie. Terwijl volgens mij als de boerenkool, die stond het veldje
1: Arme
0: ernaast.
1: Popeye.
0: Ja, het was het einde van Popeye. Het was, maar goed, welk jaar was dat? Was dat 1986, 1984, 1988 of 1982?
1: Ja, misschien, ik zou zeggen 86, want toen ben ik geboren. En dat was ook een enorme ramp, ik weet het niet.
0: Wauw, mooi bruggetje.
2: Maar zou jij,
1: ik weet het echt niet.
3: Zou jij het niet vaker aan jouw geboortejaar linken dan?
1: Oh, goed punt. Dat denk ik niet, nee.
3: Nee?
1: Nee, ja, als dat heb ik denk niet dat het aan mijn geboortejaar dan gelinkt
3: nee,
1: is.
3: Nee, nee, ik bedoel niet gelinkt, maar als dan zou je het weten, toch? Als ik had iemand die was op 9-11 geboren en die was dat is dan het jaar van 9-11. Dan...
0: Never forget, ja, precies.
1: Goed punt.
3: Dus dan weten we eigenlijk misschien dat het die juist niet is.
1: Oké, en ik weet niet meer wat de andere opties waren.
0: Ik heb 1986, 1984, 1988 of 1982.
3: Net als de vorige keer steen, papier, schaar. Ik 84, jij een andere.
1: Maar er zijn nog drie opties over.
0: Oh, ja. Ja. Jullie missen Noah een beetje. Maar die is de muur aan het neerhalen in Duitsland.
3: Wat is het in? Nee, weet je, jij mag kiezen. Want jij had die vorige ook in één keer goed.
1: Ja, die was niet moeilijk.
0: Meiden.
1: 84.
3: 84 eens.
0: Incorrect.
1: Ja.
0: 1984 was het jaar van George Orwell's beroemde visie. Hè? Maar in werkelijkheid gebeurde deze ramp 2 jaar later. 26 april 1986 explodeerde reactor 4. In de kerncentrale van Tsjernobyl in de Sovjet-Unie. Wat zorgde voor een ongekende milieuramp en angst in de Nederlandse woonkamers. Zoals het advies om geen spinazie te eten.
3: Jeetje, dit is dus waarom ze zeggen nooit je eerste antwoord veranderen.
0: Dit klopt.
1: Oepsie.
0: Ik moet zeggen, jullie hebben het helemaal niet zo slecht gedaan.
3: Ik denk dat we het beter dan vorige week hebben gedaan.
0: Dat is eigenlijk wel... Is dat erg? Daar moeten we misschien
1: Ik vind het eigenlijk veel leuker.
3: Ja, ik vind het ook.
0: Ik heb ineens het idee dat ik mijn hele format moet gaan veranderen.
1: Het voelt ook zo lekker als een ver van je bedshow. En ja, prima.
3: Ja, lekker die tijdcapsule.
1: Oh, en als het ergste is dat 3 auto's op elkaar staan. Nou ja, poeh.
0: Dat.
1: Ja.
0: We gaan even lekker naar de muziek. Daarna komen we terug met een nutteloos feitje. Misschien wel uit de 80's.

0: Je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en bij mij zijn Robby en Dols. En wij zijn helemaal back to the 80s. Er wordt in de Twitch stream chat gezegd... lol, mensen die dit luisteren zien helemaal niks van dat. Want er komt een groot compliment. Dit MTV shirt is wel een klassieker. Die is voor Robby.
1: Zo, die kan je wel.
0: Hij kan je zak steken. Luister, de petticoat die ik aan heb... komt echt rechtstreeks uit de 80s. Deze heb ik bewaard van toen ik nog dacht dat ik hip en jong was. Maar dat is lang geleden hoor dat ik dat dacht.
1: Dat was je ook gewoon, ja, denk ik, met zo'n petticoat.
0: Zeker, ja. Ja. En ik droeg toen heel vaak naadkousen, maar die kreeg ik vandaag. Dat kan ik niet meer. Ja, dat vond ik dan allemaal heel... Dat vond ik sexy. Ik weet ook niet wat het probleem was verder.
1: Ja.
0: Het is tijd voor...
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Nou ja, eigenlijk het nutteloze feitje uit de 80's.
1: Uit de 80's, ja.
3: Ik ben zo benieuwd.
1: Ja. Ik hoop dat jullie zitten. Wist je dat de Rubik's Kubus oorspronkelijk helemaal niet bedoeld was als speelgoed?
3: Waar was het dan voor
0: wat
3: bedoeld?
0: Wat was het dan? Is het eigenlijk een deurstop? Of wat?
1: Of een wapen, je weet het niet. Maar nee, ik ga het vertellen. De Hongaarse professor Erno Rubik, vandaar de naam, ontwierp de kubus in 1974. En dan denk je, hé, dat is niet uit

0: ethisch. Nee, maar daar kom ik zo. Als een geometrisch model om zijn studenten te helpen driedimensionale structuren te begrijpen. Okay. En pas toen hij de kubus zelf door elkaar husselde, besefte hij dat hij een puzzel had gemaakt. En mogen jullie raden hoe lang het hem kostte om hem op te lossen toen?
1: Nou ja, ik zou even een bekentenis doen. Want ik had een Rubik's Cube. En ik begon heel lief met het op te lossen. En toen kwam ik erachter, toen ik een beetje bozer ging draaien, dat ik een hoekje los kon krijgen.
0: Nee.
1: En dat je hem dus het hele systeem los kon klikken, behalve de 4 kernpunten. En dan klikte ik hem. Dus dat kostte ongeveer 3 minuten.
0: Oké. Nou, dat kostte hem
1: vals spelen,
0: een klein beetje langer. Hij heeft er toen een maand over gedaan om zijn eigen uitvinding voor het eerst op te lossen. Maar nu kom ik bij het waarom is dit een jaren 80 feitje. Toen de kubus in 1980 internationaal op de markt werd gebracht, werd het direct de grootste speelgoedrage van de jaren 80.
2: Wow.
1: Ja, en ja, er kwamen ook allerlei varianten op een thema uit. Want we hadden natuurlijk de Rubik's Cube, die gewoon 3-3-3-3. En toen dachten ze, oh, maar we kunnen kijken of het ook in een lange vorm kan. Ik had ook een dingetje wat je kon draaien met schuifjes ook nog. En een heel ingewikkelde, enge ellende met balletjes erin, die je dan in gelijk moest krijgen. En dat waren allemaal,
0: waren die ook geslaagd of...
1: Het kleine dingetje wat leek op een stoplicht wel. Maar die grote met die balletjes heb ik uiteindelijk woedend in een hoek gegooid.
0: Want dan kon je de dingetjes niet loshalen.
1: Nee. Dat was het. Ja,
0: check.
1: Nee, dit is inderdaad. Ik kon
2: en
1: niet vals spelen.
2: Allemaal per ongeluk. Hè? Dat vind ik dan toch wel weer heel, heel knap.
0: Ja, en ook echt compleet nutteloos. Want ja.
1: Ja, nou, je weet het nu.
0: Ja, nu weet je het. Zie het maar.
1: Gaan we doen met deze kennis?
0: Niks.
1: Precies niks.
0: Ooit misschien, hè? Weet je dat?
1: Ja, nou, als je bij het koffiezetapparaat staat. Ja. Of op zo'n feestje waar je dan eigenlijk niet zo goed...
0: Maar dan moet je zo'n filmpje opzoeken hoe je hem snel kan oplossen. Dan heb je denk ik wel echt een goeie.
1: Ja.
0: Dat je zegt, oh, ik kan hem echt in 20 seconden oplossen.
1: Ja. Ja, nou ja, goed. Dat weet ik nu hoe dat werkt. Ja, cheater, wordt er tegen mij gezegd. Ja, ik ben absoluut een valsspeler. Luister, ik kan heel goed tegen me verliezen, want ik verlies niet.
0: Oh.
1: Ja, dit is hoe het werkt. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Hey, lieve dames.
0: Ja.
1: We vlogen alweer door het eerste uur. En daarmee door een gedeelte van het decennium. We moeten even terug naar 2026.
0: Ja. Wat gaan we daar doen dan?
1: Nou ja, luisteren naar het nieuws. De situatie op de weg.
0: Oh.
1: En zometeen, en dat moet toch echt wel even... De powerplaat van volgende week. We hebben de uitslag binnen. En wij gaan bekendmaken wie van de 3 de winnaar is.
0: Yes.
1: Dat betekent ook dat we zometeen na het journaal er meteen in knallen met de powerplaat van deze week. Dat is Ellie Goulding met For Your Entertainment. En voor Your Entertainment zullen wij zorgen dat er een bijpassend dansje bij gedaan wordt. Door jullie, want ik moet even koffie halen. Mooi hè, deze verdeling. Maar eerst, zoals ik al zei, het journaal. En daarna komen we bij je terug. Toch weer even met onze voetjes in 2026.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hekkenterrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De ME werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond pro-Palestijnse betogers door de politie opgepakt. Ze demonstreerden daar tijdens een Israël-manifestatie, terwijl de rechter dat vooraf had verboden. Een groep van zo'n 30 actievoerders werd door de ME ingesloten en met de stadsbus afgevoerd. Eerder op de avond werden ook al betogers gearresteerd in het nabijgelegen filiaal van H&M, nadat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. Afgelopen nacht heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecapand aan de Heuvel in het Brabantse Geldrop. Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt, maar de zaak liep wel glasschade op. De brandweer rukte uit met een tankautospuit en de politie is een onderzoek gestart. Getuigen en mensen met videobeelden worden opgeroepen om zich te melden. En voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden, is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBeheer Nederland. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. In de ochtend trekken nog wat buien over het oosten en noorden van het land. Maar 's middags is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur komt overdag uit tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Markiezaat en Berg op Zoom-Zuid. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Ook een ongeval op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden tussen Berkel en Rode Rijs en Rotterdam-Kralingen. Twee rijstroken zijn afgesloten en je vertraging een kwartier. Dan nog een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg betekent dat een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
6: Je luistert naar
7: Vallen en Opstaan.
6: De soundtrack of your morning.
8: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Ja, de powerplaat van deze week. Wat een heerlijk. Ja, we hebben staan dansen alsof er niks aan de hand is hier. De powerplaat van deze week. Ellie Goulding, For Your Entertainment. Het was jouw favoriet al vorige week.
1: Ja.
0: Toch, Roby? Je had al gezegd van ik wil dat hij wint.
1: Ik wil dat hij wint.
0: En deze week had je ook een voorkeur.
1: Dat klopt helemaal. En die had jij zelf ook. En dat was Almost Monday met French Kids.
0: We gaan zo kijken of jouw wens ook waarheid is geworden. Dols, welke voorkeur had jij deze week?
2: Ja, ik vond Hi Hello van
0: Chiara Savasta.
2: Chiara Savasta vond ik echt een hele lekkere plaat.
1: Oh. En we hebben allemaal Dove Cameron afgeschoten, denk ik.
0: Ja,
2: dat vond ik inderdaad... ik zat met Noah in de studio en toen hadden wij zoiets van... Ja, nee, dit is hem. Dit is hem sowieso niet.
0: Nou, dat inderdaad. Ik ga jullie meenemen op reis naar wie dan toch de winnaar is.
3: Drumroll, please.
0: Ja. Drumroll, please. We zijn dus 3 kanshebbers. We hebben Dove Cameron, Chiara Savasta en Almost Monday. En zoals altijd beginnen wij met de laagst scorende plaat. Want daar nemen we als eerst afscheid van. Ik pak even het ingestuurde appje van de redactie.
2: Mogen we raden?
0: Ja, jij mag raden. Wie heeft het laatst gescoord volgens jullie?
2: Ja, Dove.
0: Ja, toon Dove Cameron.
2: Omdat je er doof van wordt.
0: Nee, het is niet Dove.
2: Oh, dan?
0: Nee.
1: Nou ja, dan moet het denk ik Chiara zijn. Of ze haten ons en ze hebben allemaal op Almost Monday gestemd. Maar dat hopen we niet.
0: Dat zou hartstikke goed kunnen.
1: Niet gestemd dan.
0: Ook nog. Oh, blanco stemmen. Gaat nergens over, hè? Op de 3rde plaats met 17% van de stemmen...
2: staat...
0: Chiara Savasta.
2: Nee, joh.
0: Ja, Dols.
2: Heeft Dove meer stemmen gehad
0: Dove
2: dan Chiara?
0: Dove heeft significant meer stemmen dan Chiara.
1: Oh, nou.
2: Daar ben ik het niet mee eens.
0: Nee, ik begrijp het.
2: Wij ook niet.
0: We gaan toch even afscheid nemen van haar. Chiara Savasta nog 1 keertje, maar niet als powerplaat. Met hi,
1: bye.
0: Hello. Ja,
1: hello.
0: Bye. Bye.

0: question. What the fuck is...
1: Ja, genuine answer, lieve Chiara Savasta. Als je nou niet zo'n vieze mond had, dan was het misschien goed gekomen met je, denk ik. Zou het kunnen komen door dat laatste stukje?
2: Fuck.
1: Ja.
2: What the fuck?
1: Ja, maar ik vind het altijd zo... Hoe zeg je dat?
3: Misschien is het wel een grove uitsmijter.
1: Nou, en het is zo, het voelt zo gemaakt.
3: Ja, ja. Die laatste is ook
1: een genuine question. Ja. Oh, vriendin.
2: Als ze nou per ongeluk zich versproken had en dan per ongeluk fuck zegt, was het schattiger geweest. Dus be like Roby.
1: Ja, be like Roby. Inderdaad. Die zegt het per ongeluk en die zegt daarna ook netjes sorry. Maar goed, we hebben afscheid genomen van Chiara Savesta. Dat betekent dat we nog 2 kanshebbers over hebben. Dove Cameron, Dove Cameron. En Almost Monday. Ja. Het was gisteren rete spannend, want toen was er maar 1% verschil.
2: Echt?
3: Nee, joh.
1: Tussen Dove Cameron en Almost Monday.
2: Oh, we moeten hartig woordje spreken met onze luisteraar.
1: Ja, precies. Maar er is toch een verschuiving. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden na de ochtendshow. Want de ochtendshow hadden ze dus respectievelijk 38% en 37% van de stemmen.
3: Ja. Okay.
1: Maar nu op nummer 2 geëindigd met 34% van de stemmen.
2: Oh, dat klinkt beter.
1: Dove Cameron.
3: Oké.
1: En voor de oplettende luisteraar die deze show al vanaf vanochtend meeluistert. We hebben in het vorige uur Tiffany gedraaid met I Think We're Alone Now.
2: Ja.
1: En de intro van dat nummer...
2: Waar lijkt het nou op?
1: Waar zou dat nou op lijken?

0: grappig genoeg zit die Dove Cameron wel heel hard op die ethisch trein. Als je naar dat muziekje luistert.
1: Ja.
0: Potverdorie.
1: Zij wist gewoon dat wij vandaag een jaren 80 programma gingen maken.
2: Ja. Vandaar dat dat nummer ook omhoog is gestemd. Ja. Ik snap het wel.
1: Ja. Ja. Ja. Dat is eigenlijk
2: we kunnen niet boos zijn op jullie.
0: Nee. Ja. Nee, nee, vooruit. Maar dat betekent dat ik nu bekend mag maken dat de winnaar van Powerplaat voor volgende week is geworden Almost Monday met French Kiss met maar liefst 49% van de stemmen.
2: Ja. Heel blij.
0: Ja, grote blij.
2: Maar dank aan alle luisteraars, stemmers.
0: Dat is zo lief. Dus we gaan daar naar luisteren. Daarna komen we uiteraard bij je terug. Want dan gaan we weer terug naar de jaren 80. Maar we blijven nog eventjes hier voor onze vrienden van Almost Monday.

0: Welkom terug, lieve luisteraars. Dat is dus de powerplate van volgende week. Ah!
1: Yes.
0: Dat betekent dat hij lekker veel voorbij gaat komen en dat wij elke ochtend ermee wakker mogen worden en elke middag ermee in de file mogen staan. En dat betekent ook dat er aanstaande maandag 3 nieuwe kanshebbers worden bekendgemaakt om powerplate te worden voor de week daarop. Wie dat zijn, ja, dan moet je gewoon zorgen dat je luistert.
1: Precies.
0: Uiteraard. En dan is het nu tijd voor de zin in amplaat.
1: Yes. Nou, stel je even voor, een Walkman, die had ik echt vroeger.
0: Ik ook.
1: Een bandje van deze vrouw en geen mobiele telefoons. Yes. Nou, stel je even voor, een Walkman, die had ik echt vroeger.
0: Ik ook.
1: Een bandje van deze vrouw en geen mobiele telefoons, geen internet, geen afleiding. Alleen maar de zachte kussentjes op je oren en deze blije klanken van een fantastische vrouw, Madonna. En wij gaan Material Girl horen.
0: Ja, heerlijk. Ik zat zoals elk zichzelf respecterend meisje in de jaren 80 op jazzballet.
1: Ah, ja.
0: Weet je dat nog? Dat is de voorloper van street dance. Dat was, je begon op klassiek ballet als 4-jarig meisje. Dat was dan saai. Ja. En dan ging je daarna jazz hands, jazz ballet.
1: Ik ook.
0: En wij hebben op dit nummer met onze groep een dans geoefend.
1: Weet je die nog?
2: Ik wilde net
0: Ik ben dus heel hard aan het graven. Het zou zomaar kunnen dat ik dat nog weet.
2: Dat die pasjes
1: dat verleer je nooit.
0: Ja. Dat is, maar goed. Nu dus.
1: Vol verwachting klopt ons hart.
0: Ja, en ik ben een beetje angstig. Maar hier is gelukkig gewoon Madonna met Material Girl.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in Nederland op verschillende plekken vertraging op. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam gebeurde een ongeluk ter hoogte van Bergen op Zoom-Zuid. Daar zijn bergen nu aanwezig en de rechterrijstrook blijft nog dicht. Je doet er 20 minuten langer over. Op de A20 richting Hoek van Holland tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Hier doe je er 10 minuten langer over. Dan de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Wijchen en Molde gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 15 minuten. En er vinden ook werkzaamheden plaats op de A73. Dat betekent omrijdend verkeer op de N271 Nijmegen richting Venlo. Tussen Mook en Ottersum betekent dat 20 minuten oponthoud. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijden er geen treinen door een storing in een tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ah, jongens.
1: Heerlijk.
0: Helemaal buiten adem zijn. Ja,
1: voor de mensen die het gezien hebben, wij hebben weer lekker staan dansen.
2: Zeker. Swingen.
0: Ja, het was even een kleine greep uit het arsenaal dat ik... ik ga het even uitleggen. In Tivoli in Utrecht geef ik 1 keer in de maand Let's Get Physical. En dat is aerobics les op muziek uit de 80's. Dus ik heb de 2 dames even meegenomen naar de...
1: In een korte spoedcursusje. Footloose.
0: Nou, inderdaad. Hij was pittig, hè?
2: Heel pittig.
1: Ja, het is niet de makkelijkste voor de...
0: Nee, zeker niet de makkelijkste. Het is ook meestal niet het openingsnummer. We beginnen altijd heel rustig met Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody.
2: Wij doen daar nu niet meer intrappen.
0: Zo jammer dit. Zo jammer.
2: Jammer.
0: Hey, het is tijd voor muzieknieuws, maar dan wel muzieknieuws uit...
1: De 80's.
0: De 80's.
2: Yes.
0: Ik ga even zorgen dat Doels er niet meer uitziet als een gemankeerde dwerg. Ja.
2: Zal ik je dan ondertussen meenemen naar 1983?
1: Nou, vertel eens. Wat gebeurde er in 1983?
2: Ik was er nog niet. Maar ter gelegenheid van het nieuwe Kiss-album Lick It Up. Vandaag, dat is in 1983 verschijnt, zendt MTV op 18 september een special uit rond de groep. En hierin zijn de leden voor het eerst zonder hun kenmerkende gezichtsbeschilderingen te zien. Net als op de hoes van Lick It Up. En de ontmaskering, om het maar even zo te noemen, valt samen met haar 10-jarig bestaan.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Ja, dus ze hebben er 10 jaar over gedaan om...
2: Om de make-up eraf te wassen.
0: Het ziet er ook uit alsof het moeilijk spul is om hoofd te krijgen.
2: Dat denk ik wel, ja. Dat gaat overal zitten. Ja.
0: Ja, nou dat.
2: Ja.
0: En wij kennen ze natuurlijk van hun welgeschminkte hit. Ik ben ook zo benieuwd. Waren ze ineens heel lelijk zonder make-up? Dacht iedereen toen ineens, oh bah...
2: Ja. Ik wil niet onaardig doen.
0: Maar
2: ze mogen ook de make-up ophouden.
0: Nou, dat doen ze gelukkig wel bij dit nummer. Bam.

0: Heerlijk, dit was Kiss met I Was Made For Loving You.
1: Ja, dat moeten de mensen wel gezien hebben. Ja, als je luistert en je kijkt niet mee, je mist daadwerkelijk wat.
0: Ja.
1: Deze dames kunnen in elk willekeurig achtergrondkoor, voorgrondkoor, dansinstructies, het kan allemaal.
2: Het is in ieder geval altijd een feestje in de studio.
1: Dat is zeker weten. Dols. Jij hebt ook muzieknieuws uit de prachtige 80's.
2: Klopt. Allereerst Janice.
1: Nee. Oma Jimmy. We gingen voor Oma Jimmy.
2: Ja. Ik heb twee feitjes, vandaar even
1: de verwarring.
2: Maar allereerst is even wat verdrietig nieuws. Het is namelijk op 18 september 1980, alweer 10 jaar geleden, dat Jimi Hendrix gestorven is. En dat wordt in Amsterdam, in de Paradise Club, met een soort multimedia evenement wordt hij herdacht.
1: Jij zegt multimedia evenement. Ja. Maar wacht eens even, Dols. Wat was in die tijd multimedia? Krant en een stencilapparaat?
2: Ja, wat was in die tijd? Ja, alles wat je kan bedenken wat er toen al was.
1: Een panfluit. Nee, oké.
2: Okay. Ja.
0: Oh, speciaal voor jou.
2: Het zal in ieder geval geen livestream op Instagram zijn geweest.
1: Nee.
2: En dat was dus met medewerking van Experience-leden Noel Redding en Mitch Mitchell. Maar om toch nog even Jimi Hendrix te herdenken, dacht ik misschien wel leuk als wij vandaag ook weer een plaatje voor hem draaien. Want het is inmiddels al veel langer geleden dan maar 10 jaar.
1: Ja, maar dus wel de herdenking van zijn sterfdag.
2: Ja.
1: Little Wing, Jimi Hendrix.

0: blijft echt prachtige muziek.
1: Ik kan niks anders zeggen dan, dan dat ik je helemaal gelijk geef.
0: Maar er was nog meer nieuws.
1: Er was nog meer nieuws. En ik zal nu de luisteraars niet langer spannend houden. Deze gaat dus wel over Genesis. Ja, op 18 september, dus vandaag de dag, in 1981, releaseden Genesis hun album Abstract. Die heette niet Abstract, die heette eigenlijk Abacab. Ik weet niet of het de bedoeling was om hem zo uit te spreken, maar ik zeg Abacab.
0: Abacab.
1: Hoe dan ook, het wordt vaak hun abstracte album genoemd wegens de cover van dat album. Dat is namelijk nogal abstracte kunst die erop staat. En nu leek het mij leuk om een plaatje van Genesis te draaien. Niet per se van hun abstracte album, maar we gaan iets verder terug de tijd in.
2: En gezellig.
1: Ik dacht aan Mama.
0: Daar komt ze.

0: Heerlijk.
1: Ik zat er weer helemaal in te viben. En Doels, jij hebt ons net al naar deze lekkere plaat geholpen. Maar het is tijd om nog eens een keer een plaat aan te dragen. Uit jouw platenkast.
0: Ga ik doen. Ik heb hem niet fysiek meegenomen. Maar ik moest denken aan de jaren 80, U2. Ik heb namelijk, voor de luisteraars, je ziet het niet, maar ik heb de oorbellen van mijn moeder aan vandaag uit de jaren 80. Die zij toen

0: Barber. Ja. Ja, ik wou net zeggen.
1: Daar heb ik ook even onderzoek naar gedaan. Hij heeft een leuke zoon, Elijah. En hij maakt ook...
0: muziek?
1: Muziek, ja.
2: Oh. Oh. Interesting.
1: Ja.
2: Weten jullie trouwens, ik heb ooit in de rij gelegen bij het postkantoor voor kaartjes voor YouTube.
0: Ja, oh, dat was toen nog.
2: Dat was toen nog.
0: Nu zit je met 14 schermen en je vrienden op de app.
2: De goden te verzoeken. Maar ja. Toen was dat gewoon nog in de rij liggen. Ja.
0: Met een slaapzakje.
2: Met een warm gekleed was ik.
1: Ik vind het knap hoor. Ik doe het jullie niet.
2: Nee, dat hoeft ook
1: dan
2: niet
1: maar,
2: meer.
1: Dan maar die Ticketmaster oorlog elke keer weer.
2: Ja, het had ook wel wat.
0: Ja, zoals een maagsfeer ook wel wat heeft. Het is tijd voor With or Without You, YouTube.

0: With or Without You. Fantastisch. Goede keuze. Ik ben helemaal blij. Maar ja, we hebben nog veel meer blijheid in de laatste uur van deze fantastische show. En wat gaat daar gebeuren? In dat laatste uur ga ik van de blije tienerlook naar de disco. Gaan we even lekker bewegen met de platenpomp. Hoor je het laatste sportnieuws uit 2026?
1: Dat dan weer wel.
0: Dat dan weer wel. Krijg je van ons wat vrolijk nieuws uit de jaren 80? En draaien we ook jouw verzoekjes. En jou, ja, lieve luisteraar, kijker. Deze kun je doorgeven in de chat, in de livestream. Je kunt het appen naar het nummer 0634606464. En in onze app of de website hoef je alleen maar te klikken op het icoontje verzoekjes. Maar nu eerst het nieuws en de huidige situatie op de weg.
1: Zeker weten. De kleine belangrijke toevoeging nog. Die verzoekjes willen we het liefst wel ook In 80's stijl.
2: Ja,
1: ik dacht ineens, luister, ik ben nog helemaal niet klaar om nu
0: afscheid te nemen.
1: Taylor Swift te gaan draaien of zo.
0: Nee.
1: Ik wil dus je favoriete 80's song.
2: Ja, we blijven nog even in de tijdmachine.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Oh, heerlijk. Nou, en dan heb je nu wel gelijk, Roby. Nu toch wel echt het nieuws en de situatie op de weg.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de verstrekte informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Voor honderdduizenden nieuwbouwwoningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Voor zo'n 600.000 woningen die de komende 3 jaar gebouwd moeten worden is een stroomaansluiting aangevraagd. Bij bijna de helft van die aanvragen is geen ruimte, dat meldt NetBN Nederland. De mogelijkheden verschillen sterk per gebied en soms zelfs per project. In sommige gebieden kunnen veel woningbouwprojecten worden ingepast, terwijl in andere gebieden nauwelijks of geen capaciteit beschikbaar is. En Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan nu enkele files verspreid over de zuidelijke helft van Nederland. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dat tussen Voorthuizen en Hoevelaak het geval. 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En ook een kleine 10 minuten vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven. Dan nog file op de A73 richting Maasbracht vanuit Nijmegen. Bij Molde doe je er een kwartier langer over door wegwerkzaamheden. En door die wegwerkzaamheden rijdt verkeer ook om, onder andere over de N271 richting Venlo. Dat veroorzaakt files tussen Mook en Ottersum, 3 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
5: Je luistert naar
6: Vallen en Opstaan,
5: de soundtrack of your morning.

0: Jullie luisteren nog steeds naar Vallen en Opstaan van Girl Power Radio. Vandaag in een speciale 80s editie. Dus als jullie zitten te kijken, zien jullie ook dat de fantastische Roby die naast mij zit inmiddels haar tweede prachtige 80s fit aan heeft. Haar even een klein applausje ervoor. Want
1: echt, big ups.
0: Dank, dank. Het is echt prachtig.
1: Jullie kunnen het niet zien, maar er zijn zelfs bijpassende hakjes bij.
0: Het is echt van top tot teen helemaal perfect uitgedacht. En ik zat zo naar Roby te kijken. En in die outfit moet natuurlijk gedanst worden. Dat is niet de outfit om een beetje
2: zitten.
0: Te zitten en mooi te zijn. Er moet in gedanst worden. En dat doen we natuurlijk met de platenpomp.
1: Woehoe!
2: Yes!
0: En om in het thema te blijven gaan we natuurlijk een 80s platenpomp draaien. En wie beter dan Earth, Wind and Fire.
1: Ja.
0: Met Let's Groove Tonight. Dus zorg dat je een beetje ruimte hebt. Dat je lekker kan grooven. En wij zien graag jullie beste pasjes voorbij komen.
1: En die van Roby ook.
2: Oh yeah.

0: All night, all night.
1: Ja, en all day, all day. Want we beginnen gewoon hartstikke vroeg. Met deze. Ja, toch?
0: Ja.
1: Het is...
0: De temperatuur stijgt.
1: Nou, zeker.
0: En ik heb een waanzinnig feestje.
1: Ik heb een soort drone-shot van jullie gemaakt. Ik weet niet of mensen misselijk zijn thuis nu.
0: Sorry.
1: Sorry, not sorry. Ja, en dat brengt ons alweer bij het volgende wat we vandaag gaan doen. Namelijk...
0: Het sportnieuws.
1: Dat klopt. Ja, jij hebt heel goed opgelet.
0: En zijn die van vandaag de dag of gaan we nog terug naar de 80's?
1: Nou, ik zou het heel graag uit de 80's, want er gebeurden toch een paar prachtige sportzaken in de 80's. Maar het is ook belangrijk dat we even om de gaten houden. Uit de 80's, want er gebeurden toch een paar prachtige sportzaken in de 80's. Maar het is ook belangrijk dat we even om de gaten houden hoe het gaat met onze sporters nu.
0: Eens.
1: Ja, toch? Dus het sportnieuws is helaas terug. 2026. En dat begint altijd zo.
2: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Vandaag niet met Deborah, maar met mij. Ja, sorry jongens, Deborah mag ook eens een dagje vrij. Die is namelijk ontzettend lekker aan het kamperen in de regen. Goed idee, meid.
0: Oh.
1: Ja, het is echt heel sneu. De Olympische Spelen van 2032.
0: Okay, ja.
1: Die gaan naar Australië.
0: Australia.
1: Nou, dat is een land waar elk beest dat er woont erop uit is om je dood te maken. Dat is tenminste wat mij altijd is verteld. En ze zijn op zoek nu naar de locaties waar de verschillende sporten plaats moeten vinden.
0: Okay.
1: En er is wat ophef ontstaan over waar het roeien moest plaatsvinden. Want zo goed als elk water in Australië wordt bevolkt door narigheid.
0: Ah, crocodiles.
1: Exactly.
0: Of de High Rocks dame.
1: Die komt straks ook nog even voorbij. Er leven zo'n 500 zeekrokodillen in de Fitzroy River, die door de Australische deelstaat Queensland loopt. Goeie reden om daar niet een roeitoernooi te houden.
0: Nee, ja, tenzij je van ze af wil, maar lijkt me niet.
1: Ik ga je vertellen, het gaat toch gewoon gebeuren.
0: Oké, en wat gaan ze met die crocodiles doen dan?
1: Helemaal niets.
0: Oh.
1: Er is een meneer, de burgemeester van de stad Rockhampton, die aan die rivier ligt. Die zegt, ah joh, ik heb in de rivier gezwommen. Je moet gewoon krokodilbewust zijn.
0: En wat houdt dat dan in?
1: Niemand die het weet.
0: Oh, okay.
1: Maar de Wereldroeibond en de Internationale Kano Federatie hebben uiteindelijk toch toegestemd.
0: Oh. Spannend. Nou, dit wordt
1: de meest spectaculaire
0: om naar te kijken.
3: Maakt het wel extra
0: ja,
3: spannend.
0: Ik kan niet
3: inderdaad.
0: Wachten.
3: Ik ben eigenlijk wel voor.
0: Krijgen ze een medaille? Worden ze opgegeten door een krokodil? Who knows?
3: Misschien wint er wel een krokodil. Zou dat nog kunnen?
0: Ja.
1: Ja, als die in een roeiboot stapt en als eerste over die...
3: Je weet het niet.
1: Ja.
3: Je weet het niet.
1: Oh. Ja, we blijven in...
3: Oh, een krokodil. Zou dat nog kunnen?
0: Ja.
1: Ja, als die in een roeiboot stapt en als eerste over die...
3: Je weet het niet.
1: Ja.
3: Je weet het niet.
1: Oh. Ja, we blijven inderdaad een beetje in Australië. Want jij zei het net al, Roby. De High Rocks atlete Johanna Wietrik. Wietrik. Ik denk dat ze van origine niet Australisch is. Althans,
3: niet,
1: haar familie.
3: Klinkt niet Australisch.
1: Nee, klinkt niet Australisch. Maar goed, zij heeft haar excuses aangeboden voor haar optreden tijdens de race in Peking. Van afgelopen. Aan de race was ze. Ja, sorry. Van afgelopen zaterdag. Voor de mensen die het hebben gemist. De Australische atlete maakte de race af terwijl ze in haar broek had gepoept. En kreeg daarvoor een hoop kritiek.
0: Maar ze won wel.
1: Ja, ze won wel. Ja, ze zegt, ik wil mijn oprechte verontschuldigingen aanbieden aan de mensen in China. Mijn medeconcurrenten, de toeschouwers en de High Rocks organisatoren voor wat er is gebeurd tijdens de race.
0: En onze ogen?
1: Nee, die vond ze niet zo belangrijk, blijkbaar. Ik voelde me helemaal fit en gezond aan de start van de race, zonder reden om ziekte te verwachten. Terugkijkend betreur ik de beslissing om niet van de baan te stappen. Ik zie dat ik een andere keuze had moeten maken. Ze bevuilde zichzelf halverwege de race, maar besloot toch door te gaan. En uiteindelijk won ze inderdaad de wedstrijd. Er ontstond heel veel ophef, omdat andere deelnemers namelijk gebruik maken van dezelfde toestellen.
3: Ja.
1: Mensen stelden vragen over de hygiëne en wilden weten waarom de organisatoren haar doorlieten gaan. Aangezien bij High Rocks spugen, je neus snuiten of afval achterlaten al als overtreding wordt bestraft. Dus, hè?
0: Maar als het er dan gewoon uitloopt, maakt het niet uit.
1: Apparently not.
3: De organisatie dacht waarschijnlijk shit happens.
1: Ja, zeker weten. Het internationale fitnessmerk High Rocks bood eerder deze week al excuses aan. We hebben een fout gemaakt door niet meteen tijdens de race in te grijpen. Quote non. Dat. Hij voegde eraan toe, de meneer Morris Fürste, want die is directeur of medeoprichter, dat hij de regels gaat aanpassen. Nou ja, goed. Ze zegt in haar bericht, dit is wel belangrijk, dat ze zich met terugwerkende kracht uit de race terugtrekt en haar daarmee verdiende punten weer inlevert. Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn besluit om door te gaan en ik heb erg spijt van het ongemak en de verstoring die dat heeft opgeleverd. Ik leer van deze ervaring en zal die lessen met me meenemen, inclusief het me herinneren dat er meer is in het leven dan racen en weten wanneer...
0: Sorry! Dan racen, ja.
1: En weten wanneer het goed is om daaruit te stappen. Of er een kurkje in te doen. Dit is echt heel prachtig. Ze heeft per ongeluk ook weer een mooie woordspeling gemaakt.
3: Nee.
1: Ik wil iedereen bedanken die me de afgelopen dagen heeft gesteund. Het betekent meer voor me dan ik nu goed kan uitdrukken. ze gaat even bijkomen, reflecteren en voor zichzelf en haar familie zorgen. I get it. Prima.
0: Dan, die kan niet meer over straat.
1: Nee, zeker niet. We rollen even door naar tennis. Want Suzanne Lamens heeft gisteren de kwartfinales van het tennistoernooi van Sao Paulo bereikt. De Nederlandse nummer 182 van de wereld versloeg als derde geplaatste Argentijnse Solana Sierra in slechts 2 sets.
3: Let's go.
1: 6-3 en 6-2.
3: Dat is wel well done.
1: Ja, toch?
3: Ja.
1: Tot slot een vervelend nieuwtje. Alia Hoppema mag niet meedoen aan de EK boksen in de Bulgaarse stad Sofia. Bij de weging bleek de Rotterdamse een paar 100 gram boven het maximale gewicht.
3: Oh. Ja. De ergste nachtmerrie voor elke bokser, denk ik.
1: Ja. Dit is echt, het is echt heel sneu. En ze is natuurlijk super verdrietig. Wie wel mag boksen, is onze eigen Maud van de Toorn.
3: Yay.
1: Gesponsord door Girl Power Radio. Keurig op gewicht. Niks aan het handje. Oh, jongens, ja. Dat was het sportnieuws.
3: Even van bijkomen.
1: Voor vandaag. Ja, we moeten er even van bijkomen. Ik ben even aan het twijfelen. Willen we rustig? Willen we iets wat met films te maken heeft?
3: Ik wil zeker iets wat met films te maken.
1: Dan ben ik heel benieuwd of jullie weten van welke film. Ja.
3: Nog meer quiz.
1: Nog meer quiz. Ja, je kent mij. Ik ben één grote quizbeest. Bij welke film dit nummer hoorde.

0: When the Going Gets Tough, Billy Ocean. En ik vroeg aan jullie welke film hoort hierbij. En er werd blanco naar mij gestaard. Geef niet.
1: Ze zijn wel lief.
0: Hey, ik ben dol op jullie. Ja. Maar in de chat werd geroepen The Nile. Ja, close enough. Jewel of the Nile. Ja. Uit 85, 86 met acteurs Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito. Die in de videoclip van dit nummer het achtergrondkoor zingen.
1: Leuk.
2: Cool.
1: Danny DeVito gaat er zeker wel een belletje rinkelen.
0: Een kleine kale gezelligheid.
1: Ja.
0: Getrouwd trouwens met Rhea Perlman. Actrice met dezelfde voornaam als ik. Ja. Ja, ik ben niet naar haar vernoemd trouwens.
1: Oh, dat is, wilde ik inderdaad gaan
0: Ja, dat
1: vragen.
0: Was inderdaad de rare
1: struisvogel.
0: Het was een, ik ben vernoemd naar de... Ja, precies. De kleine uitgedaagde struisvogel. Ik heb zo nog één lekker nummer voor jullie klaarstaan. Ook uit een film. Ray Parker Jr. schreef namelijk de titeltrack voor Ghostbusters. En jongens,
1: yes.
0: Dat was een hit in de 80's. Daarna horen jullie de situatie op de weg. En, ik ben heel benieuwd of er auto's op elkaar gestapeld zijn. Zoals in Dordrecht op 18 september 1984.
1: Je weet het niet, hè?
0: Je weet het
1: niks
0: niet.
1: Is te gek vandaag.
0: Niks is te gek vandaag, zeker weten. Maar daarna hebben we natuurlijk nog allerlei leuke dingen voor je. Namelijk Vrolijke Vrijdag.
1: Hartstikke vrolijk.
0: En verzoekjes van jullie.
1: Dus we horen die graag.
0: Kom
1: maar door met die verzoekjes.
0: Mijn moeder zegt dat we er leuk uitzien. Dat vind ik toch wel lief.
3: Aww. Dank je, Ben.
0: Ja. Ja. Kijk nou toch. We hebben ons best gedaan. Ja. Maar nu eerst dus Ghostbusters. Of zoals de kinderen in mijn klas zeiden, Coastbusters.
1: Coastbusters.
3: Coastbusters.
1: Maar wij gaan verzoekjes sturen.
0: Stuur verzoekjes in.
1: Uit de 80's.
0: Uit de 80's. Wat was jouw favoriete nummer? Ja, por favor. Was een talencursus in de 80's.
1: Wat?
0: Ja.
1: Echt?
0: Van de Telejak. Dat heette Por Favor. Was dus, en er was een vreselijk liedje bij. Dat ging... Por favor, por favor. Ik want dit, por favor.
1: Het klinkt heel lekker. Ja, die aandacht in jou maakt helemaal dingen bij jou los, joh.
0: Ja, nee, ik ga... Luister, ik ben mijn jeugd vicariously aan het herbeleven door jullie. Ja. Maar nu dus eerst Ghostbusters situatie op de weg. En dan komen we bij je terug.
1: Yay.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan enkele files. Op de A50 is dat het geval, richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein rijdt het langzaam. 8 kilometer, 10 minuten op onthoud. Op de A73 richting Maasbracht wordt aan de weg gewerkt. En dat betekent file rijden tussen Nijmegen-Dukenburg en Molde. 2 kilometer met een kwartier vertraging. Door die werkzaamheden rijdt een enkeling om over de N271 richting Venlo. Daarom rijdt het langzaam tussen Mook en Ottersum. 2 kilometer, 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Rolled.
1: Yeah.
0: Oh, je luistert nog steeds naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en bij mij zijn Doels en Roby.
1: Helemaal 80's stijl.
0: Helemaal 80's stijl. Ja, inderdaad. We hebben, ik ben gewoon mijn kledingkast ingedoken. Ik zou graag willen zeggen dat ik naar een vintage winkel was gegaan. Nee. Dit is gewoon draagbaar van nu. Dat is alleen voor de kijkers natuurlijk. We hebben ook luisteraars die ons niet kunnen zien. En voor hen hebben we het 80's sausje in al onze items. Dat wil zeggen dat het enige wat van nu was, is de powerplaat. Het nieuws wat ons wordt aangeleverd. En het sportnieuws.
1: Ja.
0: En het is nu tijd voor het blije nieuws. En normaal gesproken zoeken we iets op wat heden ten dagen ons vervult met blijdschap. Maar Doels en Roby zijn diep de krochten van het interwebs ingedoken. Op zoek naar blij nieuws uit de 80's.
1: Yes. Ja. En iets waar ik altijd heel vrolijk van word zijn films. En toen ik ging kijken naar iconische film uit de 80's, dat zijn er nogal heel wat. We hebben net al een paar nummers uit 80's films benoemd. Maar zo zijn in de jaren 80 ook The Shining uitgekomen. In 1980. Ja. Star Wars Episode V. The Empire Strikes Back.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Indiana
0: Niet
1: Jones and the Raiders of the Lost Ark. 1981. E.T. Nee,
0: ja.
1: Oh, we moeten eigenlijk even. Kan je zo?
0: Oh.
1: En natuurlijk de ultieme, ik zeg het met een knipoog, onvergetelijke film: The Breakfast Club uit 1985. Want daar zat natuurlijk een prachtig nummer in van The Simple Minds: Don't You Forget About Me.

0: Oh, sorry, dat zat ik jullie niet aandoen.
1: Nog meer blij nieuws.
0: Nog meer blij nieuws? Vertel mij alles over
1: Toch,
0: nog meer blij nieuws.
1: Of niet?
0: Tuurlijk, ja, zeker wel.
1: Ik wil nog meer blij nieuws.
2: Take it away.
1: Daarnet hadden we het over sportnieuws en dat was dan wel recent sportnieuws. Maar ik neem jullie toch weer eventjes mee terug naar de 80's. Want in 1980 wint Joop Zoetemelk de Tour de France.
0: Ja, weet je hoe mijn oma hem altijd noemde?
1: Vertel.
0: De Jankert.
1: Oh. Nou ja, dat...
2: En hoezo?
0: Ja, omdat hij echt veel moest huilen. Oh. En zeuren. Ze vond het een zeikert.
1: Nou.
0: Ja, ze gunden hem niet. Maar nee, wij waren wel trots op Joop Zoetemelk.
1: Ik denk dat het ook lang heeft geduurd...
0: Voordat hij er was. Ja.
1: Voordat hij er was, maar ja. Oké. En nou, nog een sportnieuwsje. In 1988 werd Nederland Europees kampioen voetbal. Ongeëvenaard. En het was echt een enorme golf van vreugde en het grootste volksfeest wat het land tot nu toe had gekend. En een ander leuk nieuwtje, dat is geen sportnieuws meer, is de introductie van de CD.
0: Oh. Ja.
1: Kennen we deze nog?
0: Nog. Ja, sterker nog, die dingen waren zo duur. En er was een warenhuisketen die inmiddels niet meer bestaat, de V&D. Dus ik kan het gewoon noemen.
1: De V&D. En die hadden nu met de Free Record Shop.
0: Nee,
1: maar...
0: die hadden een spaaractie. En dan kon je bij elk tientje dat je daar uitgaf, kreeg je een zegeltje.
1: Ja.
0: En als je dan volgens mij 25 echt belachelijk veel zegeltjes had, dus 250 euro uitgegeven, dan kreeg je, volgens mij was het 50% korting op een CD.
1: Wow. Oh.
0: En zo heb ik mijn allereerste CD gekocht.
2: En welke CD was dat dan?
1: Ja.
0: Ik denk dat jullie daar wel een beetje van gaan schrikken.
1: Nou, wij zitten goed.
2: Ik hou me vast.
1: Ja.
0: Hou je vast. Het was Terence Trent D'Arby. Ja.
1: En
0: het zegt je niks.
1: Gaat het water weer?
0: Dan ga ik hem zo draaien. Jij mag eerst iets. Ja, maar ik gooi hem erachteraan. En als mensen
1: het gaat het water weer?
0: Dan ga ik hem zo draaien. Jij mag eerst iets. Ja, maar ik gooi hem erachteraan. En als mensen het dan nog niet weten, dan ga ik. Trouwens, tegenwoordig heeft hij een andere naam. Want hij is van geloof overgestapt en heeft een bijpassende naam gekozen. Die ik even niet heel vloeiend uit mijn strot krijg.
1: Okay.
0: Kom ik straks op terug. Maar jij hebt een ander blijerd.
1: Ja, want als ik dan ook aan blij denk, dan denk ik aan de Lambada van Kaoma.
0: Ja.
1: En die is uitgebracht in 1989.
0: Zeker weten.
1: Dus let's go.
0: Let's go. Waar is toch dat zebrahondje voor?
1: Ja, precies.

0: Trent Darby. Ik zei al dat hij een andere naam had. Ik heb het even opgezocht wat dat is. Hij noemt zichzelf tegenwoordig Sananda Maitreya. Is overgestapt op het hindoeïsme en heel andere muziek gaan maken. Wel muziek blijven maken, maar heel anders dan dit.
1: Oké, ja. We kenden hem toch?
0: Eerste cd'tje. Ja, dat iedereen heeft vrolijk meegezongen.
2: Ja, ik vind het eigenlijk wel een heel leuk eerste cd'tje.
0: Ja, ja toch?
1: Ja. Dat je niet voor te schamen.
0: Het had erger kunnen zijn.
1: Zeker.
0: Ja. Ja.
1: Maar laten we het niet over erge dingen hebben. Laten we het over leuke namen.
0: Het had erger kunnen zijn.
1: Zeker.
0: Ja. Ja.
1: Maar laten we het niet over erge dingen hebben. Laten we het over leuke dingen hebben. Onze lieve luisteraars. En die hebben verzoekjes ingediend.
0: Zeker
1: dus,
0: weten.
1: Laten we daarmee gaan knallen. Forget Me Not van Patrice Rushen is aangevraagd door Sargai. En daar gaan wij lekker naar luisteren.
0: Daar ga ik wel iets over zeggen.
1: Oh.
0: Want dat nummer... Dat kennen jullie waarschijnlijk. En dan kijk ik vooral even naar Doels.
2: Oh.
0: In een heel andere hoedanigheid. Kijken of ze hem meteen zo plop heeft. 1, 2, daar komt ze.

0: je had hem in één keer goed, hè, Dols?
1: Deze plaat deed me inderdaad meteen aan Men in Black denken van Will Smith.
0: Ja, die heeft goed vakkundig jatwerk geleverd.
1: Zeker,
0: ja.
1: Zeker. Want elke keer als ik dit nummer hoor, dan zit Men in Black toch in mijn hoofd. Kan ik er moeilijk uitschudden.
0: Ik snap dit.
1: Maar we zijn alweer bij het laatste luisteraarsverzoekje aangekomen. Namelijk van Lefty gaan wij zo Walk Like an Egyptian van de Bangles draaien. Mm. Maar we zijn dus ook bij het einde helaas van deze uitzending gekomen. Dus dit was dan alweer vallen en opstaan.
2: Oh nee.
1: Dus wij gaan onze tijdmachine helaas uit moeten stappen. Dus we zeggen zo meteen dag tegen de 80's. Ondanks dat er nog zoveel muziek was die we het allerliefst hadden willen draaien. Nou, ben je Girl Power nog niet zat? Dan is er vanmiddag vanaf 2 achter aansluiten met Rhea en Danique. En aankomende zondag is er ook iets een klein beetje te maken met een tijdmachine. Er komt namelijk de eerste aflevering van Melk en Wijn van 10 tot 12 met Rhea en Esa. En die gaan het samen hebben over de jaren 2003 en 2007. Want worden plaatjes oud als melk en een beetje zuurig en een beetje gekke nasmaak? Of toch als wijn worden ze met de jaren beter? Nou, daarom moet je zondag luisteren tussen 10 en 12 naar Melk en Wijn. Maar nu dus eerst nog even Walk Like an Egyptian van de Bangles voor Lefty. En dan zeggen wij in onze mooie 80's outfits voor nu.
0: Doei!
1: Gedag!
0: Doei! Ja, we blijven nog wel even dansen hoor, vind ik. Want je hebt een veel te mooie jurk aan om niet in te dansen op Walk Like an Egyptian, Ro.
2: Komt goed.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Beide vrouwen zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte een flinke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden in juni werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten de asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. Een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het gemeentehuis in Opheusden is gisteravond uitgelopen op flinke ongeregeldheden. Actievoerders drongen via een hek het terrein op, gooiden ramen in, staken rookbommen af en bekogelden agenten met zwaar vuurwerk en stoeptegels. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen, waarna de politie meer dan 10 personen heeft aangehouden. Donald Trump hintte in een gesprek met nieuwsite Axios op een mogelijke grote militaire escalatie tegen Iran. Hij overweegt het Iraanse regime te vernietigen, maar wil daar nog geen uitsluitsel over geven. Komende week spreekt hij met de leiders van de Golfstaten over de situatie in het Midden-Oosten. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen dag 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Twee voetgangers zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de Tweede Middellandstraat in Rotterdam. Het gaat om twee vrouwen die zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hen gaat. De impact veroorzaakte aanzienlijke schade aan de voorruit van de tram. Volgens de politie bleven de trambestuurder en de inzittende ongedeerd. Vluchtelingenwerk Nederland concludeert dat de nieuwe asielprocedure die 100 dagen geleden werd ingevoerd niet goed werkt. Asielzoekers moeten hun aanvraag zelf invullen op een tablet, maar begrijpen de vragen, de te verstrekken informatie voor vervolggesprekken en de beschikbare hulp vaak niet. Vanwege de achterstanden pleiten asieladvocaten voor een pardon voor de circa 54.000 asielzoekers die nog op een besluit wachten. En een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen, waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daarom is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. Het weer nog. Vandaag een afwisseling van wolken, zon en af en toe wat neerslag. Vanochtend trekken nog wat buien over. Die zien we voornamelijk in het oosten en noorden, maar in de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag tussen 19 en 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je morgen door met Curl Power at Work. Nee.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: In de Amerikaanse staat Michigan is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort tijdens een trainingsoefening. De piloot maakte gebruik van zijn schietstoel en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een getuige tegenover persbureau Associated Press vertoonde de straaljager voorafgaand aan de crash merkwaardige vliegmanoeuvres. De plaatselijke autoriteiten melden dat de piloot bij bewustzijn is en intussen met de politie heeft gesproken. Een KLM-vlucht naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat er aan boord een powerbank in brand vloog. De bemanning wist het vuur te blussen waarna het toestel is teruggekeerd naar Schiphol. Powerbanks mogen mee aan boord, zolang passagiers er maar wel direct bij kunnen. Daardoor is het opbergen in de ruimbagage of de bagagevakken boven de stoelen niet toegestaan. De burgemeester van Moskou meldt dat de Russische luchtverdediging afgelopen nacht 350 Oekraïnse drones heeft onderschept die richting Moskou vlogen. Dit gebeurde vlak voor de opening van de stembussen voor de driedaagse parlementsverkiezingen. Het Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden en partijen die tegen de oorlog zijn mogen niet meedoen aan de verkiezingen. Zondagavond wordt de uitslag verwacht. En het aantal toeristen dat naar Nederland kwam is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in juli verbleven meer bezoekers in Nederlandse hotels en op vakantieparken. Ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds begin dit jaar van kracht is. Doordat gasten korter bleven is het totale aantal overnachtingen wel wat gedaald. Het weer nog. Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog. Waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Dumai na een klap enkele tanden verloor. De bedreigingen tegen Jim B., een Amsterdamse gemeenteambtenaar die wordt verdacht van corruptie, zijn de afgelopen weken flink toegenomen. Ook familie en kennissen worden bedreigd, telefonisch en op straat. Advocaat Mark Teurlings meldt vandaag dat zijn cliënt daarom zal zwijgen tijdens de rechtszaak.
1: Het weer nog. Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog, waarbij de meeste kans op zon in de middaguren het grootst is. De temperaturen variëren van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Morgen wolkenvelden met lokaal kans op wat motregen en het wordt iets warmer.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. Keolis en de provincie Utrecht onderzoeken samen hoe het openbaar vervoer op langere termijn betrouwbaar, toegankelijk en financieel houdbaar blijft. Het busvervoer in Amersfoort, Woerden en Veenendaal staat onder druk door stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. En daar merken reizigers elke dag de gevolgen van. John van Beukering heeft van de KNVB een voorlopige schorsing van 60 dagen gekregen vanwege mogelijk wangedrag tijdens de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels. Van Beukering was afgelopen zaterdag de assistenttrainer van GVVV en betrokken bij een opstootje in de rust, waarbij IJsselmeervogelspeler Dumai na een klap enkele tanden verloor. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ja, en met Alain Clark rollen wij zomaar achteraansluiten in. Goedemiddag en welkom bij Achteraansluiten, de allerleukste fileshow van Girl Power Radio. Ik ben Rea en met mij is Danique. En wij gaan je de komende 2 uur zo fijn mogelijk door de files helpen. Door de files helpen, maar dat doen jullie toch altijd pas om 4 uur? Ja, het is vrijdag, beste mensen. En dat betekent dat ambtelijk Nederland vroeg vertrekt op weg naar huis, naar weekend, naar fijne vakantiedingen enzovoort. En wij gaan lekker met ze mee. En dat betekent ook vaak dat het verkeer al lekker druk is rond een uurtje of 2. Dat hoor je straks natuurlijk bij het filenieuws. Maar eerst willen we even dag zeggen tegen Danique. Oh, je bent nog helemaal niet... Ja, hier
1: hallo,
0: is...
1: Hallo.
0: Wat fijn dat je er weer bent.
1: Tuurlijk.
0: Heb je er zin in vandaag?
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi. Het is vandaag 18 september. En dat betekent dat het vandaag de laatste vrijdag van de week is.
1: Yes.
0: Ja, het is heel grappig. De eerste en de laatste vrijdag van de week. Je wist het niet.
1: Ja.
0: Hey, ik heb een vraag voor de host confessions vandaag.
1: Vertel.
0: Ik was benieuwd naar muziekblunders. Ja, wat is jouw grootste muziekblunder? Is dat een tekst die je jarenlang verkeerd hebt verstaan? Heb jij heel vaak de verkeerde artiest aangekondigd? Of misschien een concert op de verkeerde datum gezet en voor een dichte deur gestaan? Of vol overtuiging meegezongen zonder ook maar 1 correct woord te raken?
1: Nou, ik heb een blunder die me regelmatig eigenlijk nog steeds wel gebeurt.
0: Oeh.
1: Ja, ik ben heel veel in de Randstad.
0: Mm-hmm.
1: En... Je hebt de artiest Kabouter Putlucht.
0: Ja, die kennen wij.
1: Die ik heel vaak benoem als Kabouter Putplug.
0: Pardon?
1: Vanuit de Kabouter uit Rotterdam. Hier ben ik dus ook pas eigenlijk maanden nadat ik dit ben begonnen met zeggen... erachter gekomen dat het dus Putlug en niet Putplug was.
0: Oh, ik ben heel blij.
1: Ja, dit gebeurt me dus nog steeds ook gewoon.
0: Ja, wij hebben een special ooit met ze gemaakt, Deborah en ik, in avonturen.
1: Ja.
0: Toen hebben we het gelukkig wel goed gezegd.
1: Ja.
0: Ja, goed. Kaboutertje Putlucht dus. Ja, ik heb een andere. Ik heb er ook eentje. En die gaat een beetje terug naar eind jaren 80, begin jaren 90. De hoogtijdagen van Madonna. En die had een ontzettend lief, mooi zomerhitje met La Isla Bonita.
1: Ja.
0: En ik zong dat graag mee, want ik wilde graag Madonna zijn toen. En zij zingt op een gegeven moment... Young girl with eyes like a desert.
1: Ja.
0: En ik was ervan overtuigd dat deze vrouw het zong over een vrouw met grote bruine ogen. Want ik zong... Young girl with eyes like potatoes.
1: Huh?
0: Luister, ik ga je het liedje laten horen. En dan hoor je dat ze gewoon potatoes zingt. Echt waar.
2: Feestje in de file. Met achteraansluiten.

0: Sunday, what?
1: Het is inderdaad hartstikke vrijdag. En dat betekent dat het tijd is voor de Vrijmibo. Oftewel de vrijdagmiddagborrel. Danik en ik bepalen wat er op die borreltafel komt. En vandaag houden we het semi-gezond.
2: Ja.
1: Ja, we gaan namelijk aan de fruitspies.
2: Oeh.
1: Met tortilla chips. Die negeren we dan maar even. Hoewel tortilla chips op zich. Als ja. je er niet alleen maar hele bergen mayonaise salsa op pakt.
2: Precies, maar ik vind dat ook fruitspiesjes wel er vaker mogen liggen. Want vaak is het kaasworst gefrituurd en weet ik het wat.
1: De bruine fruitschaal.
2: Ja, maar fruit is ook gewoon lekker.
1: Precies. En wij gaan natuurlijk voor een lekkere fruitige cocktail of gewoon een mooie mocktail. En dan is het gewoon lekker fruitsap met een juicy erin. En als we het dan hebben over die fruitspiesjes waarvan jij zegt dat ze best vaker mogen. Welk fruit hoort er niet aan een fruitspiesje volgens jou?
2: Ananas.
1: Ben jij gewoon pertinent tegen ananas?
2: Ja.
1: Oh wauw, waar komt deze ananas uit vandaan?
2: Ik vind dus ananas gewoon echt niet lekker. Maar ook gewoon echt niet.
1: Gewoon helemaal niet?
2: Nee. Maar in wat voor manier?
1: En mensen hebben je wel geprobeerd om het...
2: Ja, van een verse tot een uit een blik, tot warm, tot koud. Nou, misschien, ik heb nog nooit echt een verse op, want dat kan wel lekker zijn. Want echt vers fruit is vaak wel lekkerder. En ik weet wel nog iets.
1: Oh.
2: Komkommer. Ja, want komkommer is fruit.
1: Ik
2: zou het heel raar vinden als ik dat tussen een stukje banaan en een stukje druif zou vinden.
1: Ik snap het wel. Ja, ik vind dus, ondanks dat ik dol ben op banaan, vind ik de banaan niet fruitspieswaardig. Want wat doet een banaan? Die wordt bruin. En een beetje flellele.
2: Dat is waar.
1: Dus als die dan... En dan leg je zo'n leuk... Snap je? Dan krijg je een beetje... Dus dat is... Nee.
2: En het is heel vullend.
1: Ook
2: en,
1: dat.
2: En ik denk dat je ook inderdaad wat lichter fruit. Dat klinkt heel raar.
1: Ik wil een druifje. Ik wil misschien een stukje kiwi.
2: Ja.
1: Een mandarijn stukje.
2: Nee.
1: Kersje.
2: Ja.
1: Aardbei.
2: Ja.
1: Ja. Geen ananas dus. Oh, ik heb trek. Weet je wat? Wij gaan even alles aan het spiesje spiesen. En we laten jullie achter, lieve luisteraars, met Lizzo en Juice.

0: zij.
1: Het weekend komt eraan en je hoort het fietsbelletje alweer rinkelen. Dat betekent dat we op zoek gaan naar leuke dingen om te doen dit weekend. En een muzikaal rondje Nederland.
2: Yay!
1: Vandaag fietsen we niet heel ver weg, want we blijven lekker in Den Haag. Want vanavond laat het Paardcafé vrouwen de volledige muzikale hoofdrol pakken tijdens Girl So Confusing.
2: Oeh.
1: Ja, en deze clubnacht is vernoemd naar de samenwerking van Charlie XCX en Lordi en draait om Femi Anthems. Van Blondie tot Joan Jett, van Olivia Rodrigo tot Rosalia, Adele, Lady Gaga, alles komt voorbij. En ook achter de DJ-booth staat Girl Power centraal, want het collectief bestaat volledig uit vrouwen uit de muziekindustrie.
2: Mooi.
1: Hoe? Vet.
2: Dit vind ik heel vet.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Het begint lekker laat, om 11:30. De toegang is gratis en iedereen is welkom.
2: Maar tot hoe laat duurt het dan?
1: Tot heel vroeg in de ochtend.
2: Ja. Dus het is echt girls night.
1: Ja.
2: Doen ze ook een sleepover?
1: Oh, dat zou ik wel leuk vinden. Zullen wij gewoon in onze onesies en...
2: Ik kom bij mijn luchtbed wel aan hoor.
1: Ja, precies. Met mijn pantoffeltjes aan. Ik vind het helemaal prima.
2: Ja.
1: Ja, een hele mooie avond in het teken van girl power. Een muzikale girl power om precies te zijn. En wat past daar beter bij dan Girl van Cardi B, Bebe Rexha, Charlie XCX en Rita Ora.

0: Nou, dat was me een heel erg pro-dames liedje. Gezellig, ja. Wel.
1: Mag ook wel.
0: Het is alweer bijna halverwege het eerste uur.
1: Dame. Zo snel, wow.
0: Ik ben ook helemaal van mijn apropelepootje af. Ja. Gelukkig hebben we nog heel veel leuke dingen voor je klaarstaan.
1: Ja.
0: Zometeen hebben we uiteraard eerst de situatie op de weg. We gaan even horen of jullie met z'n allen vaststaan of dat het lekker doorsjoeft. Dat laatste hopen we natuurlijk wel. Daarna hebben we de powerplaat van deze week. Dat is Ellie Goulding met For Your Entertainment.
1: Dus de laatste keer dat we die... niet helemaal, maar...
0: Nee, ze verdwijnt niet uit onze database. Maar ja, vanaf zondag is ze geen powerplaat meer. Dat betekent dat er een nieuwe powerplaat gekozen is door jullie. We hebben 3 kanshebbers gehad. En ja, wie van de 3 het nou is geworden?
1: Dat is een raadsel.
0: Ja, tenzij je vanochtend hebt gekeken... naar vallen en opstaan.
1: Ja, of als je ons zo volgt online.
0: En als je dat niet doet, ja, dan moeten wij die onthulling dus nog jouw kant op gaan gooien. Had jij een voorkeur deze week?
1: Ja, toch wel Dove Cameron.
0: Jij was helemaal pro-Dove Cameron?
1: Ja, maar misschien ook weer een persoon die ze is. Dus misschien een beetje vriendjespolitiek.
0: Ah, dus met jou, jij bent wel fan van haar als mens.
1: Nou, meer als actrice. Ik vind haar de afgelopen jaar, 2-3 jaar, speelt zij in films en series die echt wel heel goed zijn. Dus ja, misschien is het ook maar beter dat ik niet mocht stemmen.
0: Ja, nou ja, we weten het niet. Misschien heb jij wel gelijk gekregen. Ja. Maar laten we eerst gaan kijken hoe het is op de weg.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op dit moment vooral vertraging op de wegen richting het zuiden. Op de A2 onder andere van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en Knooppunt Empel is de vertraging ruim een half uur. De andere kant op tussen Rosmalen en Zaltbommel ook een kwartier oponthoud. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom tussen de afrit Oud-Beierland en Knooppunt Hellegatsplein 20 minuten vertraging. Andere drukke weg is de A50 Arnhem-Oss. Tussen Renkum en Ravenstein is de vertraging 35 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Ik heb toch elke keer het idee dat ik dit hoor alsof ik in een bad zit.
1: Alsof het in een bad?
0: Ja, ik vind dit echt. Dit is echt zo'n.
1: Een badbed.
0: Zo'n badnummer met allemaal bubbels en water. Sorry.
1: Ja, het is goed. Nou, ik ben blij dat jij even lekker in bad zit. Dat is ook lekker zo voor het begin van het weekend. Even lekker in bad.
0: Nee.
1: Waarom ook niet?
0: Nee.
1: Nee, toch niet? Nee. Hou je niet van bad?
0: Nee, ik vind dat vies.
1: Oh, dat je in je eigen soep zit te soppen.
0: Ja, anyway.
1: Goed. Ik begrijp deze afwijking. Dit is helemaal niet waar we het over gingen hebben. We hadden namelijk 3 nieuwe kanshebbers om power-up laten worden van volgende week. Dat waren in willekeurige volgorde Almost Monday met French Kids. Chiara Savasta met Hi, Hello. En Dolph Cameron met When in Rome. Ja, de stemmen zijn geteld. En het was bijzonder.
0: Ja?
1: Ja. 1 ding was niet zo bijzonder, want die bleef eigenlijk de hele week wel onderaan hangen. De nummers 1 en 2 hebben de hele week gestreden om de eerste plek.
0: Wat was er een keer zo'n net wel, net niet?
1: 1%, 1%, ja. 1% de hele tijd. Nou, dat is iets beter geworden, maar vanochtend moesten wij concluderen dat op de laatste en derde plek is geëindigd. Chiara Savasta met Hi, Hello. Met 17% van de stemmen.
0: Nou, vind ik nog. Nou, we hebben lager gehad voor een laatste.
1: Zeker weten. Dus ze heeft nog wel wat binnengeharkt. Maar niet voldoende om powerplaat te worden. En niet voldoende om niet onderaan te eindigen. Dus Chiara, jij zegt hi, hello. En wij zeggen doei, tot zo.

0: question. What the fuck is...
1: Nou, inderdaad. Wat is dit voor rotzooi, Kiara? Sorry.
2: Ja, maar dat wijsje op het einde smakte ook.
1: Ja, het is vies. Ja, sorry.
2: Ik denk dat dat de doorslaggevende...
1: Dat mensen denken, ik ga hier niet op stemmen.
2: Nee, smakken.
1: Niks ASMR met Kiara Sevasta. Ja, zij was dus een van de drie kanshebbers, maar heeft het niet gehaald. Ja, de nummers 1 en 2 hebben de hele week nou echt om de procenten gevochten. De overblijvers Dove Cameron en Almost Monday. De ene dag stond de een net met 1% meer bovenaan. De andere dag de ander. En toch is er uiteindelijk op die laatste dag een flinke shift gekomen.
2: Ja?
1: Ja, want geëindigd op de tweede plek. Met 34% van de stemmen.
2: Oh, dan ja.
1: Dove Cameron, ja!
2: Of juist niet.
1: Ja, nou ja, ik vind van... Ja, jij had er graag
2: daarom
1: zien winnen.
2: Juichte ik?
1: Ja,
2: waarom
1: omdat
2: juichte ik?
1: Je ging gewoon, ja. Je deed een sympathiejuich omdat ik hem inzette.
2: Dit is echt schapen.
1: Ja, dit was mooi. Kom maar over de brug, schapen. We gaan nog een keertje naar haar luisteren. Dove Cameron met When in Rome. Een lied dat duidelijk allerlei referenties aan haar verloofde Damiano David.
2: Maar ik denk dat ze ook in Rome blijft nu. Dus.
1: Ja, daarom. Wel wonderlijk dat ze het voor elkaar krijgt. Ik pest het alvast even voor jullie lieve luisteraars om tegen het valse aan te zitten in dit liedje.
2: Ja, met zo'n goed zingende verloofde.
1: Ja, het is it's a crying shame.
2: Ja.
1: Ja, nee, op het moment dat ze vindt, we zouden moeten trouwen en ze dat dus uitzingt in plaats van uitspreekt, begint het fluiten in de oren.
2: Ja.
1: En dus, in de serie, is het tinnitus of is het een liedje? Het is Dove Cameron met When in Rome.

0: verwarrend liedje.
1: Ja, best wel.
0: Ja, we hebben het even helemaal kapot geanalyseerd.
1: Ja, maar in de eerste gewoon de tekst. En toen viel er bij mij een kwartje en dacht ik, er klopt helemaal niet wat ze zegt.
0: Nee, dit is correct en ook juist. Er klopt een hoop niet van wat ze zegt.
1: Nee.
0: Maar dat geeft niet. Er zijn vast mensen die het hartstikke leuk vinden.
1: Ja.
0: Maar niet genoeg, want ze werd dus niet de powerplaat van deze week. Dat betekent wel dat we een nieuwe kandidaat / winnaar hebben. En dat zijn de jongens van Almost Monday.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Het is vrijdag.
0: Met French. Ja, nou, bijna maandag dus. French Kids hebben ze. Nee, het is, ik was vanaf het begin gecharmeerd van deze plaat. Dat was de eerste die ik ook hoorde van de kanshebbers. En toen zei ik, ja, dit is hem. Toen zei ik, oh nee, wacht. Dat mag ik niet zeggen, want ik heb die andere nog niet gehoord. Maar ik bleef bij deze keuze. En jullie ook, lieve luisteraars. Dank jullie wel. De powerplaat voor volgende week. Yay! Hey, hey.

0: hebben allemaal jatwerk. Tilly tilly, dat is Music Sounds Better With You. Zit erin. Tilly tilly, weet je wel?
1: Nee.
0: Wacht. Let me find this.
1: Ja, want ik riep ook heel erg, het lijkt op een band. En volgens mij, maar ik weet dus het niet zeker, maar volgens mij bedoel ik zelf Empire of the Sun. En dan ook een bepaald nummer. Het
0: maar refrein. Welk nummer?
1: Ja, oh, dit is
0: ik ga even, want je hoort dus aan het eind van het nummer zijn. Nee.
1: Ja, die klinkt wel bekend.
0: Maar het klinkt bekend, nou dat komt volgens mij hier vandaan.
1: Ja. Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja.
0: Ja, Music Sounds Better With You, Stardust en Benjamin and Diamond.
1: Ja.
0: Even serieus.
1: Ja, nu je het zegt, ja.
0: Nou, irritant hè?
1: Ja.
0: Oh, en jij zit dus nog steeds met Empire of the Sun scheef in je schaats.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ik ben het even aan het verwerken.
0: Ja, ik ben het ook even aan het verwerken.
1: Want ik dacht ook eerst dat dit die band was. Maar ik vraag me nou zelf ook af of ik deze band bedoelde. Dus dit vind ik dus altijd zo irritant. Ik ben benieuwd of mensen thuis dit over hebben.
0: Er zou een nieuw soort Shazam voor moeten komen.
1: Ja, dat je iets uitlegt.
0: En dat hij het dan snapt.
1: Ja, want ook, je kan het ook vaak wel opzoeken. Maar dan krijg je hele andere dingen wat je bedoelt.
0: Ja,
1: want
0: gezellig.
1: Je weet de helft van de tekst ook natuurlijk niet.
0: Nee, dus, ja, ja, dat. Ja, dat je moet kunnen inzingen. Tilili, tilili.
1: Ja.
0: Toedeloe, toedeloe. En dan moet de computer zeggen. Oh ja, je bedoelt.
1: Ja, maar dan krijg je natuurlijk wel weer. Als het heel veel gesampled is. Dat je dan wel 600
0: een lijst
1: opties
0: van 600.
1: Krijgt.
0: Ja, welke is het dan?
1: Welke versie?
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat is. Dat maakt het niet beter.
1: Nee. Ja.
0: Ja, nou.
1: Heb jij een idee thuis?
0: Ja, als jij thuis dit hebt gehoord. Zo tilili, tilili. Of ja. Boeleloe, dan ga ik ervan uit dat jij weet wat het is.
1: Ja.
0: En dan moet je het ons maar eens even laten weten.
1: Ja.
0: En in de tussentijd gaan wij heel even in beweging komen, want stijve heupjes hier. We gaan springen met Destiny's Child.
1: Oeh.

0: lekker uitgesprongen met Destiny's Child en Beyoncé dus.
1: Ja, volgens mij stond jij echt weer in de club.
0: Ik stond er helemaal in. Ik zat er helemaal in. Ja, en zij zongen ons zeker maar vriendelijk richting het einde van het eerste uur alweer.
1: Oh.
0: Ja, heftig. Maar we gaan natuurlijk niet zomaar weg. We hebben voor jou nog een oud plaatje. En we gaan je vertellen wat er in het nieuwe uur gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Ja, het oude plaatje komt uit 1978. Ik was er al bij.
1: Ik niet.
0: Nee, zeker niet. Dat was nog niet eens een gedachte, denk
1: nee.
0: ik. Het was Chaka Khan's eerste grote solo single. En later maakte Whitney Houston er opnieuw een wereldhit van. Maar het origineel bezit nog altijd zijn of haar onmisbare kracht. We gaan luisteren zometeen naar Chaka Khan met I'm Every Woman. En daarna kiezen we onze praatplaat, bekijken we de gloednieuwe muzikale fase van Miley en sturen we je richting het weekend vol gratis nieuw Nederlands talent.
1: Oeh,
0: ja.
1: Leuk.
0: En gratis, daar houden we van.
1: Ja.
0: Maar nu eerst Chaka Khan.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt blijven langer vastzitten. 11 meerderjarige verdachten blijven nog zeker 90 dagen in de cel. Het voorarrest van 2 minderjarigen is met 45 dagen verlengd. Dat meldt de rechtbank in Arnhem vanmiddag. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. Het 15-jarige meisje dat in juni haar beide ouders zou hebben vermoord in het Groningse Meerstad blijft 90 dagen langer in de cel zitten. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald op de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Groningen. Vanwege de leeftijd van de verdachte was de zitting achter gesloten deuren. De EU keert 3,3 miljard euro uit aan Oekraïne, dat meldt de Europese Commissie vandaag. Het geld is bedoeld voor drones en raketten en de bescherming van het luchtruim tegen Russische luchtaanvallen. Dat zegt voorzitter van de commissie Ursula von der Leyen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Niemand minder dan de heuse Madonna opende voor ons het tweede uur achteraan sluiten. Yay. Met music. Na na na na.
1: Ons.
0: Welkom terug bij Achteraan Sluiten, lieve luisteraars. We hopen dat het verkeer meevalt voor jullie. En zo niet hebben we in ieder geval een heleboel lekkere plaatjes voor je klaarstaan. En we beginnen dit tweede uur met de praatplaat van Danique. Daan, ik leer allemaal dingen over jou in deze show. Och. Er zijn dingen die we nog niet gaan weggeven aan het publiek. Want die gaan we in een andere show terug laten komen. Maar jij kunt wel even vertellen over jouw praatplaat van vandaag.
1: Ja. Ik ga dit even heel kort maar goed uitleggen. Gisteren ben ik gaan opruimen. Want ik krijg soms, als ik in mijn bed lig, een kronkel in mijn hoofd dat ik iets moet vinden. En als ik het niet vind, dan kan ik gewoon echt niet slapen. Ja, dan kom je natuurlijk 100.000 spullen tegen.
0: Behalve datgene wat je zocht?
1: Ja. En toen kwam ik dus mijn allereerste deck tegen. En voor de mensen die niet weten wat ik daarmee bedoel, mijn allereerste skateboard. Echt mijn allereerste.
0: Was dat nog zo'n baby plastic?
1: Nee,
0: of had je al
1: wel een duur deck. Het was wel
0: ja,
1: duur deck.
0: Wat stond erop?
1: Hij was roze met een kat.
0: Uiteraard. ik zat hier op te wachten.
1: Hij is wel heel vet.
0: Maar mijn eerste was geel met een geit.
1: Serieus?
0: Ja.
1: Ja, je weet toch die kat met die middelvinger?
0: Ja, nee, van mij was een geit met tussen zijn tanden een geknakt skateboard, zeg maar.
1: Ja. En ik had dus dit skateboard vast. En ja, ik doe alsof dit heel lang geleden is, maar...
0: Vorig jaar.
1: 14, denk ik.
0: Oh, dat is... Nou, kom op. Dat is meer dan 6 jaar geleden.
1: Ja. Toen had ik op de skate bij mijn allereerste vriendje leren kennen. En daar moest ik dus aan denken. Althans, ja, nog
0: was
1: geen
0: het
1: relatie,
0: een beetje
1: maar wel,
0: verkering?
1: Ja, het was wel verder dan verkering, maar nog geen relatie. Een beetje ervan, je bent net aan het puberen, je gaat net in de overfase naar.
0: Dus wel een beetje tongzoenen achter de skatebaan.
1: Nee,
0: niet eens?
1: Dat deed ik niet.
0: Maar draaide die wel je wieltjes even voor je aan?
1: Ja, dat wel.
0: Dat dacht ik wel.
1: Maar daar moest ik toen gelijk aan denken. En toen moest ik dus ook aan een nummer denken. Ja, het is een heel voorspelbaar nummer, maar dit luisterde ik toen, want dit was natuurlijk echt de shit.
0: Dit was jij zelf,
1: ja.
0: Eigenlijk.
1: Ja, het was ook gewoon de shit. Natuurlijk.
0: Ik begrijp je helemaal. Ja. We gaan luisteren naar drie keer rijden.
1: Ja, Skaterboy.

0: Ja, ik ging mijn moeder bellen. Ze nam niet op.
1: Ja, dan mag het niet. Oh. Jammer, joh. Ja, helaas. Het is tijd voor deze datum in Hits.
2: Hey.
1: Het is vandaag 18 september. En we gaan vandaag niet terug in de tijd.
0: Oh.
1: We gaan iets bekendmaken wat vandaag gebeurt. De teaser hebben we al een dikke week geleden gehad. Omdat de teaser ook een van de kanshebbers was om powerplaat te worden.
0: Dan weet ik het al.
1: Ja, vertel.
0: Dan kan dat niet anders dan Miley Cyrus zijn.
1: Miley Cyrus die nu alleen nog maar Miley heet, hè?
0: Oh ja.
1: Pas op.
0: Ja. Soms, ik moet even wennen.
1: Ik snap dat je eraan moet wennen. Ja, het klopt. Vandaag is namelijk de dag dat haar nieuwe album Bass Persuades verschijnt. En ze noemt zichzelf nu dus alleen nog Miley. En niet meer Miley Cyrus.
0: Nou, ik ga alvast op... Weet je, ik ga op onderzoek uit dit weekend.
1: Mm-hmm.
0: Want het vorige nummer was natuurlijk niet een Miley-nummer... maar echt van iedereen bij elkaar, Madonna ja. tot... Ik ga zo dit weekend op onderzoek gaan of heel dit album zo is of niet. En dan kom ik daar volgende week bij even op terug.
1: Dat vind ik een ontzettend goed plan. Ja, nee, ja. Graag zelfs. Ja, zij beschrijft het album als een muzikale reis... langs liefde, verlies, groei... en eigenlijk alles wat een mensenleven ingewikkeld en mooi maakt. Nieuwe muziek, een nieuwe naam op de hoes en toch... Ja, die stem. Ja, kom op.
0: Ja.
1: En dat is dus niet muziekgeschiedenis. Dat gebeurt gewoon vandaag.
0: Oh. Let's go.

0: Je hoorde Base Persuades van Miley. En jij bent al een beetje begonnen met het onderzoekje.
1: Ik ben even reviews een beetje gaan kijken. Want op Album of the Year, daar kunnen mensen altijd... kan iedereen een mening geven. En daar komt dan gewoon een mening uit.
0: Ja.
1: Nou, hij van de 100 scoort hij 69. Met meer dan 800 reviews. Dus het is, er kon nog wel meer bij. Maar ik vind het wel grappig, want er viel me er dus één op. Ik ga hem even vertalen in Nederlands, voor de mensen die ook geen Engels kunnen.
0: Dat vind ik fijn, dankjewel.
1: Ja. Ze is van Avril Lavigne naar Meghan Trainor tot Bjork, die ken ik nog niet.
0: Bjork ken je toch wel?
1: Nee. Anyway, naar Lady Gaga gegaan in 4 albums. Ook wel, dit hele album lijkt dus op Lady Gaga. Zie je, wij zijn niet gek. Maar ja, heel veel... heel veel positiviteit, maar ik zie wel heel veel voorbij komen. De naam Lady Gaga en te veel bas.
0: Ja, maar het heet ook Base Persuades. Hoe is het met je? Dan gaat het op, dat is de hele titel van dat album. Dan, dan moet er toch... Nou ja, jongens, nou, letten we wel even op met z'n allen.
1: Wat hun zeggen, betekent niet dat het ook zo is. Hè? Dus het is ieder zijn eigen mening.
0: Dit weekend heb jij huiswerk en we gaan het daar volgende week gewoon uitgebreid over hebben samen. Ja. Potversnokkers, nou dat is...
1: Maar mensen zeggen het nu al. Dus dat wij dit vorige week riepen is dus niet helemaal raar.
0: Ik ben best tevreden met onze analyse van deze...
1: En ik zal dan ook een hele goede review hier achterlaten.
0: Kijk, en dat zijn de dingen die wij heel
1: eerlijke,
0: graag...
1: Eerlijke bedoel ik.
0: Een goede of een eerlijke?
1: Eerlijk. Als het niet goed is, dan vind ik het niet goed. Als vind ik het goed, vind ik het goed.
0: Oké. Mag even. Nog een keertje. Als ik het wat?
1: Als ik het niet goed vind, dan vind ik het niet goed. En als ik het wel goed vind, vind ik het wel goed. Oh ja, maar dat is mijn mening, hè, jongens?
0: This makes sense. Dus ik was even in het warmte. Maar ik ben er weer helemaal bij, gelukkig.
1: Okay, mooi.
0: Wie er ook bij is Yves LaRocque. Die zorgt ervoor dat we even gaan staan. Dat wil ik de mensen op kantoor ook aanraden. Stel dat je nog niet in die file zit, maar nog op kantoor bent. Ga even staan. Strek even die benen. Want te veel zitten is niet goed voor je. Misschien moet je ook gewoon even een wandelingetje maken naar het koffieapparaat. Koekje pakken erbij. Oh, dat is dan weer niet gezond, hè? Nou ja, goed. Even lopen, even strekken. Daarna gaan we de snelweg op met Tom Cochrane. En die zet ons netjes af bij de files. Want ja, ik ben nog steeds benieuwd hoe het daarmee loopt te liggen te gaan.
2: Zing het naar huis met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 400 kilometer file. Vooral veel vertraging is er in het midden van het land en ook in de buurt van Nijmegen. Dat komt omdat de A73 dicht is in zuidelijke richting. Daardoor is het heel erg druk op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Staat daar bijna een uur in de file door omrijders. Ook op de N271 daardoor een lange file van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum. Ook 50 minuten vertraging. Verder is het druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en knooppunt Empel. Daar 33 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je 3 kwartier. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein is een ongeluk gebeurd. Daardoor sta je een half uur in de file. En een andere drukke weg is de A27 vanuit Utrecht naar het zuiden. Tussen Hagestein en Werkendam ook 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij heeft gewacht in de schaduw op zijn kapper, maar die kwam er niet. En daarom had hij een beetje een typisch kapsel, deze jongen.
1: Ja.
0: Ja. Sorry. Voor de oplettende kijker, jullie hebben ons straks zo naast elkaar in beeld gezien. Dat was omdat ik even moest aanwijzen wat een bijzonder kapsel een van de leden van de Rasmus had. Want ik denk dat hij inmiddels wel zijn kapper heeft gevonden.
1: Nou, ik vond het een beetje op een Playmobil poppetje kapsel.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja, dat je erop kan klikken en er weer af. Ja, alleen dat eraf, dat was hem niet gelukt.
1: Nee.
0: Ah, dat mag hij dus loslaten, dat kapsel. Speaking of which, we zijn aangeland bij de Flashback Friday. Oftewel vasthouden en loslaten.
1: Yes!
0: We kijken terug op de week en we gaan besluiten wat willen we graag vasthouden van vorige week. En wat laten we met liefde weer gaan.
1: Ja.
0: Ik bijt het spits gezellig af. Wat mag blijven? En wat ik een fijne herinnering vond, was onze live uitzending van Moshkult vanaf Baruch Open Air.
1: Het zag er super vet uit van wat ik voorbij heb zien komen.
0: Echt heel erg leuk. Harde muziek, festival energie en een echte Battle Jackets wedstrijd hebben we gehouden. En we kunnen opnieuw laten horen dat vrouwen ook in metal, punk en alles wat schuurt volop ruimte verdienen.
1: Period.
0: In het verlengde daarvan, volgende week vrijdag, is er een kerstverse aflevering van Moshkult live vanuit de studio.
1: Oh, dus we hebben er gewoon twee deze maand.
0: Snap je?
1: Wow.
0: Ja, dus dat mag blijven. Wat mag er weg? Nou, leuk zo'n festival, maar als je dan de auto uitstapt en weer naar binnen loopt, dan is er van alles meegekomen waar ik niet om had gevraagd. Zand in mijn schoenen. Echt. Ik vond ook nog een of ander raar verfrommeld bonnetje ergens. Zand, vies. Polsbandje dat niet meer af wil, want op de een of andere manier doet iemand. En kabels die één grote knoop waren. Vrees niet, Rien. Alles is geordend. Ja. Maar het was even potversnokkendori, dat. Ja. En jij, wat mag er weg deze week dan?
1: Nou, ik begin met wat weg mag en dat ga ik kort houden, want het zit me heel hoog. Vorige week hebben jullie me hier al heel veel namelijk over gehoord. Oasis naar Nederland, yay!
0: Helemaal hysterisch was je. Yay. Daar had je ook voor opgegeven voor de... Nou, wat is het? Wachtlijst
1: om... Ja, pre-sale, want zonder kon je geen kaarten krijgen en weet ik het allemaal. En toen zag ik de prijzen. Ja, ik ga niet meer, jongens. Ik weet niet wat jullie doen, maar ik vind het meer dan €250 voor een staanplek echt belachelijk.
0: Sorry, ja, pardon?
1: Ik zal het heel kort voor jullie samenvatten. Een staanplaats vooraan, €252. Zonder VIP-pakket. Want, oh ja, VIP-pakketten kan je erbij nemen. Dus dit komt op deze prijzen van €400, €600 en €800.
0: En dus wat krijg ik in een VIP-pakket? Ja, een voetmassage van Liam Gallagher?
1: Waarschijnlijk gewoon een shirtje, een labellootje. Weet je gewoon wat totaal dus niet je geld waard is.
0: Holy moly.
1: Staan achter is 201. Zit rang 1 is even duur als staanplaats voor, €252. Zitplaats rang 2 hetzelfde als staanplaatsen, €201. Rang 3 €168. Rang 4 €151. En dit vind ik misschien wel de schandaligste. Rang 5 €84.
0: Maar dan zit je helemaal bovenin dan achter die
1: niks.
0: Paal, toch?
1: Ja, dan zie je niks. Want het is in de Johan Cruijff Arena. Ja. Dus dan zie je echt niks.
0: Precies niks.
1: Nee.
0: Wauw, Oasis.
1: Dus dat laat ik zeer, zeer, zeer, zeer heel hard achter mij.
0: Nou, eens toch eens kijken of we misschien ergens een perskaart vandaag kunnen frummelen. Maar goed. En wat mag er dan blijven?
1: Ja, hier moet ik wel een kleine uitleg mee doen. En dit gaat heel nerdy klinken. Maar deze week is er een trailer online gekomen van de Creator SMP en deelnemers. Voor de meeste mensen die dit luisteren, weet ik zeker dat ze dit niet kennen. Je hebt een spelletje Minecraft met al die blokjes.
0: Ja.
1: Ja. Ik word hier al zo enthousiast van.
0: Dat je het bijna niet kan vertellen. Ja. Maar ik ben nog...
1: Voor de mensen die Minecraft niet kennen, dat is een wereld met vierkantjes.
0: Een wereld, ja.
1: Alles is vierkant.
0: Alles is vierkant. Mensen, hun hoofden zijn vierkant. Huisjes zijn vierkant. Voeten zijn vierkant.
1: Spinnen zijn vierkant. Wat grappig.
0: Alles is vierkant.
1: Ja. Creator SMP duurt 3 weken in oktober. Dit is jaar 4 dat het wordt georganiseerd. Waarin de grootste creators in Nederland, als ik goed zeg, zijn dit jaar 96, samen in online dat spel gaan spelen. In een bepaalde versie waarin je dus ook dood kan gaan als je niet eet. Je kan verdrinken. Gewoon. En daar moeten ze tegen elkaar strijden. En daar komt 1 winnaar uit. Maar het vette hieraan is dat hier ook creators aan meedoen die in Amerika huge zijn. Als in een van de grootste Amerikaanse games persoon die bekend is. Het is dus wel gewoon in Nederland. Jelly, dat is echt... En die doet zelfs mee. Ja, maar dit betekent, dit is het leuke eraan. Als je hier aan meedoet, ben je verplicht te livestreamen.
0: Ja.
1: Maar iedereen gaat dus dan vorig jaar ook, dan zet ik de ene stream op mijn tv, de ander op mijn laptop.
0: Hoeveel schermen heb jij nodig dan?
1: Ja,
0: 96.
1: Ja, dat ook weer niet. Maar dan heb je ook weer kanten tegen elkaar en hele complotten en het is fantastisch.
0: Heb jij al vrijgenomen voor die week?
1: Nee, dus ik denk voor de mensen op kantoor, jullie gaan me hier heel veel over horen. Want naast mijn nichtje ken ik dus niemand die dit ook kijkt. Mijn nichtje wordt nu al gek. En als je ineens denkt, waarom staan er bloekjes op Danique, de laptop, dan staat het op de achtergrond aan. Want ik vind het dus heel chill, omdat ze lullen, ze spelen. En als
0: om het te luisteren als ruis.
1: Ja, want je hoeft dus ook helemaal niet op te letten. Dus tijdens strijken, als je een beetje, ja. Het is echt, ik heb hier zo'n zin in, jongens. Drie weken lang, oh my god.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, dat mag zeker blijven.
0: Ja. Wacht. Ik ga het even samenvatten voor de boomers. Er is een computerspel. Er is een grote wedstrijd. Of een soort, ja, eigenlijk een wedstrijd. Ja. Die voor dat computerspel wordt gespeeld. Wereldwijd, maar met als kernpunt Nederland. En dat kun je volgen. Er komt één winnaar uit. En waarschijnlijk ga je dan ook dingen zien in de game die je zelf nooit had ontdekt. Nee. Omdat deze mensen heel professioneel zijn.
1: Ja, want
0: is dat de goede samenvatting?
1: Ja, want je kan dus ook met deze game echt geld verdienen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en deze week, waarom ik het dus mee wil nemen, is omdat deze week eindelijk namen bekend worden gemaakt. Dat was eigenlijk de hele conclusie van mijn verhaal.
0: Ik snap het. Oké, okay, nou ja, ik kreeg net een telefoontje van de broertjes Gallagher. Die zeiden tegen mij van, joh, Danique, don't look back in anger. Wil je, alsjeblieft?
1: Nee.
0: Ja, je vindt gewoon van wel.
1: Ja.
0: Nou, mooi verhaal is dat. Je bent wel erg, hoor.
1: Ja, ik ben geen fan meer. Een grapje.
0: Oh, dit is niet waar. Beste broertjes Gallagher, ze jokt.

0: Ben je al iets minder boos dan ik?
1: Ja.
0: Gelukkig maar.
2: Heel geloofwaardig, hè?
0: Ja. Ja, het is tijd om te bespreken wat we dit weekend gaan doen. We hebben twee dikke weekendtips voor je. Maar daar moet eerst wel een klein uitlegje bij.
1: Ja.
0: Want de weekendtips gaan over de popronde. En de popronde is het grootste reizende muziekfestival van Nederland, dat jaarlijks van september tot en met november plaatsvindt. Het festival trekt elk weekend langs zo'n 40 verschillende steden door het hele land.
1: Ja.
0: Ja, hoe steekt het nou precies in elkaar? Het is een soort springplank voor talent. Ongeveer 140 opkomende Nederlandse bands en artiesten krijgen de kans om zich buiten hun eigen regio, hier zit hem de crux, te presenteren aan nieuw publiek. En de muziekindustrie, want die zijn ook vaak aanwezig.
2: Vet!
0: Ja. Nou, en de optredens vinden plaats niet in een traditionele concertzaal, maar unieke locaties. Dus denk aan cafés, kerken, kledingwinkels, kapperszaken, maar ook galeries. En, nog belangrijker voor het publiek,
1: ja,
0: alle optredens zijn volledig gratis te bezoeken.
1: Oké.
0: Okay. Nou ja, bekende acts zoals bijvoorbeeld Chef Special, Kensington, De Staat, Rondé en My Baby, die zijn allemaal hun carrière begonnen.
1: Nee, rot op.
0: Ja, met de popronde.
1: Echt?
0: Ja, echt waar.
1: Wow, dit is echt ziek.
0: Gaaf, hè?
1: Oké, dus als je goed bent, doe er aan mee.
0: Ja, zeker weten, zeker weten. Je kunt gewoon op popronde.nl natuurlijk alles vinden voor je inschrijving. Maar het is dus zover in verschillende steden. Het gaat dus niet in elke stad en elke regio tegelijkertijd. Dus als je zou willen, en je bent onwijs muziekfan, zou je ze ook na elkaar kunnen gaan zien.
1: Leuk.
0: Dit weekend start de popronde in Deventer en in Zutphen.
1: Dat is ver.
0: Dat is ver, maar ja, dat klopt. Nou ja, zaterdag verandert Deventer in één groot podium voor nieuw Nederlands talent. Kijk bijvoorbeeld naar Else Lena in De Zevende Hemel. Of je kunt naar Post Ella en Lona bij Stroom. Of Femi in De Hip.
1: De Hip.
0: Ja, De Hip. Nou ja.
1: Leuke naam.
0: Ja, toch? Van orchestrale kleinkunstpop tot donkere elektronische pop en alternatieve folk. Alles komt voorbij en de toegang is, zoals ik eerder al zei, hartstikke gratis. Zondag gaat de popronde verder, maar dan in Zutphen. Doris Fosters speelt bij de Hansenhof en dat bolwerk. Zij maakt soulpop over perfectionisme, richting zoeken en weerbaar worden. Nou, veel meer girlpower kon ik eigenlijk toch?
1: Nee, ja.
0: Ja, dacht ik zo. En het is wat mij betreft de uitstekende zondagmiddagboodschap. En ja, als je dan in die regio woont of zin hebt om die regio op te reizen.
1: Ja, of gewoon leer, als je zin hebt om nieuwe muziek te leren kennen en je weet niet waar je moet beginnen, is dit ook een hele goeie.
0: Precies, want er komt echt van alles voorbij.
1: En één tip, als je de bandjes of artiesten wilt steunen, ik weet niet of het er kan, ik denk het wel, koop merch.
0: Ja, ze mogen merch meenemen, ja. Dus koop merch, want dat gaat direct naar de artiesten.
1: Ja.
0: En wie weet zit jij zondag dus lekker in Zutphen bij Doris Fosters. En hier is ze nu even voor jou om je alvast een beetje lekker te maken.

0: Heerlijk. Carly Rae Jepsen heeft ons helemaal vrolijk gemaakt met Cut to the Feeling.
1: Ja, zo over een regenboog, zo of baard.
0: En tegelijkertijd heeft ze ons een beetje verdrietig gemaakt.
1: Is dat zo?
0: Ja, want het is het einde van achteraan sluiten.
1: Ja, maar we hebben nog heel veel.
0: Zeker. Nou, het weekend is officieel begonnen. Dus laat die werkweek lekker waar die hoort. Achter je.
1: Ja.
0: En dank jullie wel voor het luisteren. Rij rustig naar huis als je nog in de file staat. Of loop rustig naar huis als je helemaal niet rijdt. De muziek gaat natuurlijk gewoon door. En we hebben iets heerlijks voor jullie. Want om 6 uur nemen Monique en Pasquinel je mee terug naar de jaren 90 in 90s Noise. En ik heb alvast even bij ze gevraagd wat we kunnen verwachten. Het wordt supergezellig. Ik ga je vertellen dat voorbijkomen de jazzpolitie. Jazeker, Nomad, Mariah Carey. Ja, niet de ontdooide versie trouwens. Living Color hebben we, Saj. Nou ja, kortom, voldoende muziek om echt helemaal op los te gaan. En dan denk je, oké. En dan om 8 uur, wat gebeurt er dan?
1: Freak Friday.
0: Ja.
1: Maria.
0: Ja.
1: Het is zo'n 4 uur.
0: Ja, ik ben helemaal niet goed bij mijn hoofd. Ik ben helemaal
1: er
0: niet
1: zijn
0: goed.
1: Dingen verschoven hier.
0: Ja, dus ik ben helemaal in de war. Je moet het even. Oké, okay, ja. Even voor de luisteraar. Wat ik vertelde is waar, maar hoe laat begint dat dan?
1: Nine Snows begint om 2 uur. 4 uur. om 4 uur, want het is nu voor 4. Om 4 uur en dan is Freaky Friday van 6 tot 8.
0: Zie je, ik dacht al. Ja. Dacht ik al. Ik kan toch niet te diep in de nacht doorgaan.
1: Nee.
0: Maar ja, kan wel trouwens.
1: Ja, kan.
0: Want daarna is er
1: kan.
0: Nog steeds leuke muziek.
1: Ja, gewoon lekker.
0: Ja, boom. Als je je afvraagt. Ja, wij zijn duidelijk toe aan het weekend. Dat we het allemaal door elkaar gaan gooien.
1: Kan gebeuren.
0: Wij komen wel weer terug. Ik ben er zondag alweer. Jazeker. Van 10 tot 12 samen met ESA in een nieuwe aflevering van Melk en Wijn. En daarin behandelen wij respectievelijk 2003, dat ben ik, en 2007, dat doet ESA.
1: Oh.
0: We hebben de jaren eerlijk gedraaid met ons roze reuzenratje.
1: Ja, ik zag het al voorbij komen.
0: En ik heb heerlijke platen voor jullie klaarstaan met hele fijne verhalen. Dus zorg ervoor dat je lekker met een kop thee rustig op de bank ligt te luisteren. Maandag zijn we er ook weer. Dan is het gewoon weer lekker tijd voor de ochtendshow. En dus 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden van volgende week.
1: Waar je ook echt wilt horen.
0: Zeker weten. Voor nu wil ik alleen maar zeggen, wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst
1: voor Danique.
0: Prima.
1: Voor je eigen.

0: Gelderse Plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. BBB-leider Henk Vermeer en premier Rob Jette hebben elkaar vandaag gesproken over de motie van wantrouwen tegen het kabinet die de BBB steunde. Jette vond dat raar omdat hij ook met de BBB verder wil praten over steun voor de begroting. In de Tweede Kamer heeft de BBB maar 3 zetels, maar in de Eerste Kamer kan de partij met haar 11 zetels rechts aan een meerderheid helpen. Het gemeentehuis van het Gelderse Opheusden is gisteravond behoorlijk beschadigd geraakt na een grimmige demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Zo werd er een slagboom naar de parkeergarage vernield en een ruit boven de ingang van het gemeentehuis ingegooid. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. 500 kilometer file staat er. Onder andere lange...
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Dans, luister en brul mee met de beste platen in de 90s noise.

0: Een hele goede middag en welkom bij de 90s Noise op deze vrijdag 18 september. Hallo Passie.
1: Hallo Moon, daar zijn we weer.
0: Hoe is het dan?
1: Ja, lekker. We zitten weer bij de leukste dag van de week, hè?
0: Ja, lekker biertje drinken dadelijk. Oh nee, wij niet, hè?
1: Nee, wij gaan nog even lekker 2 uur naar de 90s. De mensen naar de 90s laten luisteren.
0: Ja, het is alweer de derde week dat we bezig zijn. En onze Insta gaat lekker, hè?
1: Ja, het gaat goed.
0: Ja, dus voor de mensen die ons nog niet volgen, ga naar Instagram of naar Facebook en zoek op 90s Noise.
1: Ja, dat is een schijfje met 9T, S en dan Noise, hè?
0: Ja, en daar kan je lekker alles zien wat wij posten en doen en snippets en allerlei rare dingen. Maar we gaan natuurlijk vandaag beginnen met 18 september 1999. Het was deze dag zaterdag. 27 jaar geleden pas.
1: Ja, het voelt. Dat kan niet. Mijn gevoel zegt nog steeds van dat het heel dichtbij is. Maar ja, 99 is 27 jaar geleden, ja.
0: Ja.
1: Ik woonde nog thuis, man. Ja, kom ik achter. Ik was 19.
0: Ja, je was net 19 geworden, hè? Ja. 12 september ben je jarig.
1: Ja, 12 september. Ik heb hem alweer gevierd, hè?
0: Ja, heerlijk. Ik heb er weer geen uitnodiging gehad.
1: Nee, maar we hebben het zo druk. Maar zie ik er weer verstandiger uit?
0: Dat wel. Ja. En ook jonger. Dus ik weet niet wat jij doet. Heb jij een goed cremmetje gevonden?
1: Nou.
0: Je pikt het cremmetje van Diaan.
1: Of jij moet nog een keer terug naar de pil misschien.
0: Dat kan ook misschien.
1: Hé, maar wat gebeurde die dag, Moon? Dat ga ik jou vertellen.
0: Nou, vertel
1: wij betaalden nog steeds met een gulden.
0: Oh,
1: dat
0: heerlijk.
1: Is de jeugd van tegenwoordig die nog onder de 27 zijn. Die weet niet eens wat een gulden is. Maar wij betaalden nog gewoon met een joetje, een geeltje, een half meijer, een meijertje, een vuurtorretje, een ruggie.
0: Ja.
1: Een knaakje die we voor oma kregen.
0: Ja, als je dat had gedaan voor oma of je zakgeld.
1: Ja, want de eurobiljetten die kwamen namelijk pas in 2002. Ja, en de muziek. Van de Nederlandse top 40. Weet je welk nummer 1 stond?
0: Nee, maar ik denk dat het een heel irritant nummer was.
1: Ja, dat was een irritant nummer. Zoals I was blue, every day would die, weet je. Blue. Alles was blue.
0: Nog steeds blue.
1: Ja, blue. Ja.
0: Hey, hoe zat het met het internet en de mobiele telefoons?
1: Nou, internet was er sowieso nog niet.
0: Het was een beetje op komst, hè?
1: Ja, het was een beetje op komst. Maar ja, we hadden geen YouTube en we hadden nog geen social media. Dat internet had je wel een beetje. Ja, je had van die. Op je mobiele telefoons kon je die liedjes dan kopen.
0: Oh.
1: Dat kwam een beetje in. Dat moest je sms'en. Dat waren sms'jes, maar die waren dan uiteindelijk leek je een heel duur abonnementje te hadden afgesloten. Weet je wel? Van 7 euro gulden was het nog. 7 gulden per week. En dan kreeg je dan een liedje, maar dat was niet gezongen. Dat was een beetje ting.
0: Ja, alleen dat, ja.
1: Die beltoontjes waren
0: beltoontjes,
1: dat.
0: Ja. Ja, want de smartphone, social media, YouTube en Spotify bestonden gewoon helemaal nog niet eens, jongens.
1: Nee.
0: Ja, veel van deze mensen gebruikten gewoon de vaste telefoon nog of je Nokia om Snake te spelen.
1: Ja, en dan gaan we ook naar het weer.
0: Ja.
1: Dat woord weer, er staat nu weer. Het was een heerlijke warme nazomerdag. Het was die dag 26 graden. Of 20 graden. En de zon die scheen circa 8,5 uur die dag.
0: Jezus. Lekker man. En toen was het ook al warm, zei ze altijd.
1: Ja, het was warm. Ze noemen het een zeer warme nazomersdag van 20 graden.
0: Ja, bizar. Hey, en dan hebben we ook nog natuurlijk nieuws, hè, binnenlands nieuws. Er was de voorbereiding op de autovrije zondag. In heel het land, waaronder de provincies Utrecht, troffen ze die zaterdag de laatste voorbereidingen voor de landelijke autovrije zondag op 19 september. Ja, hoewel de snelwegen op de zaterdag nog ouderwets vol stonden met files, werd het dorp Sorry. Ja, je moet mij even verder gaan pakken.
1: Oh, dan ga ik even verder voor je. Ja, daar werden de dorpskernen en steden werden klaargemaakt voor de volledige overdragen voor fietsers en wandelaarsactiviteiten op de snelweg. Gezondheid, man.
0: Dankjewel. Oh, wat erg. Yeah. Autovrije zondag moeten we maar vaker doen, denk ik. Ja, ik vond het wel relaxed.
1: Vond je dat leuk? Ja.
0: Ja. Ja. Ja, waarom niet?
1: Nou, ik vond de zondagen vroeger dat alles dicht was. Die had wat.
0: Ja.
1: Het was gewoon echt een rustige dag.
0: Ja.
1: Ja, en ik denk dat de kinderen nu gewoon de hele dag dan op de telefoon en op de iPad gaan zitten. Maar ja, voor ons was dat gewoon echt een.
0: Dat was een rustdag.
1: Ja, wij gingen naar buiten.
0: Ja. Of je ging op je Game Boy. Maar ja, als je geen batterij had gehaald, kon je er ook niet op.
1: Ja, ik was toen 19, hè, 99, dus zat ik niet meer echt op de Game Boy.
0: Nee. Was je niet aan het uitslapen van je roes?
1: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Nou ja, zondag voetballen. Werd er zondags gevoetbald. Dat is nu allemaal overgegaan naar de zaterdag.
0: Ja. Oh, jij hebt op de zondag echt gespeeld. Ik speel altijd op de zaterdag.
1: Nee, ik heb zondag gevoetbald.
0: Ja, oké.
1: Maar dit is. Maar ja, wat gaan we draaien, man?
0: Ja, er kan er maar eentje.
1: Ja.
0: Wat stond er toen de tijd op nummer 1?
1: de Blue, hè? Wat was het? Blue?
0: Ja, Blue.
1: Daar aan Doe de Die of zoiets.
0: Ja, van de iPhone. Ja. Yo, let's

0: Ja, dit was natuurlijk George Michael hè, met Outside. We zijn beland bij de reclamespotjes uit 1999. We proberen elke week eentje te zoeken die een beetje grappig was.
1: Ik vond ze wel altijd, er waren wel leuke reclamespotjes bij. Maar jij gaat altijd eentje afspelen en dan moet ik gaan raden welk spotje dat was. Ik vind dat wel een leuke...
0: Ja, vind je het wel leuk?
1: Ja, ik vind dat een leuke item die je erin hebt gegooid.
0: Ja,
1: ik ben benieuwd wat je hebt gevonden.
0: Ja, ik heb weer wat gevonden, jongens. En ik wil van jou dadelijk weten... Weet je wat het ook is? In die tijd was het wel heel erg herkenbaar gelijk voor welke maatschappij het was.
1: Ja.
0: Maar we gaan hem toch eventjes doen. Ik ben benieuwd of je hem herkent. Want dit was wel een hele serie. En dit was, ik weet niet of dit de allereerste was. Maar het verhaal is gewoon grappig. Nou, hier komt hij pas.
2: Je moet opstappen. Waarom? Even kijken thuis wie er allemaal gebeld hebben.
3: Maar we zijn er net.
2: Ja, ik heb sinds kort nummerweergave.
3: Nummerweergave?
2: Ja, dan kan je zien wie er gebeld heeft.
3: Zo.
2: Nou, ik denk dat mijn meldertje aardig vol staat.
3: Vol staat met wat?
2: Oh, ik denk Katja, Natasja, Yvonne, Ellen.
3: Klinkt handig met zo'n harem. Er staat er anders maar eentje op.
2: Ja.
3: Wie is dat?
2: Dat is een hele bijzondere. Die vrouw bel ik wel als jij weg bent.
3: Iets
4: met mevrouw Spanje.
3: Je moeder.
4: Hallo.
3: Zal ik even weggaan?
4: Wie is daar?
0: Ja, weet je het pas?
1: Ja, ik herken de stem weer van Rijk de Gooier.
0: Ja, die is uitgemolken in die periode.
1: Die heeft reclames gemaakt, ja. Maar volgens mij was dit... voice track en dingen. Ik denk dat KPN was.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja,
0: het grappige is, in dit clipje zie je dan nog een heel klein apparaatje staan... waar je dan het nummer zag staan wie je had gebeld.
1: Ja, dat kan ik herinneren, ja.
0: En dat was helemaal hot toen de tijd met... dat je een nummerweergave kreeg.
1: Ja, maar die had je ook nog piepers.
0: Ja, ook nog, toch?
1: Er waren de piepers nog. Ja, de mobiele telefoon was er wat meer in. Maar de pieper kreeg je natuurlijk ook een nummer doorgegeven. Die moest je dan in de telefoon, zo kon je dat nummer dan gaan bellen.
0: Ja, dit was nog inderdaad dan... dit was wel echt de bom als je dit had, die nummerherkenning thuis. Ik had hem niet, kan ik je vertellen.
1: Ja, was dat ook een beetje de tijd dat het antwoordapparaat, denk ik, dat je kon inspreken bij mensen?
0: Ik denk dat het...
1: Was dat er al of niet?
0: Ja, of net daarna.
1: Ja, dat...
0: Dat gaan we eens
1: even uitzoeken. Ja.
0: Inderdaad. We gaan lekkere muziek draaien. En we gaan erin komen met Too Limited.

0: Ja, dat was nog een say goodbye, hè?
1: Ja, dat was nog een nummertje wat 4 minuten 12 gewoon duurde, hè, jongens.
0: Ja. Hé, hey Monique, wat mijn... Het is goed. We zitten natuurlijk in de jaren 1999, zijn we even teruggegaan. Maar weet je dat er toen ook nog een hele paniek was? Want het millennium kwam eraan.
1: Ja, de pc's gingen crashen. Of,
0: ja, ik zei natuurlijk net tegen jou dat internet nog niet... Het internet was er wel, maar nog niet op je mobiele telefoon, hè?
1: Nee,
0: Maar ze waren allemaal bang dat alles... Ja, alles ging fout. Je kon een lekker grote flessen Heineken kopen. Meneer, je flessen Heineken. Die had iedereen naderhand nog om zijn spaargeld in te gooien. En dat was wat, hè?
1: Zo,
0: dat we gingen de eeuwwisseling meemaken.
1: Ja, ja, we hebben het bewust meegemaakt. Ja, ja, het was echt een paniek. Want ze zei ook, de computers gaan kapot. En ze wist niet hoe ze het...
0: Straatverlichting kon uitvallen. Stroom kon uitvallen. Er was zelfs een millennium pakket. Overlevingspakket, weet je, iedereen buiten het weer uit. En uiteindelijk, het was 12 uur, we staken gewoon nog lekker ons vuurwerk af. Er waren nog vreugdevuren, alles was nog leuk in Nederland. Het was oud en nieuw, zoals oud en nieuw gevierd moest worden.
1: Ja.
0: En er gebeurde helemaal niets.
1: Er gebeurde geen reet, jongens.
0: Het was gewoon een standaard oud en nieuw.
1: Ja, ze waren vooral bang dat ze inderdaad dat de datums verkeerd gingen en zo. Ja, allemaal. Ja, dat was helemaal niks, jongens.
0: Zelfs mijn Nokia 3310 deed het gewoon nog.
1: Ja. Ja, ze zei hier inderdaad de grote millennium bug, waardoor de computer dan een fout gaat maken. En dan zeggen ze dan dat het dan de twee nullen aan zal gaan zien voor 1900.
0: Okay.
1: Ja, dat ging dus helemaal niet, hè. Helemaal niet. We gaan naar de files.
0: Belangrijk voor de vrijdag.
1: Ja, ik hoop altijd dat die mensen niet zoveel files hebben en dat de ambtenaren lekker thuis zitten, dat je door kan rijden. Aan de andere kant hoop ik dat je misschien wel stiekem een klein beetje stil staat. Dan kan je naar ons luisteren, toch?
0: Gezellig.
1: Nou, tot strakjes.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het erg druk op de weg. Vooral op de wegen van Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 en de A27. Maar ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een lange file nu. Tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Valkenswaard 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein ruim een half uur vertraging. In de keteltunnel is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein is de vertraging ruim een uur. Dat komt door omrijders vanwege de afgesloten A73. Daardoor is het ook heel erg druk op de omliggende wegen rond Nijmegen, zoals de N271 Nijmegen-Venlo bij Ottersum 50 minuten vertraging. En op de N324 Nijmegen-Os tussen Alverna en Graven ook 50 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, dit was Liefdesliedjes. Maar dit was volgens mij het origineel. Ik wou drie keer wou ik in mijn microfoon zeggen van dit was Liefdesliedjes. Maar...
1: ja, deze duurt wat langer inderdaad.
0: Wat langer, ja.
1: Ja, dit is echt het origineel en het niet geknipte versie van de radio's. Dus dat, daar duurde die wat langer dan waar wij zelf hadden verwacht eigenlijk.
0: Ja.
1: Hey, we gaan naar speelgoed uit de jaren 99.
0: Ja.
1: Wat was er toen de tijd een hype? Eén van de hype, hè? Want we pakken er elke keer eentje uit. Ken jij nog het gekke wezentje, elektronisch wezentje met een eigen taal, die je kon leren praten? De Furby.
0: De Furby. Met ja. Met knipperende oogjes.
1: Ja. Ik heb hem nooit gehad. Ik was te oud daarvoor.
0: Volgens mij heeft mijn broertje hem wel gehad. Maar ik weet niet. Ja, het was niet mijn ding.
1: Nee, ja, wij waren wat ouder al in die periode.
0: Of het was misschien dat mijn nichtjes hem hadden of zo, weet je wel. Dat we daar, dat je dan, je was er toch wel geïnteresseerd naar, weet je wat. Ja. Het was iets nieuws, weet je, een hype. Dus je wilde toch wel weten hoe het was. Maar nee, ik heb geen Furby grootgebracht.
1: Nee, ik ook niet, inderdaad. Nee, het was eigenlijk een keihard ding. Met een beetje pluis.
0: Met een beetje pluis, ja. Dat moest dan het nieuwe... huisdier worden, hè? Een beetje zoiets was het toch?
1: Ja, voor mij kon je deze inderdaad leren dan. Je moest hem inderdaad meespelen, geloof ik. Nou weet ik niet of ik met deze ook eten moest geven. Dus als iemand dat wel weet, laat het ons weten.
0: Ja, ik weet het ook niet meer precies. Maar ik weet wel dat je hem volgens mij kon leren. Want dan kon hij slapen en dan kon hij wakker worden. En als je hem dan niet goed verzorgde, dan ging hij huilen. Of werd hij baldadig of zoiets. Dat was volgens mij met die Furby. Werd hij kwaadaardig of zo.
1: Oh ja, dat kan wel, ja. Ja. Het was in ieder geval niet voor ons weggelegd.
0: Waren er nog meer... meer spelletjes.
1: Ja, weet of, ik eigenlijk niet. Dingen. Toen de tijd. Wat ik zeg, ja, dat, voor mij is dat dan weer alweer een oudere tijd. Dus ik stond vooral in de discotheek. Hè. Trouwens, oh nee, ik stond helemaal niet in de discotheek. Ik was gewoon een kind aan het opvoeden.
0: Je was een kind aan het opvoeden. Nou, volgens mij was ook Rummy Cup het ultieme spel in 1990, of niet? Werd dat niet veel gespeeld?
1: Ja, maar is dat niet een spel wat eigenlijk altijd wel veel werd gespeeld?
0: Ja, dat werd wel gespeeld, maar volgens mij, ja.
1: Ja.
0: Ik bij ons thuis... ga ik je heel eerlijk vertellen, waren spelletjes verboden op een gegeven moment. En dat was niet omdat wij... maar ik met mijn broertje konden alle twee niet zo goed tegen ons verlies. Dus als er een spelletje werd gespeeld...
1: Dan ging het door
0: dat eigenlijk niet als spel, maar als oorlog. En dat
1: ja, ik kan ook niet zo goed tegen mijn verlies. Nee. Nog steeds niet.
0: Ik ook nog niet. Dus nee. De spelletjes waren bij ons thuis verboden op een gegeven moment aan de keukentafel.
1: Dus met ergeringen niet had je ook niet in huis?
0: We hadden het wel in huis. Maar de deksel bleef op de doos, want dat mochten wij gewoon niet meer gaan spelen.
1: Wij hebben het gesloopt toen de tijd. Ja. Ik was toen zo boos, heb ik op dat plastic ding helemaal kapot geslagen.
0: Ja, maar je had ze ook. Het werd dat plastic waar je op moest drukken, waar de dobbelstenen in zaten. Ja. Ja, maar ik had hem op een gegeven moment dat je hem gewoon moest gooien.
1: Ja, dat hadden we ook daarna. Ja. Nee, het was niet mijn favoriet. We gaan naar Cher toe, want Cher die zat aan de deur te kloppen. Dus we gaan eventjes lekker met haar zingen.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Ja, we zijn bij het volgende onderdeel. En dat betekent, wat staat er op nummer 1 op 18 september 1999?
1: Ja, daar hadden we het net al over de Nederlanders. Die hebben we natuurlijk al, wat in Nederland op nummer 1 stond, hebben we het al over gehad. Hè? Dat was Eiffel.
0: Ja.
1: Met Blue. Maar we hadden natuurlijk ook nog wat in de Verenigde Staten op 1 staan.
0: Ja, vertel maar.
1: Ja, On Pretty.
0: Ja.
1: Van
0: TLC.
1: TLC. Die stonden op nummer 1 in de Verenigde Staten, maar in de Verenigd Koninkrijk. Weet jij wie daar op 1 stond?
0: Nee. Nee, dat weet ik
1: En als ik jou
0: niet.
1: Ga vertellen dat het iets Nederlands was.
0: Ja.
1: Iets met een Nederlands tintje in ieder geval.
0: Ja, maar dan kunnen er nog zoveel zijn.
1: Ja,
0: Nee, zeg het maar.
1: Als ik jou iets zeg van... als ik jou op zijn Nederlands zeg, we gaan naar Ibiza.
0: Ja, Venga Boys.
1: Ja.
0: Hopla.
1: Die stond in Engeland op nummer 1.
0: Oh,
1: we're going to Ibiza.
0: Kijk, dat is wel iets dat ik zeg... Ja, daar kunnen we toch wel mee.
1: Ja, maar hij mag wel van mij erin. Heerlijk, Venga Boys. Ja.
0: We gaan hem draaien. Dus kondig hem nog maar een keertje aan voor mij en dan gooi ik hem erin.
1: Oké, hier zijn de Venga Boys met We Going to Ibiza.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Carey, Vision of Love.
1: Ja. Was het een nummer wat een beetje bij jou in jouw lijstje stond?
0: Nou, ik vond Mariah Carey wel goed, dat weet je.
1: Ja. Ja. Ik vind het nog steeds wel goed, ja. Eigenlijk.
0: Het is nu 8 september, maar het gaat weer bijna gebeuren, hè, Mariah Carey.
1: Zal ze alweer de kerst hebben wakker gemaakt, de kerstman?
0: Nou, ik denk dat ze zelf wel klaar ervoor zitten. Want volgens mij gaat het rekeningetje wel weer aardig oplopen als het weer december is bij Mariah Carey.
1: Ja, het is echt bizar. Dat tikt echt aan bij dat mens. Ja. Verschrikkelijk. We zijn alweer bijna aan het einde van ons eerste uur. Oh, ja, wij vinden het ook niet leuk. Maar
0: we hebben nog een uur.
1: Ja, we hebben nog een heel uur.
0: Waar gaan we het over hebben, dat uur? Dat ga ik jullie eens eventjes vertellen. Wij gaan in de tweede uur hebben we heel veel leuke dingen weer in petto. Wij gaan het hebben over welke discotheek was hot. En dan neem jij mij altijd mee naar een discotheek die jij hebt gevonden. Ergens in een willekeurige plaats in Nederland. En dan gaan wij eens even kijken wat daar gedraaid werd. Welke DJ's kwamen daar? Ken ik die discotheek? Ben ik daar geweest? Maar dat is misschien...
1: Dat.
0: Ja, en wij hebben natuurlijk ook onze Insta-account. En daar willen we natuurlijk ook alles gaan plaatsen. We zijn er druk mee bezig. Hè? We moeten even een hoop zoekwerk. Het is even nieuw voor ons allemaal. Maar daar willen we ook foto's gaan plaatsen van die discotheken. Daar willen we wat we kunnen vinden daar gaan plaatsen. Ook over kleding. Raasjes, Philips. We hebben verleden week... hebben we het over kleding gehad. Daar gaan we het weer over hebben. Films. Veel meer. Dus dat komt allemaal op onze Insta. Dus, maar heb jij als luisteraar wat uit de jaren 90 dat je denkt van dat vind ik nou leuk om te sturen. Dat was mijn discotheek. Of dat was mijn favoriete kledingstuk.
1: Ja.
0: Of dat was mijn favoriete film.
1: Ja, ik hoorde al wel iemand die had al gereageerd met de favoriete reclame was Rollo.
0: Oh, van Rollo.
1: Met die olifant.
0: Bedenk goed. Ja. Wat je met je laatste Rollo doet. Ja.
1: Ik denk dat we misschien die volgende week wel eens een keertje gaan behandelen.
0: Ja, dat is leuk. Ja, maar dan weet ik wel al welke het is.
1: Ja. Ja, dat wel.
0: Zo herkenbaar.
1: Ja, dat is ook eentje. Geweldig ook inderdaad.
0: Maar laat ons weten wat jullie leuk vinden. Laat ons weten wat jullie tegen zijn gekomen. Laat je kledingstukken nog zien. Heb je nog iets hangen in de kast? Maak een foto voor ons. Je mag je gezicht blurren, maakt niet uit. Ja. Het gaat om het kledingstuk. Maar maak ons blij.
1: Ja.
0: Zodat wij het kunnen behandelen.
1: Ja, deze week is natuurlijk jouw foto nog van jouw geweldig jasje online gekomen. Of voor. Nee, de week ervoor zelfs al.
0: Ja.
1: En ik ben toch nog wel gaan zoeken. Maar nee, ik heb hem niet meer.
0: Ja, ik heb hem nog steeds. Ik ben er trots op dat ik hem nog heb.
1: Ja, dat moet je ook zeker doen.
0: Mijn Australian van de Party Animals.
1: Hoop geld. Hoop
0: Reageer
1: geld,
0: er even onder. Kijk wat jullie ervan vinden.
1: Ja, ik mis eigenlijk nog wel dan dat je even zat te hakken. Met je Nike Air Max eronder.
0: Dus jij verwacht van mij een hakfilmpje?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ga ik van jou verwachten. Ik zou zeggen, luister even lekker naar het nieuws en naar het verkeer. En ik hoop dat de files een beetje aan het oplossen zijn voor jullie. En dan zeggen wij tot het volgende
2: jaar. All ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten. De Europese Commissie uit felle kritiek op de verkiezingen in Rusland die vandaag zijn begonnen. De manier waarop die worden gehouden onderstreept de voortdurende en toenemende uitholling van de democratie in Rusland. Dat zegt een woordvoerder van de commissie vanmiddag. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig en droog. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag verloopt de spits heel druk, bij elkaar bijna 500 kilometer file. Vooral veel vertraging in de buurt van Nijmegen door de afsluiting van de A73. Maar ook bij Den Haag lange file op de A4, Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de vertraging een half uur. In de Keteltunnel is de linkerrijstrook dicht. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein een uur vertraging. Het zijn voornamelijk omrijders vanwege de afgesloten A73. Daardoor ook file op de N271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum, ook bijna een uur vertraging. En ruim een uur sta je in de file op de N324 van Nijmegen naar Oss tussen Alverna en Graven. Nog een lange file in Brabant op de A59 om precies te zijn, van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch. Bij Waspik ook 40 minuten vertraging. Daar is iemand onwel geworden en de rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: 90's Noise, de allerlekkerste 90's hits voor jou op rij gezet. Iedere vrijdag van 4 tot 6 met Pasquinel en Monique.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en

0: dat was Baker Street van Undercover natuurlijk. Welkom bij het tweede uur van de 90s Noise. En tegenover me zit nog steeds Pascanel. En we gaan het zo hebben over bekende discotheken. Heb jij er eentje, Pas?
1: Ga je nu mij vragen of ik er een heb? Ja, ja, ja. Ik heb een discotheek gevonden. Die zat in Amsterdam. Maar ik ben er zelf nooit geweest.
0: Nee, ik ook niet, eerlijk gezegd. Daarvoor vroeg ik eigenlijk of jij...
1: Ja, wij waren een beetje aan het zoeken naar discotheken. De afgelopen weken natuurlijk al.
0: Ja.
1: En ik kwam op deze terecht. En dat was de Maza. Die was gelegen aan de Rozengracht. Een oude bekende underground club, hè, van de stad. Waar in de jaren 90 rauwe techno en elektronische muziek de boventoon voerde in Amsterdam.
0: Ja, ik ben daar ook nooit geweest. Ik ken het wel van naam. Maar ik ben inderdaad ook nooit geweest. Dus ik kan niet echt
1: er niks
0: mening
1: over zeggen. Maar we gaan er wel wat over opzoeken. Misschien dat we daar weer wat op onze Insta van kunnen zetten. Zodat we wat beelden. En misschien zijn er mensen wel geweest die zeggen... Oh, daar ga ik even onder reageren. Want dat was leuk. Ja. Daar heb ik goede herinneringen aan, of niet?
0: Ja, het was wel wat ik weet een... bijzonder strenge toegangsbeleid. En eigenlijk alleen maar mensen die met audiovisio bezig waren, konden lid worden.
1: Oh.
0: In die tijd deed ik dat niet. In 1999 was ik bezig met mijn zoon aan het opvoeden. Laten we het zo maar zeggen. Kan jij Maya van der Broek? Dat is wel iemand die zeg maar later een actrice werd in de tv-series en films. En in 1995 was er natuurlijk een brand in deze club ontstaan.
1: Oké. Okay.
0: Dus daardoor was de zaak noodgedwongen om tijdelijk te verhuizen naar een andere locatie. Dit en een inval door de politie vanwege drugsgebruik. Ja jongens, kom op. De 90 jaren was volop drugs. Alleen was het minder zo heftig als nu.
1: Kan je het... hoe kan je het tegengaan dat er drugs wordt gebruikt in je discotheek? Het is bijna niet te doen.
0: Nee, dan moet je zo goed gaan fouilleren. Ja, maar het zijn allemaal pilletjes. Hè?
1: Kijk... ik weet hoe gasten het soms meenemen. Vroeger deden ze het in de R van de Nike Max. Of ze maakten de lippie los van de schoen. Daar douwden ze pillen in. Of de vrouwen douwden het in een bandje van de BH. Dat is bijna niet te controleren. En het is zo moeilijk. Ja, als de politie binnenkomt, ja, dan is er altijd wel drugs worden gebruikt. Wil ik jouw club overigens naar de kloot helpen?
0: Ja.
1: Dan neem ik het mee en dan ga ik zeggen, ja, er wordt drugs gehandeld, weet je wel.
0: Ja, lekker dealen daar binnen.
1: Ja, leg in de wc hoor. Kan je het zo pakken. Ja, als ik het daar verstopt en ik kom daar binnen en de politie doet een inval, dan vinden ze het. Dus
0: ja.
1: Dat lijkt me zo moeilijk als club-eigenaar om dat tegen te gaan.
0: Ik denk ook niet dat je het helemaal tegen kan gaan.
1: Nee.
0: Maar het is ook een beetje de cultuur hier in Nederland dat het allemaal maar normaal is dat iedereen pillen slikt.
1: Ja, en maar, een wapen kan je nog wel vinden, weet je wel. Dat is nog wel iets groots. Maar kijk die drugs uit. Het lijkt me zo moeilijk om dat te controleren. Net wat ik zeg, een dubbele BH of wat dan ook. Ja, het is bijna niet,
0: het is bijna niet
1: te doen.
0: Nee, en bij hun is het ook inderdaad wel de grootste oorzaak geworden daar voor de neergang, hè, voor deze discotheek. En dat die inderdaad definitief gesloten werd in 2004.
1: Ja.
0: Misschien is ook wel... omdat het bekend was en ik niet in deze muziek zat, hè, moet ik eerlijk zeggen, dat ik daar nooit ben geweest. Op die locatie trouwens, waar die club heb gezeten, is later in 2010 een Italiaanse restaurant gekomen met dezelfde naam. En in 2017 werd die gesloten om de plaats te maken voor een nieuw concept. Dus ja, er is nog steeds daar iets op die plek. Misschien dat iemand nu weet wat er zit.
1: Ja, laat het ons maar weten.
0: Ja. We gaan lekker door met muziek, want niet in ieder geval de muziek uit deze discotheek. Maar we gaan naar

0: Janet Jackson met Together Again. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik hou van haar muziek uit die periode. Het was gewoon lekker vrolijk altijd. En op tempo.
1: Ja.
0: Hey, we zijn bij de kleding beland. En dat betekent ja, met millennium wisseling. In het zicht werd er natuurlijk veel glimmend en high-tech. Ja, vertel eens. Weet jij wat voor materialen er toen de tijd onwijs werd gebruikt?
1: Ja, volgens mij was het wel een beetje lak. Leer waarschijnlijk.
0: Ja, zilver denk ik.
1: Ja.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb die tijd niet...
1: Van die reflectorende jassen, weet je wel? Die had van die zilver reflectorende jassen, volgens mij was dat een beetje in.
0: Oké. Ja, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet.
1: Ja, nee, maar dat was... Ja.
0: Ik denk dat het ook een beetje kon omdat ik nog liep na te zwangeren. Dus dat ik dat nog niet paste. Inderdaad, wijde cargo pants, hè, die gevechtsbroek waren er toen de tijd met heel veel zakken. En extreem lage touwen. Crop tops. En bandana's, bikinietjes, eigenlijk noem ik het eigenlijk meer. Want nu zijn het bikinis, maar toen waren het echt topjes.
1: Ja.
0: Nou, volgens mij wordt het nog steeds gedragen eigenlijk, ja, deze kleding.
1: Cyber neon kleuren waren volgens mij ook wel in, met van die strakke mesttopjes aan, doorzichtige doorkijkstof.
0: Ja, glittertjes.
1: Maar wat je ook veel had, is dat je met je zonnebril naar een discotheek ging.
0: Oh ja, maar was het niet omdat ze te veel pillen hadden geslikt?
1: Dat wou ik je net zeggen. Dat was denk ik meer om die grote ogen een klein beetje te verduisteren. Maar toen... Ja, daar hadden we zonnebrillen op in de discotheek. Dus, ja, voor een party.
0: Ja,
1: het
0: ja.
1: waren dan van die, denk ik, van die ronde glaasjes en allerlei van die gekleurde glazen, hè, die je toen een beetje had. Dat kwam allemaal een beetje...
0: Ja, een beetje de 70's kwam weer terug.
1: Ja.
0: Die brilletjes dan van de 70's. Ja, discotheken, daar zag je wel inderdaad dat in 1990 een mix van strakke minimalisme en opvallende partykleding voorbij kwam.
1: Ja.
0: Nou, wat je al zei. En natuurlijk ook weer natuurlijk van je complete outfit met spijkerstof.
1: Oh ja, die hadden die vrouwen van zo. Die hadden dan zo'n zeg maar zo'n EGL-spak aan. En dan zat er zo'n grote riem in het midden.
0: Ja, zo'n grote witte riem. Verschrikkelijk.
1: Ja.
0: En wat er ook toen de tijd was, waren die strakke bandjes om je nek heen. En dat was hem van kant. En sommigen deden een hondenband om. En ja, dat was een helemaal ja, hot. Ja, ik heb het niet gedaan, want...
1: Nee, ik heb ook nog met een band op mijn nek gelopen. Nee? Nee.
0: Oh,
1: nee.
0: Dan ga ik toch eens aan Diana vragen.
1: Nee.
0: Ah. Ja, en voor de rest, ja, nekkleding, hè, was toen de tijd voor de vrouwen. Ja, ik vond eigenlijk de tijd iets minder met de kleding eigenlijk. Maar die heb je altijd ertussen zitten, zo'n periode dat ik denk...
1: Ja, nou ja, ik ga er toch eens over nadenken wat ik in 99... Misschien eens eventjes in het fotoarchief van mezelf kijken. Wat had ik toen aan? Ja, ik weet het niet.
0: Liep
1: ja.
0: je niet nog steeds gewoon in je Aussies?
1: Nee, ik denk dat Aussies wel een beetje end of the day was. Ja, dat, nee, volgens mij in 99 niet meer echt met een Aussie, nee. Nee, ik denk meer, ja, dat je standaard je voetbaltrainingspak pak liep, weet je wel.
0: Ja, maar toen deed je toch ook nog flink voetballen, jij ook?
1: Ja. Dus ja, denk ik, ja, de hele week was je met voetbal bezig. En eigenlijk moest je kwam het ook in dat je als voetbalvereniging allemaal hetzelfde trainingspak liep. Dus...
0: Ja, want je was toen 19, hè, zei je?
1: Ja, 19, ja.
0: Waar speelde je toen?
1: 19, was dat toen Scheveningen? Nee, het was ODB waar ik het net over had, ja.
0: ODB?
1: Ja, het was ODB.
0: Kijk, het bestaat ook wel als lang. Maar ik gewoon eerste keeper in het eerste of bij de jeugd toen nog? Toen liep het anders, hè, volgens mij.
1: Ja, nou, ik speelde nog wat 19. Dus ik denk dat ik tweedejaars A was. Dus ik speelde in de A. En zondag sloot ik aan bij het tweede. En zat ik op de bank bij het eerste.
0: Toen al?
1: Ja, zo gebeurde dat.
0: Jezus.
1: Want en als keeper maakte je nooit zo heel veel minuten. Dus dat was meer je minuut in de A en tweede spelen. En zondags bij 1 op de bank.
0: Ja, ja.
1: Dus ik maakte 2 wedstrijden in de week. En dan zondags op de bank. Als je dat nu bij de jeugd doet, dan... ja, maar 2 wedstrijden weer. Ik ben moe en dat kan niet. En...
0: Hoe lang ben je eigenlijk doorgaan met keeper? Wanneer ben je een beetje gestopt toen de tijd?
1: Mijn 30ste.
0: 30ste?
1: Ja, was mijn laatste.
0: Is eigenlijk jong nog, als keeper.
1: Ja, ja, maar ik was wel klaar mee. Mijn 30ste bij Vredenburg gestopt.
0: Kijk.
1: Was met mijn trainer meegegaan van ODB naar Vredenburg.
0: Heb je nooit gekiept bij ADO?
1: In de jeugd wel, ja, zeker.
0: En daarna weer ben je naar andere...
1: Naar Scheveningen, daarna. Okay. Ja.
0: Nou, Scheveningen doet het nog steeds goed, hè?
1: Ik had bij ADO iets te grote mond tegen meneer Mark Wotten.
0: Oh, en nu is het je beste vriend, meneer Wotten.
1: Nou, ik kan wel met Mark door één deur, ja.
0: Ja.
1: Vindt wel.
0: Maar die was er toen ook al bij jullie, bij de jeugd.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou ja, Mark Wotten werd hoofd jeugdopleidingen.
0: Ja.
1: En daar gebeurde toen iets waar ik nu wel spijt van had. Ik had weer...
0: Zonde, want ik denk dat je het best wel ver had kunnen schoppen daar.
1: Ach ja.
0: Had je naar Swingles gezet.
1: Het is wat het is, hè.
0: Ja.
1: Het leven loopt zoals het moet lopen, joh. Er is niks is toeval.
0: Nee, dat is waar. En ondertussen ben je wel heel lang ook keeperstrainer bij Adel Den Haag Vrouwen. En nog steeds. Ja. Natuurlijk.
1: Doen we dus... ook al 8 jaar, man. 9 seizoen nu.
0: Ja. Ja. En nou ben je hier DJ. Ja, je zegt hier maar, hè.
1: Ja, het loopt van alles door mijn loopbaan heen, ja.
0: Komt helemaal goed. Voetbal, misschien moeten we daar maar eens een keertje over gaan hebben in de jaren 90. Want daar kunnen we ook heel veel over vertellen.
1: Leuk. Gaan we

Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden al wat korter. Het is nog wel erg druk op de A2 en de A27 van Utrecht naar Brabant. En ook rond Nijmegen is het een stuk drukker. Op de A50 bijvoorbeeld van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ongeveer een uur. Heeft te maken met de afgesloten A73. Daardoor is het ook heel erg druk op de N271 van Nijmegen naar Venlo tussen Mook en Ottersum. 3 kwartier vertraging. En op de N324 van Nijmegen naar Oss tussen Alverna en Grave ook een uur vertraging. Op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 40 minuten extra reistijd door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik is de vertraging 3 kwartier. Er is iemand onwel geworden en daardoor is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, daar zijn we weer. Bij het laatste half uurtje.
1: Ja, het gaat zo hard.
0: Het gaat zo snel.
1: Misschien moet ik toch eens vragen aan de baas boven of we niet 3 uurtjes mogen gaan maken.
0: Nou, misschien. Ja, als de luisteraars het willen.
1: Ja, je weet het nooit. Of een hele avond.
0: Ja, nou, graag.
1: Ja, hey, we mogen altijd samen een liedje uitzoeken van het jaartal.
0: Ja, ik vond het moeilijk in 1999. Ik had een beetje het idee dat het een jaartal was waar het niet helemaal... Ja, of we zijn het alle twee een beetje... Jij was net moeder.
1: Ja.
0: Dus jij was misschien hele andere dingen bezig. Ja,
1: voor mij zat ik in de Teletubbies toen de tijd.
0: Ik zat in zo'n leeftijd 99 dat ik dacht van... Ja, ik weet het eigenlijk niet wat ik dacht. Ja, net mijn autorijbewijs.
1: Je cassettebandje aan. Of had je geen cassette spelen erin?
0: Ja, zeker. Mijn eerste auto kreeg de auto van mijn opa.
1: Oh, dat is wel kicken.
0: Die had een Opel Kadett.
1: Ja, een
0: met
1: oranje?
0: Met een choke nog. Het was een goudkleurige met een choke.
1: Mijn eerste auto was een Opel Kadett oranje. Die knal oranje. Die roest onder je reet vandaan.
0: En ik had natuurlijk les gehad in een diesel. En dat was zo'n Opel Kadett, weet je, waar de koppeling heel hoog lag. Dus als ik bij het stoplicht stond, dan sloeg hij weer af. En iedereen kijken, ik had net bij rijbewijs. Wat een ellende was dat. Maar ik was er heel blij mee dat ik hem kreeg. En daar zat inderdaad cassettebandjes nog in.
1: Ja, kikker man.
0: Een slee had ik. Die moest ik eruit trekken.
1: Oh ja, dan moest je meenemen. Want anders was je weer gepikt.
0: Ja.
1: Ja, nou, wat mijn liedje is van Britney Spears, Baby One More Time natuurlijk. Die werd uitgebracht op 23 oktober 1998 in de VS. En begin 1999 in januari kwam die pas uit in Europa. Het nummer groeide uit tot een van de bestverkochte singles alle tijden. En lanceerde Britney in één klap tot maar liefst wereldwijd een popicoon. En het is eigenlijk nog steeds met ongedacht. Ach, wat was allemaal uitvreet. In Nederland was het in de top 40. Het single maar liefst 4 weken op nummer 1. En werd het de best verkochte plaat van dit jaar. Dus voor mij gaan we dadelijk Britney draaien. Maar wat gaan we voor jou draaien?
0: Ja, na Britney Spears vond ik echt een leuk meisje. Weet je wel, toen dat net inkwam. Maar wat
1: schoolmeisje
0: is
1: nog.
0: Wat is die ook afgezonken. Hè?
1: Zielig. Hè?
0: Zielig, ja.
1: Ja, dat is gewoon super zielig. Allemaal
0: ik
1: Disney,
0: denk gewoon dat bekendheid je echt op een gegeven moment je das gaat omdoen. Gewoon, want het is echt...
1: Ja, zij komt ook uit de Disney pool. En alle sterretjes uit de Disney pool, daar lopen het niet goed mee af. Justin Bieber is er ook eentje van.
0: Oké, nou ik heb gevonden Mambo No. 5.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, die vond ik leuk. Van, hoe heet die? Lou Bega, hè?
1: Ja. Hij wordt nog steeds heel veel gedraaid.
0: Hij wordt nog heel veel gedraaid. Ja, iedereen zat daar wel zijn dansje op en zijn movies op en zijn dingetjes. Dus ik kwam bij Mambo No. 5 uit voor de 1999.

0: Rambo 5.
1: Ja, dat was mijn liedje. Tenminste, die had ik gezocht bij 1999. Dat mijn liedje was, maar die had ik opgezocht voor 1999.
0: Ja, super. Ik vond het echt een leuk nummer.
1: Ja, nou, we hebben het itemtje films.
0: Ja. Wat voor films ging jij naartoe?
1: Nou, ik niet? Ik ging niet echt naar films, nee. Ik denk dat het ook nog wel huren was. En naar de videotheek nog, denk ik, toch?
0: Ja.
1: De DVD was die uit aan het komen, denk ik. Dat die tijd misschien net de DVD, dat je Blu-ray DVD... kwam die uit, weet ik niet. Maar ik kan wel herinneren dat in 1990 kwamen drie grote films uit. Dat was The Matrix. Kan je die nog herinneren? Dat ging echt in slow motion. En dat was met special effects.
0: Ja.
1: En dan hadden we Fight Club.
0: Ja. Ja.
1: En Toy Story 2.
0: Ja. Toy Story 2, dat kan me dan nog iets beter herinneren. Fight Club. Die naam zegt me wel wat. Maar ik weet je nog waar die over ging? Ook niet.
1: Ja, nou ja. Fight Club ging over vechten, denk ik.
0: Ja, oh, dat was natuurlijk met... hoe heet die ook weer? Brad Pitt?
1: Dat zal best kunnen, ja. Dat zal best kunnen.
0: Het was... Oh ja, ik moet eventjes heel diep graven. Want het was inderdaad voor mij gebaseerd op een...
1: Ja, het was met Brad Pitt.
0: Een film van 96 of zo. Ja, dat was hem. Ja, natuurlijk. Die kunnen we niet vergeten. Ja. Natuurlijk, jongens. Kom op. Heb ik hem gezien? Ja, ik denk dat ik hem echt wel heb gezien.
1: Ja, ik heb hem 100% gezien. Tuurlijk heb ik hem gezien. Maar ja, dat moet weer eventjes weer in je geheugen graven. Kijk, Toy Story 2 staat me dan weer wat meer bij. Want...
0: Ja, maar komt dat niet omdat er nog een laatste versie weer uit is gekomen ervan of zo?
1: Ja, ik
0: dat
1: weet
0: nu
1: niet.
0: Is hij kaal natuurlijk, hè? Ja, ik vind het grappig. Heb je nog niet gezien? Die cowboy is kaal aan het worden.
1: Oh, dat heb ik nog
0: niet.
1: Ja, dat
0: is echt geweldig.
1: Oh, dat heb ik hem nog niet gezien. Nee, ja. Maar Toy Story is, als je dan in Euro Disney bent...
0: Ja.
1: Dan, als je dat stukje loopt waar Toy Story in is, het is gewoon leuk.
0: Ik vind het heel leuk. Ook voor kinderen nog steeds leuk. Gewoon.
1: Ja, die kleine van mij vond het geweldig, Toy Story. Ik weet ook, had hij ook van die pyjama pakjes van Woody. Weet je wel? En Bus.
0: Ja.
1: Oh, en zo'n pak van Bus. En die kinderen vonden dat heerlijk. En dan vreet je ze toch op als ze in die pakjes lopen.
0: Tuurlijk.
1: Of al die meisjes ziet lopen in Euro Disney in die prinsessenpakjes.
0: Dat is helemaal geweldig. Ja. Ja, op dat gebied vind ik het dan jammer dat ik geen meisje heb gekregen. Dus dat, en die van mij hield ook niet om in die pakjes rond te lopen.
1: Nee.
0: Dus dat, die had daar niks mee. Ook sminken niet. Dus dat... maar ja, ach hè. Ja, Fight Club. Ik denk dat ik Fight Club weer eens een keertje terug ga kijken.
1: Ik denk het ook. Dat moeten we eens gaan doen.
0: Ja,
1: we
0: toch?
1: Moeten gewoon weer eens die filmpjes gaan oppakken, ja.
0: Gaan we samen een keertje naar Fight Club kijken. We gaan nog even naar muziek draaien. En daarna komen we terug met de afsluiting alweer van deze twee uurtjes. 90's Noise.
1: Het zit er weer voorbij.
0: Ja,
1: dus onze vrijdag gaat lekker starten. We hebben een goed begin gemaakt.
0: Ja, kunnen we lekker een biertje gaan drinken zo.
1: Proost.

0: Ja, Jennifer Lopez met Let's Get Loud.
1: Ja, we zijn alweer aan het einde van de laatste uur van de 90s Noise. Maar je hoeft de radio nog niet uit te gaan zetten, want hierna komt Freaky Friday met Justin natuurlijk.
0: Gezellig.
1: Dus we pakken lekker door. Wij zijn er volgende week weer, maar wat staat er dit weekend allemaal te wachten voor ons? Het wordt druk, hè?
0: Voor mij is altijd druk het weekend. Morgenochtend ben ik om 6:30 bij ADO, want dan moeten wij trainen.
1: Ja.
0: En zondag hebben wij een wedstrijd tegen Heerenveen.
1: Ja, en daarna een podcastopname, hè?
0: Ja, daarna doe ik ook de podcast opnemen. Dus ik maak het mij wel lekker druk het weekend. Maar ja, gezellig. Maar wie komen er in de podcast?
1: Victoria Boerboom. En Floortje Bol.
0: Oh, wat leuk.
1: De topscore ondertussen, hè?
0: Ja, de topscore. Ja, schitterende.
1: Schitterende doelpunten maakt het kind. Verschrikkelijk. Nee hoor, niet verschrikkelijk. Ik ben er super blij mee. Ik wens jullie alvast een heel fijn weekend. En kom zondag lekker naar de dames van ADO Den Haag kijken. En dan,
0: kwart voor vijf.
1: Dan zie je ons ook daar. En anders kunnen jullie de volgende week de podcast zien. Ik zeg tot volgende week en fijn weekend.
0: Prettig weekend.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De provincie Noord-Brabant stelt het ontwerpbesluit over het mogelijk intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit, dat uiterlijk 1 oktober gepubliceerd zou worden. Gedeputeerde Saskia Boelema geeft aan dat gesprekken met de betrokken ondernemers meer tijd vragen. De bedrijven liggen vlakbij beschermde Natura 2000 gebieden, waar te veel stikstof voorkomt. Partijen in de woningbouwsector waarschuwen voor vertraging en extra kosten nu steeds meer nieuwbouwwoningen niet gelijk een aansluiting kunnen krijgen op het volle stroomnet. Woningcoöperatiekoepel ADES vreest dat woningzoekenden hierdoor mogelijk langer moeten wachten op een woning. De Franse president Macron heeft zijn regering de opdracht gegeven een beschermingsplan op te stellen voor kritieke infrastructuur, zoals het spoor en het elektriciteitsnet. Russische hybride aanvallen via drones en cyberaanvallen vormen een groeiende dreiging. Niet alleen voor Frankrijk, maar voor heel Europa. Ook de defensieindustrie en de technologiesector vallen onder deze bescherming. De politie heeft vandaag de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. De Nobelstichting verhoogt dit jaar het prijzengeld naar 12 miljoen kroon, ruim 1 miljoen euro. Dat is een verhoging van 88.000 euro. Topvrouw Hanna Stjerne wil hiermee de lange termijnwaarde bewaken. De prijzen worden uitgereikt sinds 1901 en zijn gefinancierd uit de nalatenschap van Alfred Nobel, die in 1896 overleed.

0: kust lichte regen. De temperatuur ligt rond 14 tot 16 graden en de zuidwestelijke wind neemt aan zee toe tot krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een militaire parachutist landde tijdens springoefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De Engelsman werd gered door de brandweer, waarbij een hoogwerker vastliep in het zand en door een legervoertuig losgetrokken moest worden. De man bleef ongedeerd. De sprongen vonden plaats als voorbereiding op de Airborne-herdenkingen van operatie Market Garden. Deloitte, het grootste accountants- en adviesbureau van Nederland, heeft nu 7.400 medewerkers. Een daling van 900 ten opzichte van 2 jaar geleden. Vooral jongeren vertrokken. Afgelopen jaar verlieten ruim 260 meer mensen onder de 30 het bedrijf dan erbij kwamen. Deloitte wijst als oorzaken op AI, offshoring aan landen als India en Egypte en minder advieswerk. Californisch gouverneur Gavin Newsom heeft een decreet getekend om de noodzaak van een noodknop in AI-modellen te onderzoeken. Een werkgroep moet binnen 2 maanden advies uitbrengen over betere AI-wetgeving in Californië. Newsom bekritiseerde president Trump vanwege zijn gebrek aan actie rond veiligheidszorgen over kunstmatige intelligentie.

0: should have won a Grammy, maar ik ben fucked up, G.
1: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Avonturen.
2: Yay!
1: We zijn er heel even een maandje tussenuit geweest in verband met de festivals.
2: Ja, precies.
1: En laten we dat maar meteen als lekker haakje gebruiken. Want lieve luisteraars, voordat wij jullie gaan vertellen wat je dit nieuwe seizoen van ons kunt verwachten, gaan we keiknijtertje hard terugblikken op...
2: Ja.
1: Ja, je hebt het shirt zelfs aan.
2: Ik heb het shirt aan. Nou, daar zit ook een verhaal achter. Ik zag op dag 1 iemand met dit shirt lopen en ik was helemaal gefascineerd. Ik denk, oh, mijn kleuren, een crop top, ja, love it, ik moet hem hebben. Dus ik vraag, waar heb je hem gekocht? Merchandise. Oké, okay. Dus wij naar de merchandise. Duur, Rea. En ik ben Nederlandse, dus ik vind dan, ja, voor een half shirt.
1: Ga ik ook hoog grijs betalen?
2: Ja, vind ik dan gewoon buiten proportioneel. Dus ik heb heel de week heb ik het laten gaan. En iedere keer als ik dronken was, s'avonds dacht ik, ja, ik ga hem toch halen. En dan stond ik daar en dacht ik, nou, echt helemaal niet, slaat nergens op. Laatste avond dacht ik, ja, als ik het niet doe, ga ik hier zo ontzettend spijt van krijgen. Dus heb ik hem toch gekocht. Nou ja, ik dacht, voor de gelegenheid trek ik hem ook aan, hè, want ja, ik heb er hoop geld voor betaald, dus ik draag dit nu het hele jaar.
1: Een loeiduur shirt. Voor de mensen die denken, ja, maar welk festival gaat het over? Het is natuurlijk niets minder dan het festival waar Deborah alles ziet, maar niet onthoudt hoe ze heten. Siget.
2: Ja, Siget. Ja, het was echt weer een fantastische ouder wets goede editie van Siget. Ik heb genoten en ja, hele toffe dingen gezien. Goede line-up was het dit jaar. En

0: Een van mijn hoogtepunten was toch wel Soulwax.
1: Kijk, ja, ik ben al jaren fan van Soulwax.
0: Ja, terecht ook. Ik ook, alleen ik had niet zulke hoge verwachtingen van het optreden. Want dat is toch vaak met, nou ja, elektronische muziek. Het zijn wat oudere mensen. Ik wist gewoon niet zo goed of dit nou echt een show ging worden, zeg maar. Het leuke is dat ze eerst als Soulwax stonden en daarna was Too Many DJs. Wat dezelfde mensen zijn, maar dan digitaal.
1: Als DJ, ja.
0: Dat analoge gedeelte van Soulwax was echt fantastisch. Er waren stallages, er waren 3 drummers die dus in die stallages, in die stijgers hingen. Ze hadden allerlei apparaten waar dan geluid uitkwam. Ik heb geen idee of dat alleen maar voor de show was of dat het ook echt werkte. Maar het zag er fantastisch uit. Ze hadden lekkere linkse politieke insteek. Wat ik erg kan waarderen altijd, en zeker op Seacat is dat toch wel traditie. Dus op een gegeven moment riep hij: Viktor Orbán is dood. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet waar. Maar heel die zaal was helemaal... Want ja, Seacat is in Hongarije, voor de mensen die het niet weten. Die politieke gevoeligheid hebben ze ook gewoon nog steeds. En enthousiast optreden van deze mannen op leeftijd. Ja, prachtige show. En ik heb er echt van genoten.
1: En gaan we dan ook naar Soulwax luisteren?
0: Ja, zeker. We gaan luisteren naar Work It. Van Soulwax.
1: Lekker.

0: lekker.
1: Heerlijk, toch? Ja, was een fantastisch optreden.
0: Dat geloof ik meteen. Ja. Ik heb ook gezien dat jij mee hebt gedaan aan iets heel bijzonders. Een race voor mensen die niet zo heel snel zijn.
1: Ja, dit was hilarisch. We hebben een slakkenrace gedaan op Seagate. Het is echt heel grappig. Ze hebben een soort traveling funfair. Waar je dan allerlei spelletjes kan doen. Zoals eendjes uit een bak vissen en ballen gooien en dat soort dingen.
0: Heerlijk.
1: En dit jaar hadden ze dus ook de slakkenrace. Dus je kreeg twee van die opstaande oogjes op je hoofd. En dan een soort schildje op je rug. En dan moest je in een vak gaan staan en dan moest iemand anders met de dobbelsteen gooien. En als dan jouw kleur gegooid werd, dan mocht je een vakje naar voren. Ze hadden het heel leuk nagemaakt, want die vrouw die dit heeft verzonnen, die zei, ja, ik vind het gewoon ontzettend leuk. Slakkenrace is dus echt een ding in Hongarije en heel veel kinderen spelen dat. Hè? Dus die gaan dan slakjes zoeken in de tuin en dan leggen ze een blaadje sla ergens neer en dan gaan ze kijken welke is daar als eerste.
0: Ja, of het met komkommer insmeren heb ik geleerd.
1: Ja, ja, we hebben het bij gelijk spel gehad voor de annual slakken championship, sneeuw racing championship, sorry. Het, ja, was, het nee, zijn veel woorden.
0: Ja.
1: Was ja fantastisch. Sneller Swift, never forget, de winnaar van 2026.
0: Ja, en jij was dus ja, ik Deborah was de slak.
1: Ja, ik was helaas niet de winnaar. Het was heel treurig. Pauline heeft ontzettend haar best gedaan om goed voor me te gooien. Maar helaas ja, won de rode slak. Ik heb er
0: gemengde gevoelens over.
1: Ja, ik heb er nog even gemeen naar gekeken. Nee, maar superleuk gedaan. Helaas mocht ik het pakje niet houden. Anders was ik ermee aan naar Paris Paloma gegaan, want nou ja, je gaat naar zo'n festival, je luistert van tevoren die hele line-up, je weet hoe ik ben en ja. Vervolgens wil je naar allerlei dingen toe en uiteraard heb ik weer de helft niet gezien. Wie heb ik gemist? Bijvoorbeeld Tessel Tama.
0: Ai.
1: Toch een beetje jammer. Maar goed, iemand sleepte mij mee naar Paris Paloma. Ik had de naam wel eens gehoord, ik had er verder weinig verwachtingen bij. Stonden allemaal meisjes in het publiek met bloemenkransen. Dat was schijnbaar een ding.
0: En jij dacht, oh, hippies.
1: Ik dacht, oh nee, ik pas hier nu al niet tussen. Nee, maar het was heel mooi optreden. Zij is natuurlijk bekend van Too Much Labor. Dat is een heel feministisch liedje. En die kom je ook tegen op internet onder allerlei feministische video's. En nou ja, dat was eigenlijk het enige liedje wat ik van haar kende. Verder wist ik niet zoveel van deze vrouw. Maar wat een ontzettende powervrouw wel. En ja, ik stond daar en het was, we stonden best wel vooraan. En ik had echt zoiets van, ja, prachtig optreden. En toen begon ze over dat ze een liedje heeft geschreven tegen generatieve AI. En dat ze dat opgedragen heeft aan, ja, voor haar de beste kunstenaar van de wereld. Namelijk Hayao Miyazaki. Nou, ik moet nu alweer bijna huilen. Want echt, jongens, ze raakte me zo ontzettend. Niet alleen met dit onderwerp, maar ook omdat ik groot, groot fan ben van deze man. Voor de mensen die hem niet kennen. Dit is een van de genieën achter Studio Ghibli.
0: Ja.
1: Prinses Mononoke, My Neighbor Totoro. Spirited Away. Nou goed, ja. Als je het niet kent, jammer, je hebt wat gemist.
0: Je hebt absoluut iets gemist.
1: Deze films worden nog steeds met de hand getekend. Dus ook alle achtergronden zijn handgeschilderd. En ik ben in het museum geweest in Japan. En daar heeft hij ook poppetjes staan die eigenlijk heel erg treurig zijn en een beetje voorover gebogen met de hoofd naar beneden. En dat zijn eigenlijk de vertegenwoordigers, dat zijn zijn werkers. Want ja, hij wil dat alles handgetekend wordt en dat is een hoop.
0: Oh,
1: werk.
0: My dear,
1: ja. Ja, dus hij refereert daar ook aan in het museum. Ik vind het heel bijzonder. En nou ja, het is ook heel Japans natuurlijk.
0: Ja.
1: Om daar dan ook
0: hier,
1: nog grapjes over te maken.
0: Je krijgt een beeldje, maar je moet wel gewoon blijven tekenen.
1: Ja,
0: vet gaaf.
1: Precies. Ja, maar ja. En dat is dus een nieuw nummer van haar over, nou ja, eigenlijk tegen AI. En dat ze hoopt dat kunstenaars zoals Miyazaki, ja, niet, dat we dat niet gaan verliezen.
0: Wat onwijs mooi.
1: Ja.
0: Ik ken het nummer nog niet, dus laten we er vooral naar gaan luisteren. Miyazaki.

0: Very nice. I won't let you take it from me.
1: Precies.
0: En laten we dat potverdorie ook maar eens bewerkstelligen.
1: Juist.
0: Ja, en dan is het tijd, want dit was wel onze afsluiting van het festivalseizoen. Niet helemaal, gek genoeg. Want we gaan het ook nog hebben over een festival dat er aankomt. Wat dan weer de... om het lekker overzichtelijk te houden. Dit jaar hebben wij voor jullie ongelooflijk veel leuke dingen in petto. We gaan namelijk een heleboel specials maken. De oplettende luisteraar kent natuurlijk de Kaboutertje Putlicht special. De Orgeljoken special.
1: Oh, never forget.
0: Never forget. Het wordt lastig om die schoenen te vullen. Maar we hebben een aantal potentiële kandidaten gevonden. En de eerste special zal volgende maand zijn. Dat is 16 oktober.
1: Yes.
0: En dan hebben wij te gast in de studio de mannen van Rokus.
1: Ja, te gek.
0: Ja, dus is echt. Ik heb ze gezien tijdens de Haagse zomerhitwedstrijd. En ze hebben toen helaas niet gewonnen. En ik zeg echt helaas, want ik vond het een feestje. Wat kan ik nog meer over ze vertellen? Ja, ik wil ook niet te veel weggeven.
1: Nee, ik heb wel alvast een vraag, denk ik, voor als ze komen in de special.
0: Mm-hmm.
1: Want zijn ze vernoemd naar Rokus de Groot? Dit is namelijk een Nederlandse muzikoloog en componist.
0: Oh, dit vind ik wel een hele goede vraag.
1: Uit 1947.
0: Dus daar komen zij niet vandaan, kan ik je vertellen.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee, ze zijn met z'n drieën en zij noemen zichzelf herder van de Nedergrunge. En zij hebben ook prachtige shirts met daarop een herdershond.
1: Oké, dat is wel heel leuk.
0: Ja, dat is echt... het is grunge, punk, nederrock en nou ja, ook zit een beetje ska in. Het is van alles. We gaan zo luisteren naar een single die in 2025 uitkwam. Dat is De Nacht van 7 op 8. Dat gaat over de decembermoorden van 1982 in Suriname.
1: Ah.
0: Een gebeurtenis die diepe littekens achterliet in de Surinaamse gemeenschap.
1: Zeker.
0: En in de familie van frontman Stefan Persaud.
1: Ah, oké.
0: Okay. Dus het is niet dat hij ineens denkt, ik ga het lekker cultural appropriaten. Deze man komt er echt vandaan. En zijn familie heeft dat gewoon echt wel gevoeld. En voelt het waarschijnlijk nog steeds.
1: Ja.
0: En daar gaan we. We gaan luisteren naar dat nummer.
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: Als voorproefje op hun special.

0: Zo hebben de heren nog veel meer mooie, maar ook hele andere nummers. Ik noem een Als hij staat, moet hij erin. Als mooi tegenwicht.
1: Mooi dat ze zo lekker variabel onderwerpen aan kunnen spreken.
0: Precies, ja, en heerlijk. Dat is heel lekker voor de special. Want we gaan het namelijk hebben over hun muzikale invloeden.
1: Ja.
0: Dus er zal veel grunge voorbij komen. Daar ben ik heel erg van in mijn nopjes.
1: Ja, zeker. Zeker. Ik hoop ook punk.
0: Ja, nou ja. Als jij niet weet wat het is, is het vast punk.
1: Precies, zo is het. Bijna alles is punk. Hè.
0: Dat dus voor onze oktober-uitzending. Dan neem ik jullie zo in vogelvlucht mee naar de november-uitzending. Normaal gesproken is die volledig in het licht van Left of the Dial.
1: Left of the Dial, ja, want dat festival komt er alweer aan in oktober.
0: Ja.
1: Het meestal in november gaan we terugblikken.
0: Ja, precies. Dat gaan we nu niet doen. Of een heel klein beetje, want we hebben dan namelijk de Bohemes.
1: Ook leuk.
0: De Bohemes.
1: Hmm.
0: Ik wil wel iets zeggen straks over, dat gaan we straks even doen, over Left of the Dial. Maar ja, de Bohemes eerst. Zij hebben hier ooit aan tafel gezeten in de middagshow. Ik zeg zij, niet de volledige band, want dat paste niet. Want ze zijn met z'n vijven.
1: Okay, ja.
0: Maar wel de twee broers die de band, de Gallaghers van deze band.
1: Oh, heerlijk. I love it. Wat een goede referentie. Ja,
0: ja toch?
1: Ja.
0: Die overigens heel minzaam met elkaar omgaan.
1: Ik wou net zeggen, hebben ze ook heel de tijd ruzie?
0: Nee, helemaal niet. Ze zijn hartstikke lief. En een van hen is de drummer uit de band. En die opperde een uitvinding voor drummers. Heel veel drummers die vol passie drummen, die slaan de splinters van de stokjes af.
1: Dat geloof ik.
0: Een goed gebruikte drumstok heeft een soort alsof er een rat aan zit. Ja. Hij zegt, en als ik dan dus een dag heb in de studio heb gezeten of ik heb opgetreden en ik trek 's avonds mijn kleren uit, dan zitten er allemaal splintertjes in mijn hemd en in mijn sokken.
1: Ja, oké.
0: Ik wil graag een speciaal stofzuigertje dat naast de drumstel staat. Dat is, wat je bij kappers heb je zo'n haren ding, dat al die vliegenhaartjes.
1: Ja.
0: Dat wil hij graag voor drumsplinters.
1: Voor drumsplinters.
0: Ja.
1: En kan hij dan niet gewoon zo'n kappersding gebruiken?
0: Nou, dat heb ik geopperd, maar dat was allemaal... Nee, het moest wel speciaal natuurlijk.
1: Het moest natuurlijk wel
0: uitgebracht worden door Pearl, waarschijnlijk.
1: En in de vorm van een drumstok.
0: Ja, precies.
1: Te gek. Ja, nee, hartstikke leuk. Ik ben benieuwd hoe het staat met deze uitvinding.
0: Ja.
1: En dat gaan wij dus ontdekken in onze special.
0: Zeker weten. We hebben van hen natuurlijk ook een nummertje klaarstaan. En dat is Always Out at Midnight. Daarna komen we bij je terug om toch even over Left of the Dial te praten.
1: Ja.

0: dit is wel de muziek waar jij blij van wordt, hè?
1: Dit klinkt heerlijk, ja zeker. Ik kijk er naar uit.
0: Zeker weten. Nou, ik voelde de splinters om mijn oren slaan, maar daar gaan we het later over hebben. Zoals ik net al zei, we willen toch ook even alvast vooruitkijken naar Left of the Dial.
1: Ja.
0: Het festival in Rotterdam waar wij altijd op de een of andere manier zeiknat worden geregen.
1: Ja, het is wel altijd baggerweer. Gewoon standaard. Maar goed, wie weet dit jaar niet.
0: We hebben goede hoop. Ik heb wel speciaal voor de gelegenheid een nieuwe poncho gekocht.
1: Dat is wel heel verstandig. Want vorig jaar zijn we daar echt helemaal weggespoeld en weggewaaid ook. Ja. Het was spannend gewoon om van locatie naar locatie te gaan.
0: We hebben op een gegeven moment, we hadden allebei ons Girl Power Radio winterjasje aan. Want ja. Winterjasje.
1: Ja.
0: Maar die blijken vooral gemaakt te zijn voor kou en
1: niet voor vocht.
0: Vocht. Nee, wij waren volgezogen wattenplopjes.
1: Ja, fantastisch. Ja, maar goed, we hebben het wel overleefd. Het was een fantastisch festival, zoals altijd. Want ze hebben gewoon een hele lekkere line-up. En ja, vergelijkbaar met Sneester qua muziek. En ook wel qua grootte van de band. Dus er zitten een paar parels tussen. En een paar onontdekte bandjes die dan na een aantal jaar meestal ineens komen opdagen op Siket bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Want wie waren daar dit jaar? Bad Nerves, Lamprini Curls. Allemaal bandjes die wij al veel eerder hebben gezien bij Left of the Dial. Dus,
0: precies, een heerlijke plek om te schooieren en dingen te ontdekken.
1: Absoluut.
0: Dan ga ik jou meenemen, want ik heb uiteraard een soort shallow gal selectie gemaakt.
1: Ja.
0: Op basis van titels gewoon. Van hoe heet de, wie zijn dit?
1: Oké, okay, prima. Nou, vertel, wat heb je gevonden?
0: Ik begin met Poedel.
1: Hoe noem je me?
0: Poedel. Nee, poedel. Als in dat koninklijk prachtige beest.
1: Ja.
0: Poedle. Ze worden vergeleken met... vergeleken met... Het is ongeveer in dezelfde lijn als Feet, Hinds en Wet Leg. Nou, dat laatste triggerde mij onmiddellijk. En er wordt van gezegd dat ze ongenuanceerde, rammelende gitaarliedjes maken met veel percussie.
1: Oh, houden we ook van percussie?
0: Ja, en ze maken fluffy garage pop.
1: Oké, dat vind ik moeilijk, maar...
0: Met humor.
1: Fluffy.
0: Ja, ik weet niet wat fluffy is. Ik weet het niet, maar ik ben vooral blij met dat ze zeg maar humor waarin de band zichzelf en het publiek niet te serieus neemt.
1: Nee, oké, dat is goed.
0: Nou heb ik een liedje uitgekozen en dat vind ik moeilijk.
1: Vertel, hoe heet het, Rea?
0: Labracadabra door.
1: Oké.
0: Het is een magische hond, denk ik.
1: Dat denk ik ook. De labradoodle.
0: Ja, maar dan zoiets. De labracadabra door.
1: Ja, oké.
0: En daar gaan we nu naar luisteren.

0: helemaal blij word ik hiervan.
1: Ja, dit klinkt echt fantastisch. Ik heb hier nu al heel veel zin in.
0: Laten we hopen dat we het niet gaan missen.
1: Nee, precies. Ja, dat is het. Nee, deze zetten we wel echt bovenaan de lijst. En wat ook op de lijst staat is Library Card. Een Rotterdamse band, omschreven als introvert en explosief. Nou, dat vind ik al direct een moeilijke combinatie, maar ook heel leuk. Introvert en explosief is eigenlijk... Het is een beetje tegenstrijdig.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Maar goed. Een band van contrasten. Oké, fair enough. Met Lotte van Teylingen, wiens spoken word tussen serieus en sardonisch in zit. Ik vind sardonisch sowieso een prachtig woord. Moeten we vaker gebruiken.
0: Ja, ja, ik moest afstoffen die handel.
1: Ik moest ook googlen trouwens. Henk ook komt uit Sardinië.
0: Nee.
1: Sarcastisch. Ja. Dat zoiets is het. Goed. Library Card. Dus, en ik vind wel, als je naar een Rotterdams festival gaat, dan moet je zeker ook een Rotterdams bandje mee pakken. Dus deze gaat op de lijst om misschien te zien.
0: Out of context.

0: Ook belangrijk om te weten, Van Teylingen, ja, die maakt ook hele mooie kunst. De artwork voor de band doet ze bijna allemaal zelf.
1: Oh, gaaf.
0: Dus leuk, ook als er een vinyletje te scoren is, is dat de aanrader van de week.
1: Leuk. Ja, en Left of the Dow heeft altijd wel echt fantastische merch. Hè? Dat mag ook wel een keer gezegd worden. Meestal in de Arminiuskerk. En wat zij dus doen is dat je als band je logo daar kan afleveren. En zij drukken dan ter plekke de shirts en t-shirts en dat soort dingen. En dat scheelt dus heel veel importkosten voor de band.
0: En gezeik ook.
1: En gezeik. En ruimte in je bagage. En eigenlijk wordt iedereen er heel blij van.
0: Ja, want je krijgt wat je verkoopt. En je zit niet ineens met 40 XXL shirts.
1: Precies.
0: Die niemand wil.
1: Ja, en het geld gaat voornamelijk naar de bands toe. Wat je toch eigenlijk zou willen. En niet naar de douane voor invoerrechten en dat soort ellende.
0: Yay, Left of the Dial. Speaking of yay, Left of the Dial. Er komt ook een bandje dat heet The Narcissist.
1: Lekker.
0: En dus niet, maar dat schrijf je met G-N-A-R, als in Nar van Gnarly.
1: Oh, van Gnarly.
0: Ja.
1: Mooi woord ook.
0: En zij noemen zichzelf a screeching, screaming, writhing ode to rock and roll.
1: Oké.
0: Ja. Ja. Ze komen uit New York en ze zijn in de late 2010s begonnen in de garage underground rock. En dat was eigenlijk een reactie tegen de garage revival aan de West Coast. Ze dachten, East Coast kan ook iets. En ze hebben heel lang in een oefenruimte gehangen totdat iemand zei, misschien moeten we optreden.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja.
1: Misschien moeten we een keer naar buiten.
0: Ja. En uiteindelijk zijn ze met z'n zessen. En de namen alleen al zijn fantastisch. Daar kunnen ze verder niet zoveel aan doen, want je heet zoals je heet. Maar we hebben Matthew Orr, Jerome Peel, Matthew Tilwick, James Hernandez, die zichzelf Malice K noemt.
1: Oké, logisch.
0: Baby Delgado, die echt zo heet.
1: Wat? Wauw, dat is wel echt een artiestennaam, hoor.
0: Ben Arouse.
1: Oké, ook spannend.
0: Ja, kan die ook niks
1: opwindend
0: aan doen. Opwindend.
1: Ja, leuk. Leuk.
0: Er zit een beetje butthole surfers in. Vind ik altijd gezellig.
1: Zeker.
0: The Ramones ook wel een beetje. Ja, ze zeggen ook altijd, we zijn niet gepolijst. Nee, dat geloof ik meteen. Hun debuutalbum komt uit 2025. En daar heeft de Strokes producer zich tegenaan bemoeid.
1: Ah, oké.
0: Dit jaar komt er een nieuwe EP uit. En wij vermoeden zomaar dat die vlak voor hun optreden uit gaat komen.
1: Kijk.
0: Zodat ze die dik kunnen gaan verkopen.
1: Dat is lekker.
0: Bij Left of the Dial. We gaan luisteren naar een nummer van hen. Dat heet Dr. Ed. Het is geen paard. Althans, niet de laatste keer dat we checkten.
1: Oké.

0: Leuk.
1: Ja,
0: zin
1: toch?
0: Aan.
1: Zin in aan.
0: Zeker.
1: Heb jij dan nog iets lekkers voor ons van de line-up van Left of the Dial?
0: Ja, zeker. Ik heb namelijk iets gevonden in de lijst. Uiteraard heb ik de hele lijst weer geluisterd. Het is wel heel fijn. Left of the Dial heeft dit onderverdeeld in een energieke lijst en een niet-energieke lijst.
1: Huh.
0: Ik heb de niet-energieke lijst overgeslagen, want de energieke lijst was al bijna 9 uur aan muziek.
1: Zo de jumel.
0: Ja, ja, flinke line-up. Dus dit wordt weer lopen, Rea.
1: Ik ga even andere schoenen kopen.
0: Ja, precies. Lemon Sucker.
1: Ja.
0: Lemon Sucker. Bestaat uit 4 componisten en tekstschrijvers. En meer informatie is er op Spotify in ieder geval niet te vinden. Ik denk dat ze nog niet de moeite hebben genomen om dit...
1: Een lekker biootje te schrijven.
0: Maar ze komen uit Brighton en ja, dance punk, postpunk is het. Ja, alles met punk is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, daar is Brighton wel heel goed in trouwens, kan ik je vertellen. Ik ben er laatst geweest met een ander bandje.
0: Ja, dat is waar.
1: En er is daar een plek aan zee, helemaal richting de punk.
0: Ja, kijk, en daar houden we van. Ze hebben ook nog een extra bassist. Ik ben heel benieuwd. Guy Ferris, Oscar Post, Ollie Thomas en Matt Saunders.
1: Nou
0: te Engels, toch?
1: Met Heat.

0: dit accent, daar ga ik zo hard op.
1: Oh, ik ook. Eigenlijk maakt het ook verder dan niet meer zoveel uit wat je muzikaal doet.
0: Nee.
1: Maar het draagt wel bij aan een lekkere ervaring als het muzikaal ook leuk klinkt. Ik vind dit ontzettend gaaf. Dit is dus Lemon Sugar zonder E.
0: Ja.
1: Ja, want dat is dan helemaal hip, hè, tegenwoordig.
0: Ja, het is caps, ook geen E.
1: All caps, geen E. Ja, dit is goed. Vrouwen van onze leeftijd vinden dit moeilijk. Nu we het toch hebben over het ontbreken van klinkers. Je kan de Left of the Dial app zelf gebruiken. Maar ze zitten ook op de befaamde TMSQR app.
0: Times Square.
1: Ja, die ja, zonder klinkers dus.
0: Ja, zonder I, zonder E, zonder U, zonder A, zonder
1: ja,
0: E.
1: Ja, en ik ging dus een keertje klagen in avonturen over dat het zo'n stomme naam was en dat ik het moeilijk uit kon spreken. Toen zei een jong persoon, die zei, joh.
0: Het is gewoon staat, Times Square.
1: Is gewoon Times Square. Wat zeg je nou, TMSQR? Ja, oké, okay, leuk. Weten we dat ook weer.
0: Ja. Never forget.
1: Yes.
0: Ik heb er nog eentje in dit uur. In het volgende uur hebben we natuurlijk nog veel meer muziek voor je. En gaan we verder kijken naar de line-up van de specials in 2027 en het staartje van 2026.
1: Ja.
0: Zeker de weten. Ik heb Benchwarmer.
1: Wauw.
0: Ja, want dat ben je. Dat is namelijk als je. Nou ja, dat is hoe ze je noemen. Als je bij een voetbalteam eigenlijk te slecht bent om opgesteld te worden.
1: Ja.
0: En iedere keer maar op de bank zit.
1: Ja.
0: Wij noemen dat de bankzitters. Ja. Dat zij zelf niet begrijpen dat ze eigenlijk te slecht zijn. Oh nee, sorry.
1: Om opgesteld te worden. Ja, dat is toch. Ja. Maar goed, je moet kiezen voor een naam, hè?
0: Dus dat. Benchwarmer komt uit Londen.
1: Leuk.
0: En zij zijn in 2025 pas echt gestart. Dus het is nog best wel vers.
1: Ja.
0: Ze zijn met z'n vieren. Zijn al lekker aan het toeren door de UK en Ierland. En mogen nu dus de grote plas over naar Left of the Dial. En zij, ja, hebben, ja, hoe ga ik dit? Ze noemen het emotionally driven songs. Maar ja,
1: oh,
0: je emotie kan ook dat janken
1: kan,
0: zijn.
1: Ja, dat kan alle kanten op.
0: Dus ik vind dat ingewikkeld.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd naar wat jij van het nummer vindt.
1: Ik ook.
0: Meteen daarna plak ik er iets anders achteraan. Ja, ja. Voordat we overgaan naar het volgende uur. En dat is 21 Children.
1: Oh.
0: Dit ga jij fantastisch vinden.
1: Oké.
0: Okay. Want dat jij houdt misschien niet van 21 kinderen.
1: Nee, dit klinkt als een kinderkoor.
0: Maar wel van straightforward punk from South Africa.
1: Oh, dat klinkt fantastisch. Yes, let's go.
0: Zij komen uit Johannesburg. Zijn met z'n drieën, niet met z'n 21 dus.
1: Oké. Okay.
0: En ze herschrijven de Zuid-Afrikaanse muziek naar punk.
1: Oh, dat vind ik fantastisch.
0: En ze hebben een drummer die Biko heet.
1: Oh, yes.
0: Even serieus.
1: Oh, Biko.
0: Ja.
1: Wat te gek. Oké, ik ben helemaal getriggerd.
0: Nou, die twee krijg je dus van ons cadeau. Dan is er het journaal. En dan komen we gewoon weer bij je terug met avonturen.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Een Engelse militaire parachutist bleef tijdens oefeningen op de heide bij Renkum vast in een boom op 7 meter hoogte. De brandweer redde hem nadat een hoogwerker vastliep in het zand en door een lege voertuig werd losgetrokken. De man bleef ongedeerd. De sprongen waren voorbereiding op airborne herdenkingen. De Iraanse economie leidt onder Amerikaanse sancties, hoge brandstofprijzen en havens die geblokkeerd zijn. Salarissen blijven uit, basisproducten worden onbetaalbaar en de middenklasse verdwijnt snel. Professor Mehran Kamrava noemt de Amerikaanse strategie een simplistische miscalculatie. Californië onderzoekt de noodzaak van een noodknop in AI-modellen. Gouverneur Gavin Newsom richt een werkgroep op die binnen 2 maanden advies geeft over strengere AI-wetgeving. Newsom bekritiseert president Trump vanwege het uitblijven van actie tegen veiligheidsrisico's van kunstmatige intelligentie. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het VN-secretaris-generaalschap. Wordt ze gekozen, dan is ze de eerste vrouw in die functie. Ze is econoom en hoofd van de VN-handelsorganisatie sinds 2021. Guterres

0: bij Avonturen op Girl Power Radio. Het is vandaag vrijdag en wij nemen je mee naar wat we het komende seizoen allemaal met jullie gaan doen. We zitten midden in, dat klinkt heel dreigend trouwens, midden in de bespreking van Left of the Dial dat er aan gaat komen in oktober. Maar jij mag vertellen waar we net naar hebben zitten luisteren.
1: Ja, je luisterde naar Bloodworm met Bloodlust.
0: Gezellig.
1: En dat is een postpunk band vanuit Nottingham. En dat is ook alles wat ze verder te vertellen hebben over zichzelf. 2915 volgers.
0: Waarvan jij er één bent?
1: Waarvan ik er dus nu één ben. Ja, maar dat is wel een beetje als ik dan naar zo'n lijst luister. En ik denk, oh, dit vind ik echt een beetje stom. Dan ga ik kijken en dan hebben ze meestal 10.000 luisteraars per maand of zo. En als ik dan denk, oh, dit vind ik echt leuk. Ja, 3.000 maximaal. Dat is schijnbaar de frequentie waarop ik werk. Maar goed, daardoor krijgen jullie wel alle alternatieve muziek te horen hier bij Avonturen.
0: Zeker weten. Nee, dat is alleen maar heel lekker. Ja. En je had nog een pareltje gevonden? Of had je nog wat vragen over de line-up? Wat was het?
1: Nee, ja, ik heb en vragen, zoals altijd.
0: Ja, altijd vragen.
1: En ik heb ook nog wat leuke dingen gevonden in de line-up. Dus wat wil je? Wat wil je? Gaan we naar Arkayla?
0: Wat hè?
1: Arkayla.
0: Oh, ja, prima. Wat is Arkayla?
1: Arkayla. Ik weet niet of ik dit goed uitspreek, maar dat kunnen we dan
0: vragen. Hoe spellen
1: we
0: dit?
1: We spellen dit Arkayla.
0: Nou, dat zou ik ook als Arkayla uitspreken, ja.
1: Dit is dus een zeldzame band die ik leuk vind en die ook een hoop luisteraars heeft.
0: Ha.
1: Ja, dit is
0: maar
1: uniek.
0: Daar waren wij niet één van.
1: Echt, ja, best wel een hoop luisteraars, 123.000 per maand namelijk. En toch vind ik het ontzettend gezellig klinken. En ik stel voor dat we gaan proberen dit te zien. Arkayla.
0: Lekker.
1: Met Run Kid.

0: Arkela dus met One Kid. Ik ga je weer even uit de Left of the Dial vibe halen.
1: Ja.
0: Count on me to rain on your parade. Want we gaan ook even kijken naar wat we dan toch in vredesnaam gaan doen in december. Dan gaan wij namelijk ons jaar recappen.
1: Ja.
0: De hoogtepunten van 2026 de revue laten passeren.
1: Ja, dat waren er nogal wat.
0: Ik wou net zeggen. En we zijn nu al bezig met het voorbereiden. En misschien moeten we er een 4 uur durende uitzending van maken. Want potversnokkes. We hebben een hoop te doen.
1: Ja.
0: Dan is dat ook de laatste maand van dit jaar. Dat betekent dat we vast gaan vooruitkijken naar 2027. En in januari starten we meteen lekker met een special.
1: Ja.
0: En dan hebben wij de band in huis Mr. Pretty.
1: Ja, leuk.
0: Ja. Overigens, omdat wij onze specials altijd doen op basis van de muziekvoorkeuren en keuzes van die band, ga ik je nu een voorspelling doen waar ik heel vrolijk van word. Want één van de leden van Mr. Pretty is heel groot Prince-fan.
1: Oh, yes. Oh, daar houden wij van.
0: Snap je? Dus ja. Ik heb helemaal zin erin.
1: Snap ik.
0: We gaan een liedje draaien waar je die invloed eigenlijk niet in terug hoort.
1: Maar misschien kan je het zo zien als ze dansen.
0: Dat zou zomaar kunnen. Ja, dat denk ik. Nou, Mr. Pretty komt er dus aan met Pretty Days. En daarna vertel ik je wat er in februari gebeurt. De maand van de liefde.

0: Pretty Days, Mr. Pretty. Het is allemaal maar mooi met hen.
1: Ja, prachtige muziek wel hoor. Ik ben heel blij dat ze willen komen.
0: Zeker weten. En dan rollen we alweer naar februari, de maand van de liefde.
1: Ja.
0: En dan hebben wij te gast Stacey's mom.
1: Ja, ook leuk. Goeie
0: She's
1: naam
0: got it
1: ook.
0: Going on. Zijn ook genoemd naar dat nummer.
1: Ja.
0: Terecht ook. Stacey's mom has got it going on. Deze twee dames, die, en dat is heel knap, die doen met z'n tweeën, maken ze een prachtige muziek.
1: Hele band
0: Nederlandstalig. Ja.
1: Te gek.
0: En ze hebben een liedje dat heet De Leukste. Dat vond ik toepasselijk, want het gaat over dat ze hoopt, de jonge man in kwestie is gevlogen.
1: Ah, oké. Okay.
0: Het is een beetje het Alanis Morissette effect, hè? Doet zij jou wel aan mij denken?
1: Oh,
0: en
1: ja.
0: Zij zegt alleen maar, je mag er best de hand vasthouden. Je mag er best knuffelen. Maar ik wil dat je mij de leukste blijft vinden.
1: Kijk.
0: De leukste.

0: Casey's mom, de leukste.
1: Ja,
0: jij
1: goed.
0: Vertelde mij net dat je toen je jouw studie van 9 uur over Left of the Dial deed,
1: ja,
0: je toch op een paar vragen stuitte.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb heel vaak vragen natuurlijk. Maar ik kwam tegen de band Shit Kid. Daar kunnen we eigenlijk al best wel wat vragen over stellen. Ik vind het een geniale naam. Dat moet ik wel direct toegeven. Asa Söderqvist.
0: Zo, wie?
1: Uit Zweden. Ja, dit spreek ik waarschijnlijk.
0: Gezondheid.
1: Vreselijk verkeerd uit. Maar er zit dan een Q ineens halverwege die naam. Heel verwarrend. Söderqvist.
0: Ja.
1: Kvist, denk ik, uit Zweden. Het is een combinatie van lo-fi, synthpop en garagepunk. En ze zijn in 2020 lekker muziek gaan maken. En na 5 jaar hebben ze een abrupt einde gemaakt aan dit project. Maar ze staan dus gewoon op Left of the Dial.
0: Hoe?
1: Ja.
0: Je hebt een einde, maar je gaat toch...
1: Ja. Dus in 2025 was het ineens afgelopen met dit prachtige project Shit Kid. En ja, ze staan dus nu op Left of the Dial. Nu wil ik weten, ja, ben je nou gestopt? Zijn jullie gerevived? Wat is hier gebeurd?
0: Is er een bandwissel geweest?
1: Precies, Asa Söderqvist. Hoe zit het?
0: We gaan het aan hen vragen, denk ik, dan.
1: Ja, maar lekkere muziek wel. Dus ik ben blij dat ze er weer zijn.
0: Hartstikke leuk. Shit Kid met All Right.

0: is het dan ook echt all right, beste Asa's knutsen? Of is het helemaal niet all right? Dat gaan we ontdekken bij Left of the Dial dit jaar in oktober. En dan, yes. Mia Cara, Mia Tesoruto, had je nog een vraag?
1: Ja, zeker. Want er zitten echt prachtige bandnamen tussen. Waaronder Shark School. Dit vind ik leuk. En ik wil dus weten, wat leren we daar? Hoe je ademhaalt door een set gleuven in je nek? Is dat wat hier geleerd wordt op Shark School? Want ik wil ik me wel inschrijven overigens.
0: Ja, ik wil daar ook nog even aan toevoegen dat een haai meestal niet in een school zwemt.
1: Nee, dit is correct.
0: Andere vissen gaan namelijk wel in scholen. Ja. De haai denkt, toedeledokie, ik wil alleen nog dat lekkere vlees.
1: Ja, er zijn kleinere varianten haaien. De blacktip reef shark en dat soort dingen die wel in groepen bewegen. Maar de grotere haaien waar we allemaal bang voor zijn. De tijgerhaaien, de witte haaien, dat soort dingen. Die zijn zeer solitair, absoluut. Maar ik denk dat ze daar dan naar school gaan. Om dingen te leren.
0: Ja, en wat leren ze dan?
1: Ja, dat wil ik dus weten. Daar gaat mijn vraag over. Wat leren we op Shark School? De muziek is lekker droog voor een band die Shark School heet. Dat zou je toch iets meer splash verwachten, zeg maar. En de beschrijving op Spotify is ook fascinerend. All male, extremely seductive dance crew from the west of Ireland. If Wetlag and Nirvana had a child and raised it with Catholic guilt, that would be this gals. Dus het zijn vrouwen. Ik verwacht nu ook een extremely seductive male dance crew, want daar begint de beschrijving mee.
0: Ja. Oh, maar dan wil ik er zeker heen.
1: Ja, ik heb zoveel vragen aan deze mensen. Maar het klinkt fantastisch. En ze hebben een prachtig liedje gemaakt. Dat heet Choose Life. En daar gaan we dus nu even naar luisteren. En hopelijk komen we ooit terug met al onze vragen. Dat het die al beantwoord zijn.
0: Yes.

0: ook leuk voor in de quiz. Is het tinnitus of is het een band?
1: Ja, lekker hè. Echt zo, hè, wat gebeurt er met mijn oren?
0: Ja, nou, niks. Ik was even, en ook deze stereo... Helemaal gedesoriëntaterd was
1: ja,
0: ik.
1: Ja, snap ik.
0: Dat doen haaien natuurlijk expres.
1: Ja,
0: zodat
1: precies.
0: Ik in het netje zwem, zo. En het netje is dan hun bekje.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Maar ik wil dit zeker wel gaan kijken.
1: Ja, leuk. Ik heb er zin om.
0: Dan maken wij weer een sprong terug naar de programmering van 2027. We waren gebleven in februari, waar wij Stacey's Mom de leukste lieten zijn. Maar dan komt natuurlijk ook maart eraan. En in maart hebben wij een stel powervrouwen staan. Potversnokkes. Ik zag ze vorig weekend nog op Baruch Open Air.
1: Oh,
0: ze stonden daar niet op te treden, maar wel heel hard mee te springen.
1: Ja, te
0: gemiste
1: gek.
0: Kans trouwens, Boa. Ik zeg
1: zo,
0: maar even bij.
1: Echt? Ja, absoluut.
0: Doe dat lekker volgend jaar wel. Op de Girl Power stage.
1: Bijvoorbeeld.
0: Suggestie. Gratis suggestie voor de organisatie van Baruch Open Air.
1: Ja, want dit is wel te gek, hè?
0: Ja, want deze band kende ik al uit Girl Power on Stage. En ik was direct fan, want het zit erg in mijn straatje. Toen heb ik jou aan je haren meegesleept, de afgelopen Snister editie.
1: Ja.
0: Toen ze in een tapijtwinkel stonden.
1: Dit was ook een ervaring, jongens. Snister heeft een aantal van die pop-up locaties waar dan ook bandjes staan. En daaronder dus een tapijtwinkel. En ja, het was eigenlijk een te kleine tapijtwinkel voor dit optreden. Het was bijzonder druk en bijzonder warm. Mogelijk ook door al die tapijten die er lagen. Maar wat een band. Ik heb genoten.
0: Ja, het was één groot feest.
1: Ja.
0: En ik zag laatst, ze hebben dus een fantastische zangeres.
1: Ja.
0: En sowieso, deze vrouwen zijn zo stoer. Doen ook een hele ingewikkelde opleiding tot arts. En dan tussen je co-schappen gewoon nog even lekker gaan staan bassen. Weet je wel, dat
1: ja,
0: soort grappen.
1: Heerlijk.
0: De drumster, I wanna be her when I grow up. Ja. Maar die zangeres, die heeft dus hele mooie vocalen. En ik zag dus dat ze een advertentie hebben geplaatst voor een dame... Die kan squealen en screamen.
1: Oh.
0: En nou weet ik dat er een vrouw is, gratis tip voor jullie After Echoes, die het NK Grunten heeft gewonnen.
1: Ja.
0: Hier in Den Haag.
1: Die zou er hartstikke geschikt voor zijn natuurlijk.
0: Die moeten gekoppeld worden.
1: Ja, zeker.
0: Jullie gaan luisteren naar een nummer van hen, Bullet, van hun laatste EP. Daar wordt dus nog niet in gesqueeld en gescreamd. Maar man, wat is dit lekker.
1: Ja, krachtig.
0: Vind ik.

0: hier zo van.
1: Oh, en die prachtige roze gitaar ook zie ik nu ineens weer voor me. Dat vond ik ook zo spectaculair. Deze vrouw helemaal in het roze in de metalband en helemaal losgaan. Fantastisch.
0: En deze dames komen dus 19 maart in de uitzending met een special.
1: Ja, leuk.
0: Dan heb ik voor april nog helemaal niks.
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar we hebben ook nog even voordat het april is natuurlijk.
0: Precies. Maar ik was zo tevreden met mezelf dat ik zo lekker vooruit had zitten werken. Zeker. Maar in april is er niemand die wil. Dus luister jij en zit jij in een fucking geweldige band en wil jij graag een special? Stuur je demo en allerlei andere ellende in de DM's van uiteraard Avonturen, de podcast op Insta.
1: Ja.
0: Maar jij hebt gelukkig, want je bent natuurlijk, jij hebt die negen uur.
1: 9 uur voor alleen de ene Giekenlijst, hè? Want die andere lijst heb ik dus gewoon laten liggen. Ik dacht, ja, dat klinkt als heel veel emo-muziek, daar heb ik geen zin in.
0: Nee, dat snap ik.
1: Maar daar kan ook nog heel veel fantastisch op staan natuurlijk, hè? Dus ja. Ik heb nog wat gevonden, namelijk Hungry. En Hungry is een band die inmiddels ongeveer 1000 luisteraars per maand heeft. En dat vind ik dus net genoeg om te draaien hier.
0: Dat
1: op
0: is het hele dorp,
1: Radio.
0: Denk ik.
1: In de hele familie. Ik snap eigenlijk niet dat er niet meer mensen hier naar luisteren, want ik vond dit echt wel fantastisch. Maar dat kan ook omdat ze nog maar net bestaan. De omschrijving is ook lekker kort en krachtig. Namelijk op Spotify staan ze als Finland Gothic 2026.
0: Nou,
1: ja,
0: lekker.
1: Ja, dus Finland Gothic, Rea, wat
0: ik weet wat het is. Is het punk? Nee, het is goth. Dat zeggen ze zelf. Het is eigenlijk een kritisch-satirische blik op de Engelse samenleving. Want Finland is een afgeleide van fans. En dan niet fans met de A, maar fans met een E.
1: Ja.
0: F-E-N-S. Dat zijn namelijk laaggelegen moerasgebieden in Oost-Engeland. En daar liggen hun roots. Ah. En dat landschap is troosteloos. Maar komt ook door de jacht op winst van industrie.
1: Ontginging en dat soort dingen.
0: Het is helemaal leeggeplukt. En zij, ja, die leegplukkerij die zorgt voor troosteloosheid die je terug moet horen in de muziek.
1: Nou, dat is dan wel gelukt, denk ik. Dit nummer heet Cambridge on Fire.
0: Want dat is de volgende stap, denk ik.
1: Ja.

0: begin. Het eerste wat ik riep was The Clash.
1: Ja, het klinkt heel erg als dat begin inderdaad.
0: En het einde is The Kaiser Chiefs.
1: Ja.
0: Het is, en ergens in het midden is daar iets gebeurd.
1: Waren ze hongerig? Ja, dit is Hungry. Ik ben echt niet boos. Ik vind het een hele leuke band. En ik ben benieuwd wat ze nog meer gaan laten zien.
0: Ja, wij gaan dus ontzettend ons best doen om erbij te zijn.
1: Sowieso.
0: Tijdens Left of the Dial. Want ja. Dingen en zo.
1: Het leven gebeurt.
0: Ja, sowieso.
1: Ja.
0: Over gebeurend leven gesproken. Als het leven niet meer gebeurt, dan...
1: Ja, dan stuur je bloemen schijnbaar.
0: Ja.
1: Flowers for the Dead. Ja, dit kwam ik tegen. En ik vond het gewoon leuk klinken. Ja, je weet hoe ik ben. Ik zet het er dan gewoon op.
0: Ja,
1: denk
0: snap
1: ik. Ja, klinkt leuk. Gaan we naartoe.
0: Maar
1: althans.
0: Wie zijn het?
1: Proberen. Ja, goede vraag, Rea.
0: Ja, jij hebt de studie gedaan. Of heb je na het luisteren dacht je, dit is hem gewoon.
1: Dit is prima, dacht ik. Ja.
0: Dit snap ik. Ja. For the Dead. Eens even kijken wat ik hier kan
1: Mystic
0: vinden.
1: Mystic and Moody. Flowers from For the Dead. Uit DC. Oh, het is een Amerikaanse band schijnbaar. Nou, dat is leuk. Komen ze helemaal naar Rotterdam.
0: Ja.
1: Gebeurt er een hoop, zeggen ze. Ja, zij gaven wijven. Daar ging ik natuurlijk al direct goed op. Trio is het van gave wijven.
0: Ja. En zij doen een modern take on 90s grunge.
1: Ja. Nou. Dus ja, niet boos.
0: Nee. Ze zijn pas begonnen in 2021. Door Jesse Zego. En zij is de frontvrouw. En uiteindelijk is Ella Buskirk en drummer Ten Bears. Die man heet Ten Bears.
1: Ja, dat is toch fantastisch.
0: Tien Beren, dat is toch fantastisch.
1: Sorry, beste naam ever.
0: Ja, hij ziet er ook uit als Tien Beren.
1: Ja, dat is
0: hij
1: mooi.
0: Hij is enorm gevaarlijk, zeg maar. En zij zeggen ook, we zijn meer een collaboratief dan een band.
1: Ja.
0: En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik ben ongelooflijk benieuwd naar... Want ik heb hier nog niet naar geluisterd. Gelukkig heb jij het voorwerk gedaan. En welk liedje gaan we van ze horen?
1: Tandjes.
0: Tandjes?
1: Ja, Teeth heet
0: Teeth.
1: Het.
0: Oh, nee, ik dacht even dat ze ook zouden zingen. Tandjes.
1: Ja, maar ik dacht als ik nu zeg Teeth, dan...
0: Dan denk ik, dat is niet aardig voor tien beren. Oké.
1: Ja.
0: Bloemen voor de dooien, tandjes.

0: De tandjes.
1: Ja, lekker toch?
0: Van Flowers for the Dead. Ja, en zo vooruitblikkend naar Left of the Dial. Wat gebeurt er dan vaak? Dan willen wij ook heel graag... Ja, we gaan automatisch herinneringen ophalen eigenlijk.
1: Ja, dat gaat gewoon bijna automatisch. We zijn er al zo vaak geweest natuurlijk. En we hebben daar al zoveel mooie avonturen meegemaakt. Zoveel mooie optredens gezien. Ja, dus dat komt dan ook allemaal weer terug.
0: En één daarvan was een band met een bijzondere naam.
1: Ja, namelijk de band Honk.
0: Honk.
1: Honk. Ja, hele bijzondere samenstelling dit. Prachtig optreden. Ja, ze waren er vorig jaar. Volgens mij hebben ze ook meerdere keren opgetreden toen. En hebben we ons best gedaan om ze ook meerdere keren te zien. Want ja, zo leuk was het. Het is een Amerikaanse band uit Californië. En ja, ze hebben een soort beetje surfmuziek, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Ze zijn bekend schijnbaar voor het schrijven van een soundtrack. Nee, dit kan niet kloppen.
0: Dat kan niet waar zijn.
1: Dit kan niet kloppen.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Oh, AI. Anyway. Kunnen we het eens even overnieuw doen?
0: Ze komen uit Laguna Beach. Dus,
1: Californië wel.
0: Ja.
1: Nou, dan klopt het misschien wel. Zij hoeven ze dan al zo oud zijn? Want Wikipedia...
0: Ja, zij hebben... Ik snap het. Een van de keyboards en vocalist, Steve Wood, die zit dus in Honk, die heeft voor de film Everest and the Living Sea awards gewonnen.
1: En
0: hij heeft soundtracks gemaakt voor IMAX films.
1: Oh nee, dat klopt. Dan klopt het
0: wel waar.
1: Ja, maar er stond 1972. Ik denk, dat kan toch niet kloppen?
0: Ik ga je nog wat vertellen. Hun drummer, die heeft bij de Kenny Loggins band gezeten.
1: Nee joh.
0: Ja.
1: Te gek dat we dit...
0: Nu ontdekken. Footloose heeft hij opgespeeld.
1: Wat de hel.
0: Ja.
1: Nou, sorry. We stonden duidelijk te ver van het podium om te zien hoe oud deze mensen zijn.
0: Ja.
1: Ongelooflijk. Nou, wat leuk.
0: En we gaan luisteren naar Let the Dog See the Rabbit.

0: Ja, en die ziet het konijn, blijkbaar.
1: Ja, nou te gek. Deze komen dit jaar niet.
0: Nee, dus ik kan ook niet zien wie er prijzen heeft gewonnen. Maar ik snap nu veel meer de soundscape die ze maakten. Ineens vallen er allemaal kwartjes.
1: Ja.
0: Nou jongens, een jaar na dato zijn wij eindelijk up to par, up to date. We snappen hem helemaal. Maar ja. Als je ze ooit ergens kunt zien, go see hem.
1: Ja, zeker, want het was fantastisch. Ja, wat ook heel leuk is, en dat hebben we al eens een keertje eerder gedraaid, want dit zijn die bandjes die dan en op Sniester en op Left of the Dial komen. Namelijk Fellatio.
0: Sorry.
1: Prachtige bandnaam.
0: Ja.
1: Ja, nee, goed. Ik wou er iets over gaan zeggen, maar dat ga ik niet doen. Die hebben we al eens gedraaid met Ezekiel is Unwell.
0: Ja.
1: Volgens mij was dit een Shallow Gal.
0: Ja, want ze hadden een hele rare... Ze hadden namelijk een foto met allemaal worsten die uit het plafond hingen.
1: Juist.
0: En dat ik me afvroeg of dat dan symbool moest staan voor iets waar Fellatio mee te maken heeft.
1: Ja.
0: En er waren ook plakjes salami achter ze geplakt. Het was
1: een fascinerende foto.
0: Ik had hier vragen over.
1: Ja, precies. En terecht ook. Deze zijn er weer terug op Left of the Dial, deze editie 2026. Fellatio.
0: Ezekiel is unwell.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Bij drogisterijketen DA heeft begin deze maand een datalek plaatsgevonden, waarbij onbevoegden toegang kregen tot een database van de webshop. De gegevens van 236.000 klanten waren toegankelijk. Klanten van fysieke winkels zijn niet getroffen. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor het secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort. Syrische autoriteiten hebben 5 voormalige luchtmachtofficieren gearresteerd die verdacht worden van betrokkenheid bij bombardementen op burgers tijdens het bewind van president Bashar al-Assad. De burgeroorlog, die in 2011 begon en 13 jaar duurde, eiste honderdduizenden levens. Assad vluchtte in 2024 naar Rusland en kreeg bij verstek de doodstraf opgelegd. Het VN-Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegt in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan den Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: In het Belgische Bree is een groot synthetisch drugslab ontmanteld. Van de 5 aangehouden verdachten komen er 4 uit Nederland. In de loods werd 180 kilogram MDMA gevonden. Genoeg voor 800.000 pillen met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De ontmanteling door specialisten duurde 2 dagen. Rebecca Grinspan uit Costa Rica leidt de 3e informele stemming voor de secretaris-generaalschap van de Verenigde Naties. Als ze wordt gekozen, is ze de eerste vrouw in die functie. De econoom en oud-vicepresident werd in 2021 benoemd tot hoofd van de VN-handelsorganisatie. De huidige secretaris-generaal, Antonio Guterres, vertrekt in december. De laatste themazitting over de rellen op het Malieveld in september 2025 vond plaats in Den Haag. Van de 55 mensen die voor de rechter kwamen, zijn er 51 veroordeeld. Een man uit Alphen aan de Rijn kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, voor geweld tegen politie en het aanrichten van vernielingen in de Haagse binnenstad. FBI-topman Kash Patel liet deze maand de samenwerking tussen de FBI en de Royal Canadian Mounted Police gedeeltelijk stilleggen. Dit gebeurde na onvrede over berichtgeving van de Canadese omroep CBC over de aanslagen van 11 september 2001. De FBI drong aan op verontschuldigingen. De bevriezing duurde vermoedelijk kort.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met temperaturen rond 15 graden en afmenende zuidwestenwind in het binnenland, terwijl aan de kust de wind juist toeneemt tot krachtig.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
0: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
0: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp.